0: I gotta go on a business trip.
1: Do you have to?
0: Well, maybe they can do without me this time.
2: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

trumpet man, Alan B. Fromoon, en de last zijn. Ik zal u rust geven, nader tot mij, en ik zal tot u naderen. Zo zegt de Heer.

0: 이왕을 끼르미요. 빼어보이지.
1: Skip. Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
3: Connected à la C.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
3: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TV's, uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
3: Keeping you in touch.
2: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
3: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

0: Het is 10:00.
1: Een hartig goedenavond, beste luisteraar. Het is weer zondagavond en tijd voor uw mooi programma You Raise Me Up. Dit programma is een programma om u te bemoedigen voor de komende werkweek. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik ben hier om u te bemoedigen met muziek en ook wat delen uit de Bijbel tot 12 uur vanavond. Dit programma komt elke zondag van 10 tot 12 uur hier bij Radio Shalom 94.5 FM. Ook voor de mensen die willen livestreamen, die kunnen dat doen via www.shalomsuriname.com. Ja, vandaag wil ik het zo'n beetje hebben over dat u een kind van God bent. Als we kijken in, of als we lezen in 1 Johannes 1 vers 3, dan kunnen we daar lezen: wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En als we ook nog een vers kijken, dan kijken we even naar 1 Johannes 5 vers 13. En daar lezen we: dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. U die gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus als je gelooft in Jezus Christus, dan ontvangt u eeuwig leven. U moet erkennen dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat u hem gelooft. Dat hij is doodgegaan. Ze hebben hem gekruisigd en begraven. En hij is de derde dag verrezen uit de dood. God wil dat u de zekerheid heeft van zijn belofte. Wanneer u wordt verleid en gaat twijfelen aan de echtheid van uw redding, dus uw nieuw leven in Christus, weet dat deze gedachte van twijfel en onzekerheid de stem van Satan is. Satan is de vijand van God en dat weten we allemaal. En nu ook uw vijand, omdat u een kind van God bent. Vanaf het begin van de schepping heeft Satan het vertrouwen van de gelovigen in Gods woord willen ondermijnen. Hij wil het woord van God in twijfel brengen bij ons. Maar God is standvastig. Gods woord is zekerheid. Laten we naar muziek gaan luisteren, dan ben ik straks bij u terug.

Ja, beste luisteraar, ik ben terug. Ik wil even verder borduren op hetgeen dat ik eerder heb gezegd. Eerder had ik gelezen uit 1 Johannes 1 vers 3 en 1 Johannes 5 vers 13. Nu wil ik even lezen uit Johannes 10 vers 10. En daar zegt Jezus, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik, dus Jezus, ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Dus Jezus Christus is gekomen om ons het eeuwig leven te geven. En dat heeft hij volbracht aan het kruis. Hij heeft de weg naar God voor ons opengemaakt. En de duivel is de dief over wie Jezus in dat vers spreekt. Een dief wil altijd stelen van mensen die iets kostbaars bezitten. Als u niet het nieuw leven in Christus hebt, waarom zou de duivel u dan lastig vallen? Dus als u niet in Jezus Christus gelooft, waarom gaat hij u dan lastig vallen? Hij valt u alleen aan omdat u iets kostbaars bezit. En dat bezit is het geloof in Jezus Christus. Dat is een grote waarde welke u van God hebt ontvangen. Wees bewust van die dief, want hij zal altijd proberen om u te beroven van uw schat. Het woord van God is uw verdediging. Gods woord zegt het ook altijd, de wapenrusting. Het is het woord van God die daar wordt bedoeld over de wapenrusting. God meent elk woord dat hij zegt. Hij meent het echt met u. Hij meent het met ons. Hij heeft ons zo lief. Wees ervan bewust dat alle Bijbelboeken die over Jezus geschreven zijn, tot in elke detail zijn uitgekomen. Vanaf het moment dat Jezus op aarde kwam, is alles uitgekomen. Tot heden. Zelf dingen die in openbaringen staan, komen uit, beste luisteraar. Jezus heeft een korte periode op deze aarde geleefd en hij stierf, hij werd begraven en hij is de derde dag opgestaan uit de dood. Je kunt dat lezen in 1 Korinthe 15 vers 3 tot 4. Laten we naar mijn zoek gaan luisteren en dan hoort u mij straks.

Ja, beste luisteraar, zo zijn we zoetjes aan het eind gekomen van dit programma. Maar ik ga nog even verder borduren voordat we eruit gaan. Ik wil u even brengen naar Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En Romeinen 10, vers 13 zegt: ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Als u deze belofte gelooft, dan bent u opnieuw geboren. Dan bent u een kind van God. Als u deze woorden uit Johannes 3, vers 36 en Romeinen 10, vers 13 gelooft en beleidt, bent u een kind van God. Dan bent u gered. Dan hebt u eeuwig leven in Jezus Christus. Verjaag de dief door moedig te verklaren: ik heb het nieuw leven in Christus, mijn redder. Ik weet het door het woord van God. Omdat u het woord van God leest, kunt u de Satan verslaan. En dat heeft Jezus Christus ook in de woestijn gedaan. Ik wil u wat Bijbelteksten meegeven. Dan kunt u ze lezen. En dat is Johannes 20, vers 26 tot 31. 1 Johannes 1, vers 10. Johannes 5, vers 1 tot 21. Nogmaals, Johannes 20, vers 26 tot 31. 1 Johannes 1 tot 10. En Johannes 5. Vers 1 tot 21. En de vers Romeinen 10, vers 13, dat is om te onthouden. Ik wil, alvorens ik ga afsluiten, wil ik even in gebed gaan met u. Vader God, wij danken u dat u ons de afgelopen week hebt begeleid en hebt beschermd. Wij zijn u dankbaar, Heere God, voor alles wat u doet en hebt gedaan voor ons. En dat wij, Heere God, uw kind mogen zijn. Dat wij uw dochter mogen zijn. Dat wij uw zoon mogen zijn, Heere God. Heer, maar we vragen u om ons verder te begeleiden deze nieuwe werkweek, Heere God. Help ons, Heer, waar wij zwak zijn. Help ons om drempels te overbruggen, Heere God. We vragen u, Heer, om ons voor te gaan, Heere God. Leid ons, Heer. Sta ons bij. Help ons om de juiste keuzes te maken. Raak onze harten aan, Heer. Zoals uw tekst zegt, ik maak alles nieuw. Zo vragen wij u om ook onze harten te vernieuwen, Heer. Vader, u kent onze gebreken. En we leggen alles in uw machtige handen. Neem onze juk, Heere God, en geef ons uw juk. Heer, we vragen u voor rust. Voor vreugde, voor blijdschap, Heere God. Vader, u bent de God waaraan wij vast kunnen klampen, Heere God. En die wij Abba Vader mogen noemen. En zo danken wij u voor uw grote liefde die u voor ons hebt, Heer. In Jezus' naam. Amen. Zo, mijn naam is Maarten Bergkleef. Ik was hier van 10 tot 12 uur. Dit programma elke zondag van 10 tot 12 hier op Radio Shalom 94.5 FM. En ook voor de mensen die live willen streamen via www.shalomsuriname.com. Ik groet van deze plaats uit. Ik wil ook nog vragen, als u TV Shalom kunt ontvangen, stuur ons alsjeblieft een appje op ons appnummer. En zien we graag uit welke buurt u Shalom ontvangt. Als u niet ontvangt, maak even contact met de administratie. En dan kunnen wij even kijken hoe wij u kunnen assisteren. Zodat u toch TV Shalom 31, dus Channel 31, kan ontvangen. We horen u graag. En zo de Heer het wil, hoort u mij ook
komende zondag op dit mooie station. Same time, same place, same station. Your daily inspiration. Bye-bye.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de duisternis moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent, ene die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwerkt, ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar geen sterf van

0: Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidewee. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5.
1: Oye, ¿dónde ustedes están? Yo estoy aquí ya. Hello.

overcomers. I overcame. I overcame.

news. We overcame. That situation has expired.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

ik kom bij u, Heere God, met onze kinderen en onze jongeren, Heer. Ik bid dat kinderen zich op school en studie en hun studie focussen, Heer, en niet afgeleid worden. U weet, Heer, hoe de wereld aan ze trekt, Heere God, en dat ze eigenlijk de dingen die belangrijk zijn aan de kant zetten, Heere God, die voor hun leven belangrijk zijn, dat ze dat niet zo serieus nemen. Maar ik leg ze in uw liefdevolle vaderhanden en ik vraag u dat u ze helpt om zich te focussen en dat ze niet afgeleid worden daarin. Ik bestraf elke kracht en macht van de Satan, Heer, die onze kinderen probeert af te leiden om niet gefocust te zijn op de dingen van u, Heer, en niet gefocust op hun studie en de positieve dingen die ze leren vanuit uw woord, Heer, maar ook thuis. Heer, dat ze bijna alles vergeten wanneer ze de straat opgaan. Maar ik leg ze in uw handen, omdat we weten hoe moeilijk het soms voor ze is, Heer, om nee te kunnen zeggen tegen de verkeerde dingen, omdat peer pressure is op ze afkomt. Ze willen er ook bij horen. Maar leer ze, Heere God, om jongeren te zoeken die gelijkgestemd zijn met hun, zodat ze niet in de verleiding gebracht worden om het verkeerde te doen. Ik bid dat ze hun school en studie, hun opleiding succesvol kunnen afronden. Alsjeblieft, dat hun focus mag zijn. Ik bid, Heer, tegen het agressief gedrag ook van de jongeren, tegen onverdraagzaamheid en eigenwijsheid. Heer, u weet, Heer, hoe agressief jongeren tegenover elkaar kunnen zijn. Heer, dat ze heel onverdraagzaam zijn ook. Ik bid, Heer, dat u ze helpt, Heer, om met hun emoties om te gaan. En dat ze leren, Heer, dat wanneer ze boos worden, die tools te gebruiken die ze hebben gekregen, Heer, om tot rust te kunnen komen. Vader, ik bid voor ouders dat ze u gaan zoeken en u vertrouwen, dat u hen en uw kinderen kan beschermen, dat ze dat weten en dat ze aan u gaan vasthouden. Ik bid dat deze ouders hun kinderen elke dag aan u opdragen, Heer, omdat ze beseffen en ook weten dat ze de opvoeding alleen niet kunnen, dat ze u erbij nodig hebben om niet boos te worden, om niet agressief te worden, om niet geen lelijke woorden te gaan gebruiken of te slaan, Heer. Heer, maar dat ze u zoeken, Heer, zodat u ze tot rust.

0: inzetten die zich ervoor geven om het beste uit hun kinderen te halen. Niet door kracht, nog geweld, Heere God, maar door uw geest en door in liefde met hun kinderen om te gaan. Maar ook prioriteiten te stellen, Heer. En opdat kinderen gaan weten wanneer ze een bepaald gedrag vertonen, dat elk gedrag gevolgen heeft. En dat ze dat gaan weten en dat hun kinderen steeds voorhouden. Zo geef ik ze in uw handen. Heer, we weten ook dat jongeren steeds meer grensoverschrijdend gedrag vertonen. Vader, en dat baart inderdaad zorgen. Maar we leggen het in uw handen. En ik bid u, Heer, help ze om, ik bid om gehoorzaamheid en bescherming voor hen. Ik bid, o Heere God, voor jongeren die in gevangenissen of cellenhuizen terechtgekomen zijn, vanwege gedrag of handelingen die ze gepleegd hebben, die niet door de beugel kunnen. Ik bid, Heer, dat ze ook daar in die gevangenissen en cellenhuizen u gaan leren kennen en tot berouw van zonde komen. Ik bid, Heer, voor al die jonge meisjes die van huis weglopen en dagenlang wegblijven, Heer. Ouders weten niet waar ze zijn en plotseling terugkomen. Heer, ik bestraf deze macht in de naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat de mensen die deze kinderen meenemen, dat ze in beeld gebracht worden, Heer. Zodat ook dit kan stoppen. Help ons, Heer, om met onze meisjes te praten. Om met ze te praten en ze uit te leggen wat de gevolgen van dit gedrag zijn. Heer, ik bid tegen elke macht van drugs, van sterke drank, van alles, Heer, dat jongeren in een bepaald gevoel geven en ze het idee geven dat alles goed is. Ik bestraf ook dat in de naam van Jezus. Er zijn zoveel jongeren die alcohol gebruiken, Heer. Vader, help ze om nee te zeggen daartegen. Nee tegen drugs. Nee tegen het weglopen. Nee tegen agressief gedrag. Heer, ik geef ze aan u. Wil u voor ze zorgen? Wil u ze beschermen? Laat ze weten hoeveel u van ze houdt. En dat u niet wil dat ze verloren gaat. Ik bid u dat, Heer. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Ik zal het hebben over de Heilige Geest. De Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? U zult zich wel afvragen wie de Heilige Geest is. De Heilige Geest is God in actie op aarde. De Heilige Geest is een persoon. En de Heer heeft ons geen... De Heer heeft ons geen publiciteit gestuurd via hemelse post om ons te vertellen wie Hij is. Maar de werken die door zijn geest gedaan worden zijn zichtbaar op aarde. Toch, de Heilige Geest, zijn werken zijn zichtbaar op aarde. De schepping begon toen de geest Gods over de wateren zweefde. Daarna toen God zijn dienstknechten uitkoos, rustte de kracht van de Heilige Geest op hen. Zoals we kijken, bijvoorbeeld kijken naar Exodus 35, vers 30, vers 31 en vers 34. Daar staat, ziet de Heere heeft Bezaleel bij name geroepen en heeft hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis. En hij heeft hem en Oholiab in het hart gegeven om anderen te onderrichten. En als we kijken naar Exodus 3 vers 10. De geest des Heren kwam over hem, Otniel. Hij richtte Israël. De geest bekleedde Gideon. En Gideon verdedigde Israël. De geest bewoog Samson tot het doen van daden met bovennatuurlijke kracht. Samson kreeg bovennatuurlijke kracht. En hij deed geweldige daden. De geest van God kwam over Jefta. En hij gaf Israël over. En hij gaf Israëls vijanden over in zijn hand. En na deze richters leidde de profeet Samuel gedurende zijn hele leven de natie. Hoe was dat mogelijk? Door de Heilige Geest. De Bijbel zegt ook door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. De profeet Micha's getuigde, als je de profeet Micha leest, een van die kleine profeten in het Oude Testament, profeet Micha zegt, ik daarentegen ben vol van kracht van de Geest des Heren. Wie is de Geest des Heren waarover profeet Micha het heeft? Het is de Heilige Geest. En dit zijn allemaal schilderingen van de Heilige Geest. Het is de Geest die Christus ons had beloofd. Toch, de Geest van wijsheid en kennis. De Geest die creatief is. De Geest die bekrachtigend is, die genezend is. De Geest van sterkte, zekerheid en deugzaamheid. Gods kracht maakt dat mensen die machteloos zijn, daden kunnen doen. Toch? Hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Als we kijken naar het Oude Testament, als we kijken bijvoorbeeld naar Mozes. Mozes plaatste zijn handen op 70 oudsten bij de tent der samenkomst. En de geest van God kwam op ze. En op dat moment werd in het kamp zelf aan Eldad en Medad ook kracht gegeven. En ze begonnen te profeteren. En een jongeman snelde naar Mozes om hem te vertellen. Jozua dacht dat Mozes het alleen recht behoorde te hebben betreffende profetie. En hij drong aan. Mozes, mijn Heer, belet het hun. Mozes sprak Jozua niet tegen. Mozes zei, wilt gij voor mij ijveren? Och waren het gehele volk des Heren profeten, doordat de Heren zijn geest op hun gaven. 70 in één keer. Dat was het grootste aantal sinds meer dan 1200 jaar. En die ervaring was ongewoon. Want meestal, tijdelijk en alleen voor enkelingen. Maar dit keer was het op 70 oudste. Toch hebben we gelezen over enkelingen. We hadden gelezen over mensen als Jefta, Simson, een profeet Samuel. Maar dit keer zien we de geest komen op 70 oudste. Dus het was een ongewone ervaring. En Mozes' wens bleef gedurende vele eeuwen in vele harten. Als we kijken naar die tempel die Salomo had gebouwd. Toch die tempel die Salomo had gebouwd draaide op volle toeren. Hoewel zonde de natie verzwakt had. Een profeet stond op in Jeruzalem en waarschuwde voor het oordeel. Hij waarschuwde daarvoor. En de profeet Joël zag niet alleen oorlogswolken en verschrikkingen, maar hij zag ook iets geweldigs. Hij zag niet alleen dat Israël braak lag, maar wat de profeet Joël zag is heel bijzonder. Hij vertelde meer dan alleen over een oordeel. Hij zegt in Joël 2 vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookzuilen. In die dagen goot de jonge slavinnen slechts water over de handen van hun meesteressen. Maar God beloofde dat hij zijn geest zelfs op hun zou uitstorten. In feite betekende het dat de Heilige Geest wereldwijd op mensen van alle slag uitgestort zou worden. En dat maakt het zo bijzonder. Dus wat ooit aan de handvol van zijn uitverkoren dienstknechten, wat hij ooit aan de handvol van zijn uitverkoren dienstknechten had vergund, zou nu een voorrecht worden dat iedereen zou ervaren. En dat konden velen zich moeilijk voorstellen of geloven. Maar God had het gezegd. En zijn woord houdt voor eeuwig stand. Johannes de Doper zei, ik doop u met water tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes doopte met water totdat hij Jezus zag onder de kandidaten. Johannes de Doper doopte met water, dat is een natuurlijk element. Maar Jezus zou dopen in de Heilige Geest en met vuur, dat is een geestelijk element. Dus Johannes stond in het koude water van de Jordaan, maar Jezus stond in een rivier van vloeibaar vuur. En Johannes had al een paar dagen mensen gedoopt, maar Jezus zelf zou door de eeuwen heen niet alleen een groep mensen dopen op de Pinksterdag, maar alle vlees. En hij doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds. Prijs God daarvoor. Jezus doopt in de Heilige Geest. Nou, er staat in die NBG-vertaling met de Heilige Geest, maar die Griekse grondtekst zegt in de Heilige Geest. Dus u wordt helemaal omgeven door de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest. Ja. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren die 120 discipelen bijeen. Ze kwamen in de stilte bijeen, uit vrees voor die autoriteiten die Jezus hadden gedood. En ze kwamen in de stilte bijeen. Jezus had ze gezegd om te blijven wachten, totdat ze bekleed zouden worden met kracht uit de hoge. Ze zaten daar en ze wachten. En de wereld vergat ze. Er gebeurde niets, er gebeurde geen wonderen. Alles leek normaal. En de tiende dag was een zondag, het feest der weken. Ook wel Pinksteren genoemd. En om 9:00 in de ochtend hief een priester het brood der eerstelingen omhoog en hij wuifde het voor de Heer. Alsof dit een signaal was voor de opgevaren Jezus Christus. Alsof het een signaal was voor de opgevaren Jezus. En terwijl hij dat deed, snelde er een orkaan door de lucht boven Jeruzalem. Een geweldige windvlaag. Jezus zelf was door de hemelen heen gebroken met zijn verbrijzelende en overwinnende opvaring. En nu, door die geopende hemelen, was er een nederdaling. De Heilige Geest kwam en hij demonstreerde dat de weg naar de hemel geopend was. En de hemel is sinds die dag nooit meer gesloten geweest. De Heilige Geest werd uitgestort. En het was een bijzondere ervaring die 120 hadden daar zo. In de bovenzaal. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus Christus. We hebben gehoord, we hebben uw woord gehoord. Dat u op enkelingen kwam. Maar dat u nu op iedereen komt, dat u aan ieder wilt vervullen. Zoals u had geprofeteerd door profeet Joël in Joël 2 vers 28, zoals we daarnet hebben gelezen. Heer, ik bid mijn God, stort uw geest uit op ieder die dit programma volgt. Een goed begin. Heer, doop ze in de Heilige Geest en met vuur in de naam van Jezus. En ik bid dat ze een geweldige Pinksterervaring mogen hebben. In de naam van Jezus. Doop ze in de Heilige Geest en met vuur in de naam van Jezus. Halleluja. Prijs God. Amen. Prijs de Heer. Dat was het voor vandaag. Morgen zijn we er wederom bij u met het programma Een Goed Begin. God bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar Radio Shalom,
0: de Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Connected à la serie.
7: Internet er, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
6: Connected à la serie.
7: Connected naar Osso, affordable for you.
6: Yeah, yeah.
7: Connected naar Broco, met Tiri's Your Business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
6: Keeping you in touch.
7: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
6: Connected à la serie. Enjoy affordable connectivity.
7: Still the most affordable. Tiri's Your keeping us in touch.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema is vandaag, gebruik het woord om het juiste advies te beoordelen. En onze thematekst is Matthäus 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten, de overpriesters, de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Matthäus 16 onthult ons een belangrijk moment tussen de Heere Jezus en zijn discipelen. Nadat zij hadden getuigd en hem de Christus hadden genoemd, begon de Heer zich op zijn binnenste te concentreren om te onthullen wat nog zou gebeuren. Hij gaf zijn discipelen de instructies om zijn identiteit voorlopig verborgen te houden. Kort daarna legde hij uit dat hij naar Jeruzalem moest gaan, veel zou moeten doorstaan, gedood zou worden en weer tot leven zou worden gewekt. Toen zij dit hoorden, deed Petrus iets ongelooflijks. De Bijbel zegt dat hij Jezus apart nam en hem begon te berispen. God, zij uw genade, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. En dat mag u lezen in Matthäus 16, vers 22. Denk daar eens over na, geliefde. Petrus die de meester berisp. De Heere wist dat het Satan was die door Petrus heen sprak. En hij sprak hem direct aan. Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Matthäus 16, vers 23, geliefde, mag u dit lezen. Dus Petrus moet op dat moment geschrokken worden of geschrokken zijn. Want hij was zich er niet van bewust dat de duivel hem deze woorden in de mond zou leggen. Het maakt uit, geliefde, namens wie u spreekt. Het maakt uit. Geef alleen uiting aan de dingen van God, lieve mensen. Laat uw stem nooit worden gebruikt door Satan. Dit is ook de reden waarom het kennen van het woord en het laten vernieuwen van uw verstand zo belangrijk zijn. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Colossenzen 13, vers 16. De kennis van Gods woord geeft u onderscheidingsvermogen, geliefde, dan bent u in staat om te onderscheiden wat goed, welbehagelijk en volmaakt is in de wil van God. Romeinen 12, vers 2. Met het licht van Gods woord kunt u beoordelen wat vanuit God komt en wat vanuit u komt, wat vanuit Satan komt, halleluja, en wat de Heere u zegt, halleluja, en wat vanuit God komt. Geliefde, we zullen samen bidden, u mag me nazeggen. Lieve Vader, dank u voor uw woord dat mij inzicht en onderscheidingsvermogen geeft. Mijn hart is gevestigd in uw waarheid en ik herken elke gedachte, stem en invloed die niet van u is. Mijn kennis van uw woord leidt mij. En ik spreek te alle tijden in overeenstemming met uw woord. Ik wandel in overwinning en leef met een vol bewustzijn van wie ik ben in Christus. Halleluja. Halleluja. Geliefde, als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen vandaag, mag u het thema van vandaag opsturen. En dat is gebruik het woord om het juiste advies te beoordelen. U mag dit sturen naar het nummer 8646446. Geliefde, ik bedank u voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u samen met onze Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u, geliefde. Ik ben Michelle, afzender van Christ Embassy. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yaarechecha Adonai Vishim Recha. Yaer Adonai Panavelecha Vechunika. Yisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een van harte goedemorgen. Het is reeds 6 uur geweest. Ja, en om precies te zijn is het intussen 6:04. Ook vanuit de studio aan de Stadionlaan heet ik u allen van harte goedemorgen. En ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Koning Jezus Heere Heiland. De naam is Sabrina Karsa Joyo Martus Wignyo, uw host voor deze gloednieuwe aflevering. En tevens ook de eerste dag van de nieuwe maand. Ja, 1 juni 2026. Maandag 1 juni 2026. Alvorens ik verder ga, wil ik me verontschuldigen voor een beetje geruis in de uitzending. Als u dus afgestemd bent op 94.5 FM, omdat ik dat ook zelf heb ervaren. Maar we prijzen God dat ik weer in de studio ben, dat ik u mag dienen, u mag bemoedigen. Dat u me wel ergens toch wel helder hoort. Maar we blijven bidden voor Radio Shalom, nietwaar? Ik hoop van harte dat u lekker heeft geslapen. Lekker is maar 1 vinger lang. Ik wil ook langer in bed blijven, vooral hoe het zo een beetje koud is. Maar ja, we hebben onze verantwoordelijkheden. Dus God heeft ons geroepen om vandaag weer frisjes en gezegend op te staan om elkaar te bemoedigen. Vooral in deze bedaarde situatie waarin we zijn. Overal heb je verkeersongevallen. Je maakt je krant open, je maakt het nieuws open. Je luistert naar het nieuws, is alleen verkeersongevallen. Ook zo moeten we het verkeer opdragen in gebed. En natuurlijk ben ik er klaar voor om u te bemoedigen deze morgen. En elke dag weer. Makkelijk is het niet. Maar ik weet dat de Heer dit geleid heeft en niet zomaar het woord gegeven heeft. Omdat wij allemaal, elk een van ons, kinderen van God geroepen zijn. Om de overwinning die we in Christus hebben te ervaren. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. En dat is dus Hebreeën 2 vers 8, die ik uit de herziene Statenvertaling heb gehaald. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Wat zegt de Bijbel ons hier? De Bijbel zegt dat Jezus de dood voor ons heeft overwonnen. Dat hij de dood heeft ervaren. Zodat u en ik niet de eeuwige dood ervaren. Want hij heeft de straf voor ons betaald. Voor onze zonde is hij gekruisigd. En onze eeuwigheid gegeven, of die gift gegeven van eeuwig leven. En dat schenkt hij ons ieder dag. Het is toch om verheugd te zijn, om verheugd erover te zijn, moet ik zeggen. Ja, want de Bijbel zegt dat Jezus de dood voor ons heeft overwonnen. Waarom zouden wij dan ons druk maken over vele dingen? Hij heeft de straf betaald voor onze zonde, waarom moeten we weer zondigen? Vanwege Christus zijn opstanding en overwinning is elke ochtend wanneer we dus opstaan, elke dag wanneer we dat ervaren, een nieuwe mogelijkheid voor ons om de overwinning die we in Christus hebben uit te dragen. We hebben reden genoeg om Christus uit te dragen. We hebben reden genoeg dat mensen ons, of dat mensen Christus in ons herkennen. Die overwinning die we hebben in Christus, die moeten we uitdragen. En dat is niet altijd makkelijk. Want we gaan vaak genoeg in de verleiding. En ik denk dat het eerste wat we doen wanneer onze ogen openmaken, is dat we de Heere danken. En als we onze voeten op de grond zetten de morgen. U komt in een menigte, u komt aan het werk. En het moment dat je binnenkomt, de hel zou moeten beven. Mensen zouden moeten zien, is dat die Sabrina van nu? Is dat die Ian van nu? Helemaal veranderd? Ieder zou moeten beven. Want we weten dat we Christus uitdragen. En we moeten demonen zelfs kunnen uitdrijven. Hoor. Ze moeten bang voor ons worden. Het klinkt zo... ik weet niet, als ik het herhaal wat ik zeg, dan klinkt het echt zo... Hoe moet ik dat zeggen? Ik zal niet zeggen sprookjesachtig, maar het klinkt...
ja, een beetje sprookjesachtig. Het klinkt niet van, hoe kan dat? Maar ja, als je de macht hebt van de Heer, als de Heer je die macht gegeven heeft, dan kun je, ben je voor alles in staat. Je kunt zelfs vijanden uit je leven drijven. Dat is wanneer we beseffen wie we zijn in Christus. Maar beseffen wij dat vaak genoeg? Dat is een vraag die we onszelf moeten stellen. En die autoriteit die we in Hem hebben, dat we het ook gebruiken en dat we het toepassen. En dat we het begrijpen vooral. Weet dat we soldaat zijn van God. We zijn in een leger, we zijn Gods leger. We hebben autoriteit in Hem. Hij heeft ons dat gezag gegeven en die autoriteiten om de vijand te bevelen uit je leven. Om de vijand uit je leven te halen en dat ze niet komen rebelleren in je leven. Weet één ding, dat Jezus de zonde en de dood heeft verslagen van ons, uit ons leven of in ons leven. Want nu moeten we tonen dat we onwankelbaar blijven en zijn. En we blijven wandelen in de autoriteit en overwinning die Hij ons gegeven heeft. En dat moeten we tonen. En dat moeten we aanzienlijk maken. Ze moeten het zien. Men moet het zien dat je een kind van God bent. Dat je in autoriteit wandelt en die overwinning hebt die Hij ons gegeven heeft. Die God ons gegeven heeft. Om tegen de aanvallen van de vijand te spreken. Om tegen strijden te gaan. En als je strijd hebt in je leven is het heel erg moeilijk, denk ik zo. En wat krijgen wij vaak? Dan gaan we bij de bakken neerzitten, raken we teleurgesteld of wat gaan we piekeren. Maar juist niet, de Heer heeft die autoriteit gegeven om te spreken tegen elke strijd. En dat is wat wij moeten doen en niet nemen met een korreltje zout. En dan ga je zien dat ze ons extreem gevaarlijk noemen voor de vijand van God. Want de vijand van God die gaat ook voor ons rennen. Want je bidt elke dag, wat is je wapen? Uw gebeden, wat is je wapen? Uw Bijbel. En als u het woord elke dag pakt, kan niets en niemand jou kwaad doen. Ook de vijand niet. De vijand gaat van u moeten vlieden. Hij gaat van u moeten rennen. Omdat we autoriteit hebben van God. We gebruiken het gezag die Hij ons gegeven heeft. De autoriteit die Hij gegeven heeft in ons. Of aan ons. Dus wat er ook mag gebeuren in uw leven, houd dat juist niet vast, maar gebruik je autoriteit. En geniet van de overwinning die Hij voor u heeft, want dingen gebeuren ook niet zomaar. Kijken hoe u daarmee omgaat, is niet dat u juist uw omstandigheden op de eerste plaats zet, maar focus u en stel Jezus of Christus centraal in uw leven. Zodat alles zich mogen vlieden, ook de strijd. De mensen die u niet van u houden, de vijanden, de demonen, dat zij juist moeten vlieden van u en niet omgekeerd. Dus laten wij vandaag beseffen wie we zijn in Christus en dat we autoriteit hebben, de autoriteit die Hij ons gegeven heeft, en dat we dat ook begrijpen en dat we dat ook toepassen in ons leven. Zo zie je dat het woord ons leidt en ons helpt om iedere dag een dieper begrip te krijgen van de prijs die Christus voor ons heeft betaald. Zodat we kunnen wandelen in alle autoriteit en overwinning vooral. De Heer heeft ons niet als zwakke schepping gemaakt, als zwakke wezens, maar Hij heeft ons juist sterker gemaakt. En die autoriteit heeft Hij ons gegeven en die overwinning om het te spreken, om het te proclameren. Zeggen ook wat u uit met uw mond. Dat is, men zegt, wat u uit uw mond, dat zal gebeuren. Dus laten we het zo proclameren. We zijn kinderen van God, we vrezen niet. Maar we spreken de vijand ook uit ons leven. En daarmee wil ik u bemoedigen vanmorgen. Ik weet niet waarmee u te kampen hebt. Belangrijk is dat onze Abba Vader dat weet. Geef u het aan hem en vraag voor overwinning. Vraag voor autoriteit om je die kracht te geven. Om tegen te spreken. En niet uw opstandigheden op de eerste plaats zetten. Want dat laat u helemaal afdwalen van niet pakken of niet kijken of niet lezen of niet mediteren het woord van God. En uw gebeden moet de vijand geen voet geven om u daarin af te leiden. Want dat zijn onze enige wapens. Het bidden, ons gebed en het woord. Dat u
ons volledig richten daar tot Abba Vader. En hem vragen om ons bij te staan. Ik weet dat het niet makkelijk is. Een strijd komt sowieso op uw pad. Makkelijk gaan we het niet hebben. Moeilijk sowieso niet. Maar we moeten wel alert zijn. En we moeten de Heere vragen om ons daarin te leiden. Want met onze eigen krachten in zich gebeurt dat niet. Want we zijn zo gevoelig en zo vatbaar. Dat de omstandigheden ons zo overrompelen. En waardoor we geven de vijand juist kans om te intimideren in uw leven. Te rebelleren in uw leven. En dat kan niet. Gods kinderen laten dat niet toe.

Dus ja, daarmee wil ik u bemoedigen deze morgen op deze nieuwe dag. En ik wil zeggen, neem mee die autoriteit die de Heer u gegeven heeft. En dat we niet mogen wankelen, want we zijn meer dan overwinnaar. En ik wil u blijven zegenen. Met remix. Ik wil mee met Osinachi. Dat is een Afrikaanse gospel song. Treasure and Precious. Nee, dit moet het zijn. Nee, toch niet hoor. Het is niet de songs wat ik wilde, maar goed, ik probeer toch even nog wat te zoeken en dan gooi ik die in.

In het leven hebben we niemand anders nodig dan Abba Vader. Precies om ons te helpen om de vijand neer te halen. En toe te spreken. Uit ons leven neer te halen. Ook de strijd. Rebrof Sanfisi met Mi Abiyu Fanodu.

Nou, dat doen wij het op deze manier. Sorry dat ik de song moet onderbreken. Ik weet niet waarom YouTube is gestopt. En dat gaat helemaal niet. Dus dan maar vanuit het systeem. Sissy Winans met That's My King. Dat is onze koning die wij dienen. Die ons nooit in de steek laat. Maar juist die autoriteit geeft om tegen alles te spreken. En uit ons lichaam of uit ons leven te laten gaan. Het is intussen 10 voor 6:30. Dit is nog steeds de Morning Move on 94.5 FM.

Onze eerste app komt van zuster Cindy. Goedemorgen, shalom familie. En zij deelt de tekst Exodus 23 vers 1 uit het boek. God zeide, u mag geen valse geruchten verspreiden. Help een schuldige niet door als getuige iets te verklaren waarvan u weet dat het niet waar is. Dingen verzinnen of valse geruchten verspreiden was door God streng verboden. Roddel, laster en liegen ondermijnt gezinnen. Zet organisaties onder druk en maakt een chaos van het rechtssysteem. Afbrekende roddel veroorzaakt nog steeds problemen. Zelfs als je leugen verzint, ben je verantwoordelijk als je er één door vertelt. Verspreid geen roddels, maar vernietig ze. In Jezus' naam, dank u wel, zuster Cindy, voor uw mooie bijdrage. En de tekst waarmee u ons mag bemoedigen ook. Broeder Henry is ook, hij is ook aan. Ja, Witty Kriki luistert mee. God zegent u, mooie bemoediging en gezegende uitzending. Blessings aan ieder die meeluistert. Dankjewel, broeder Henry, ook aan u. Een blessing. Een blessing morning en een blessing day. Eerste dag van de nieuwe maand juni.

En mag u nu genieten van Judekai? Judekai, sorry, met Daddy, You Too Much. Dankjewel, mama Evi. Ja, morgen, lieve zus. Ben net wakker. Heb een gezegende werkdag. Voor u ook een gezegende dag. Ja, prijs God. Ik ben al een hele tijd al in de uitzending, hoor. Ja, hij maakt het goed. Prijs God maakt broeder Leandro het goed. Alleen loopt u nog met voet in gips. Maar het lukt wel aardig. En gisteren mocht u allen, ik weet niet als u aanwezig was bij de gemeente GGR om 7 uur met de Crestafari. Ja, onze gospel reggae groep. Die een workshop had te gemeente Godsreinveel. Dus de blessings aan onze gemeenteleden van GGR. Ik voel me goed deze morgen en ik hoop dat u ook goed voelt. Zodra u Gods aanwezigheid ervaart, kan niets en niemand u breken. Ook die vrolijkheid niet neerdalen. Je blijft gewoon, hè.

0: Over 5 minuten halen we onze verplichtingen, waaronder de dagtekst. En vlak erna hebben wij onze Happy Kids. Ja, ik treur het ten zeerste met het bericht die we kregen gisteren dat er geen scholen zijn vanwege actie. Ze gaan in beraad, alle docenten. Ja, ze hebben ook leven, hè. Dus, maar we moeten blijven bidden voor de situatie in ons land. Suriname heeft Jezus nodig meer dan ooit. Alles wat hier gebeurt lijkt of alles gods en scheef gaat. Maar God die blijft ons helpen om stand te houden. Hij voorziet. En dat vergeet men ooit eens. Ik kan me nog herinneren dat het laatst ook gebeurd was met mij. Mijn getuigenis. Waarbij we ook allemaal met de situatie zitten. En een collega zegt me, hoe staat het met dat? Hoe staat het met dat? En ik zeg, God voorziet. En ze zegt mij, nee. Laten we eerlijk zijn. Laten we God parkeren. Ik zeg, nee. Laten we eerlijk zijn. God die blijft voorzien. En ik parkeer mijn God niet. En ik bestraf het in Jezus naam. Ik ga u eerlijk zeggen, ik was een beetje woedend. Want je kan mij niet komen zeggen dat we God parkeren. Waar je weet dat hij voorziet. In welke situatie dan ook. Mino, kon tegen me voor parkeren, Migado. Nee. Dat gaat helemaal verkeerd. Want dan trap je me op mijn snaar, hè, mijn gevoeligste snaar. En dan ga ik je gelijk op je foto wijzen. En ik zeg, je bent niet goed bezig. Want het is God die voorziet. In welke dingen ook, al mocht het klein zijn. Maar dat je dankbaar mag zijn. Dat je elke dag een bordje eten op tafel hebt. En dat is dat God op die manier ook voorziet. Dus Ina, kan ik tegen me, je moet God parkeren. Nee. Ik ben even eerlijk met mezelf. En ik ga je ook eerlijk zeggen dat dat niet bestaat voor mij. Ik kreeg een appje binnen van broeder John. Shalom en een gezegende nieuwe dag, een nieuwe maand. Many blessings, lobby. Dank u hartelijk, broeder, ook voor u. Een mooie en een gezegende dag. Wat het ook mag zijn, breng alles voor Gods aangezicht. Leg het voor zijn voeten neer. Hou niets vast. En ik ga u eerlijk zeggen, ik heb er gelijk gezegd. Ik bestraf het in Jezus' naam. Niemand komt me zeggen om God te parkeren. Asan dat niet bestaat. Nee bro, kon je echt waar niet. En weet u dat ze niet met me praat? Maar ik leg het in Gods hand. Het feit alleen dat ik je heb gezegd wat ik moet zeggen. Ga ik je het echt zeggen. Vooral niet dat je niet met mijn God. Niet met die God die we dienen. Nee. Gezegende werkweek ook aan u, mama Lydia. Dankjewel voor uw appje. Dus Noord is al wakker. Nee, we parkeren God never nooit. Nee, never nooit. Maar dan moet je nagaan. Zelfs mensen die de Heren kennen praten zo. En dan vraag ik me af. Waar is uw autoriteit om te spreken? Echt, ik heb niet getreurd, maar ik heb er wel gelijk gezegd. Sorry. Je mag me kwalijk nemen, maar het is een feit. We parkeren God never nooit. Yes, God parkeren. Nee, ik bestraf de geest in Jezus naam. Broeder Billy, blessings dus. Goed gedaan. Amen. Ook aan jullie de blessings. Broeder Billy, ook aan u gezegend en een mooie dag verder. Mensen vergeten één ding en dat is dat we geduld moeten trachten. God werkt niet aan 1, 2, 3. We gaan moeten bidden voor de situatie. Je gaat moeten vasten. Maar mensen willen libisma uwandesan snel toch? Binnen een vraag van een seconde moet er gebeuren wat je vraagt. Dat werkt zo niet. Zet je geloof op de eerste plaats. Maar inom parkeer gado anomi. Niet onze God hè. Waar hij zijn liefde toont aan ons. Wat hij allemaal bewijst. We hebben geen reden genoeg om hem te parkeren. Nooit een reden om hem te parkeren. Nooit.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. Woord voor de maand juni 2026. Denk aan de gevangenen alsof gij met hen gevangen waart. Denk aan hen die mishandeld worden als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Woord voor de maand juni 2026. Denk aan de gevangenen alsof gij met hen gevangen waart. Denk aan hen die mishandeld worden als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Hebreeën 13, vers 3. De dagtekst van vandaag, maandag 1 juni 2026. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Psalm 56, vers 11. Het leerwoord. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Johannes 1, vers 14. Het gezang.

0: Den kreken, ik vraag u woord alleen. Wat zijn duizend koninkrijken? Ik vraag u woord alleen. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie, Roy zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld,
1: Rowe. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.
5: Gelukkig nog geen Happy Kids, nog 4 minuten. Ja, dat was onze, dat waren onze verplichtingen. Sweet Jesus. More Than Gold van Judekai. En de app is komen binnen, zuster Lydia, die heeft ook weer geappt. En zij zegt, onze God Jezus Christus die voor ons aan het kruis gestorven is voor onze zonde. Hoe dan? Hoe dan parkeren? Ah nee, Broko. Precies dat, ah nee, Broko. Maar de mens vergeet één ding. Zodra ze in een situatie zijn, is dat wat ze zeggen. En je, tenminste, ik was geschrokken hoor. Ik ga u eerlijk zeggen, ik was geschrokken. Ik wist niet wat ik hoorde. En dan heeft ze echt gelijk op mijn gevoeligste snaar getrapt. Sorry, maar met alle respect en alle respect en alle liefde heb ik er gezegd. Asan dat nee, Rok, ik bestraf het in Jezus naam. Niet hier, in welke situatie je ook zit. Niet hier. Goedemorgen, tante Erna van Geersvleit is wakker. God bless you all. Ook aan u een gezegende dag, tante Erna.

Liefde broeders en zusters, laat ons door het voorbeeld dat Christus ons gegeven heeft het verschil uitmaken in deze individualistische wereld en door Gods liefde gedreven worden tot liefde voor onze medemens. Wie die ook is, de Heer help ons daarbij. Amen. Tambon, God bless, Brada Karil. Dank u wel, Brada Karil, ook aan u een gezegende dag. En dank u wel voor uw bemoediging. Jullie bijdrage die telt ook even mee. Elke bemoediging die krijg op de app is te delen met onze Shalom van Miri. En ik weet zeker dat ik niet verkeerd bezig was. Dus als zij mij kwalijk neemt, ik draag er ook op in gebed. Dat ze mag zien en horen Gods stem en Gods woord mag lezen. En dat ze tot besef mag komen dat ze de Heer vraagt om verontschuldiging.

0: Over enkele seconden gaan we naar de Happy Kids. Volgens mij slapen de kindertjes nog als ze wakker zijn. Geniet van jullie eigen programma. Tot 7 uur.
1: Meente, de Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Ik geloof dat het goed gaat met jullie. God zegen. Ik ben zuster Jolanda. Deze week ben ik er om samen met jullie te leren uit Gods woord. Thema van de week gaat over verhalen over de uiteindelijke overwinning van Christus. Happy Kids, voordat we verder gaan, gaan we bidden. Ga eerbiedig erbij staan of zitten. Trouwe God, dank u wel voor deze nieuwe week. U bent ons weer genadig. Vader, wilt u ons leiden deze dag? Help ons, o Heer, met ons denken. We bidden voor inzicht en wijsheid. Vader, alles wat wij doen deze dag, willen wij plaatsen in uw machtige hand.

En dan help ons en leid u ons deze dag. In Jezus' naam. Amen. Happy kids. Na de kruisiging van Jezus werd de blijde boodschap van zijn liefde door zijn trouwe volgelingen overal nog rond verteld. Jammer genoeg waren er heel veel mensen die de Heere Jezus niet als hun redder wilden aannemen. Ze werden zelf boos op de christenen. Tegen het jaar 90 waren alle apostelen op Johannes na ter dood gebracht. Johannes was verbannen naar het eiland Patmos. Hij was eigenlijk uit het eiland gezet. Hij was gestraft. Happy kids, we gaan het meer hebben over Johannes rond die tijd. Zo, het is Sabbat, de dag des Heren. Johannes zit op een rots en kijkt over de wijde blauwe zee. Hij is niet meer de jonge visser. Is nu heel oud, met rimpels in zijn gezicht, grijs haar en een lange grijze baard. Hij is helemaal alleen en denkt aan het verleden. De herinneringen komen op in zijn gedachten. Johannes dacht aan de eerste keer toen hij Jezus zag. De vriendelijke, zachte ogen van zijn meester. Zijn zachte, lieve, ernstige stem die zei, volg mij. Johannes denkt terug aan de jaren dat ze samen waren. Jezus was altijd een geweldige vriend. Hij was echt de allerbeste die ooit geleefd had. Hij stond altijd klaar voor iedereen die hulp nodig had. Overal had hij blijdschap en vrede gebracht. Het was haast niet te geloven dat sommige mensen hem zo kunnen haten dat ze hem kruisigden. Johannes herinnerde zich aan het verhoor van Jezus en de vreselijke tocht naar Golgotha. De spijkers die door zijn handen en voeten geslagen werden. Zijn vriendelijke woorden, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zijn belangstelling voor de dief die berouw had. Zijn bezorgdheid om zijn moeder. Johannes denkt aan de opstanding. Wat een dag was dat geweest. Hij rende samen met Petrus naar het graf en ontdekte dat het leeg was. Hij denkt ook aan de opwindende ogenblik toen Jezus aan de discipelen verscheen en zei, vrede zij u. Toen pas was het tot hun doorgedrongen dat Jezus echt uit de dood was opgestaan. Daarna was Jezus naar de hemel gegaan. Johannes ziet het nog precies voor zich hoe Jezus steeds hoger en hoger opging in de wolken. Hij herinnerde zich aan hoe zij zich voelde toen Jezus weg was. Maar ineens was er weer hoop. Twee mannen in witte kleren vertelde hun het goede nieuws. Ze zeiden, deze Jezus, die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Heb ik het? Johannes zit er na te denken van, zo komt Jezus echt terug? Happy kids, er waren 60 jaren voorbij gegaan. Nog steeds was de meester niet teruggekomen. Waarom? Was hij vergeten? Johannes denkt, het is jammer dat de Heer zo lang is weggebleven. Er zijn zoveel dingen verkeerd gegaan. Jacobus is dood.
Petrus is gedood. Hij is zelf met zijn hoofd naar beneden gekruisigd. Paulus is ook dood. Alle 12 discipelen zijn dood en begraven. Toch is Jezus nog niet teruggekomen. En nog geen enkele teken uit de hemel. Denk Johannes, 60 jaar stilte. Waarom? Hebben ze zich vergist? Heb ik het? Opeens hoorde Johannes een luide stem. Een stem als een bazuin. Hij keek verbaasd om en daar vlak achter zich ziet hij Jezus. Er is geen twijfel aan. Ja, hij is het. Zijn haren waren wit als wol, als sneeuw. Zijn ogen als een vuurvlam. Zijn voeten waren gelijk koperbrons. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En toch hetzelfde gezicht. Heel blij valt Johannes aan de voeten van Jezus. Vriendelijk legde Jezus zijn handen op het oude gebogen hoofd en zegt: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Ik heb de sleutel van de dood en de dodenrijk. Heb ik het? Het was precies alsof Jezus had gezegd tegen Johannes: Johannes, jij bent niet de laatste van de mensen die mijn kerk hebben gesticht. Ik ben er ook nog. En zolang ik leef, is mijn zaak niet verloren. Petrus en Jacobus zijn dood gegaan en jij zal ook doodgaan. Maar ik leef voor altijd. Ik heb de sleutels van de dood. Op een dag zal ik de graven van alle mensen die in mij geloven openmaken. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Ik was er toen de strijd met de duivel begon. Ik zal er ook zijn als er een einde aan de strijd komt. Ik zal op het laatste de overwinning behalen. Blijf geloven. Ik laat je niet in de steek. Wat een geweldige God, Happy Kids. Happy Kids. We gaan de Bijbeltekst van de week aanleren. De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Openbaring 1 vers 8. Openbaring 1 vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer. Openbaring 1 vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer. We gaan het een laatste keer herhalen. Openbaring 1 vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer. Amen. Happy Kids, we gaan samen bidden. Ga eerbiedig erbij staan of zitten. Trouwe God, U bent de Alpha en de Omega, het begin en het einde. U bent die was, die is en die komen zal. Vader, Uw woord leert ons vandaag dat we moeten blijven geloven in U.
Want u laat ons nooit. Vader, heel vaak zitten we met vragen. Heel vaak zitten wij te denken als Johannes. Maar vader, ik vraag u vandaag om ons te vergeven van alle verkeerde gedachten. Heer, help ons om hoopvol te zijn. Help ons om te blijven geloven in u. We moeten zeker zijn. Vader, help ons. Heer, u heeft Johannes gesproken en u heeft hem dit alles laten schrijven. Help ons om te volharden. Maak ons sterk. Maak ons één. Vader, ik dank u voor Radio Shalom. Ik dank u voor dit programma. Help ons om anderen te bemoedigen, om in u te blijven geloven. Want u laat ons nooit. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids, dat was het voor vandaag. Tot morgen. Doei. Vergeet niet, blijf geloven in Jezus. Blijf afgestemd op Radio Shalom. Doei, doei.

0: Het is 7 uur.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding.
2: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Sociale uitkeringen niet verhoogd. 11 kwikcilinders gestolen uit container, politiebureau Geiersvliet. Atompai steunt onderwijsactie. Leerkrachten kunnen niet blijven wachten. 2 verdachten aangehouden na achtervolging en mishandeling bromfietser met LVV-voertuig. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag sociale uitkeringen niet verhoogd. Het ministerie van Financiën en Planning maakt bekend dat de uitkeringen van de Algemene Oudedaagse Voorziening, AOV, Zwakke Huishoudens, ZWHH, en Mensen met een Beperking, MMEB, niet zijn verhoogd. De directeur van Financiën, Vincent Fernandes, acht het van belang om deze verduidelijking te geven, aangezien hierover in de samenleving enig onduidelijkheid is ontstaan. In de afgelopen maanden zijn de reguliere uitbetalingen van de AOV, de ZWHH en MMEB steeds op de gebruikelijke momenten verricht, terwijl het extra bedrag van 1000 SRD afzonderlijk en op een andere tijdstip werd uitbetaald. Voor de maand mei heeft het ministerie van Financiën en Planning in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, besloten om de reguliere uitbetaling en het extra bedrag van 1000 SRD gezamenlijk uit te keren. Met deze gezamenlijke uitbetaling wordt beoogd het betalingsproces overzichtelijker en efficiënter te laten verlopen voor de rechthebbenden. Het ministerie van Financiën en Planning dankt de samenleving voor het begrip en blijft zich inzetten voor een ordelijke en tijdige uitvoering van de sociale uitkeringen. Times of Suriname schrijft verder: 11 kwikcilinders gestolen uit container, politiebureau Geiersvliet. Bij een inbraak in een opslagcontainer op het terrein van politiebureau Geiersvliet zijn 11 cilinders met kwik gestolen. De zaak kwam aan het licht toen een politieambtenaar van de afdeling fraude vrijdag een partij in beslag genomen medicamenten wilde opslaan in de betreffende container. Bij aankomst merkte de wetsdienaar op dat de sleutel waarmee de container normaal wordt geopend niet meer in het slot paste. Van de situatie werd direct melding gemaakt, waarna het vermoeden ontstond dat onbekenden het oorspronkelijke slot hadden geforceerd en vervolgens een nieuw slot op de container hadden geplaatst. Na het openbreken van het nieuwe slot stelde politiefunctionarissen vast dat een deel van de opgeslagen goederen was verdwenen. Uit controle bleek dat 11 van de 15 cilindervormige kokers met kwik uit de container waren weggenomen. Elke cilinder heeft een gewicht van 35,80 kilogram. De gestolen partij kwik was eerder door de autoriteiten in beslag genomen en werd in afwachting van verdere afhandeling opgeslagen op het terrein van het politiebureau. Gezien de ernst van de zaak en de aard van het gestolen materiaal is het onderzoek overgedragen aan de afdeling kapitale delicten. De politie onderzoekt hoe de daders toegang hebben gekregen tot de container en of er sprake is van betrokkenheid van derden. Over eventuele verdachten of aanhoudingen is vooralsnog niets bekendgemaakt. Starnieuws schrijft vandaag: Atompai steunt onderwijsactie. Leerkrachten kunnen niet blijven wachten. Assembleelid Putini Atompai schaart zich achter de oproep van de gezamenlijke onderwijsbonden aan leerkrachten om maandag thuis te blijven en deel te nemen aan het landelijke beraad. In een reactie aan Starnieuws zegt de politicus dat er na jaren van belofte duidelijkheid moet komen over wanneer en hoe de positie van onderwijsgevenden daadwerkelijk zal verbeteren. Volgens hem kunnen financiële beperkingen niet steeds als excuus worden gebruikt, terwijl leerkrachten blijven worstelen met lage inkomens en gebrekkige voorzieningen. Intussen vindt er overleg plaats door de regering en het onderwijsministerie met de bonden. Atompai, die tevens voorzitter is geweest van de Surinaamse Politiebond en momenteel voorzitter is van de vaste parlementaire commissie onderwijs, zegt de actie van de bonden volledig te ondersteunen. De leerkrachten hebben geen zicht op verbetering van hun positie. We hebben hun verbetering beloofd. Nu moeten we hen zeggen wat het wordt, hoe en wanneer. Voor nu is er actie nodig, stelt hij. Ook Starnieuws schrijft verder: twee verdachten aangehouden na achtervolging en mishandeling, bromfietser met LVV-voertuig. Twee mannen zijn zondag door de politie van Munder in verzekering gesteld op verdenking van mishandeling van een bromfietser. Volgens het voorlopige politieonderzoek zou het slachtoffer na een achtervolging met een pick-up van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn klem gereden, mishandeld en tegen zijn wil naar het politiebureau zijn gebracht. Een van de verdachten, J.N., is de zoon van minister Mike Noorsalim van LVV. Hij werd samen met MP na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de twee mannen omstreeks 3:30 in de ochtend in een zwart gelakte pick-up van het ministerie van LVV over de Ringweg Zuid reden. Daarbij zagen zij een bromfietser zonder verlichting rijden en spraken hem daarop aan. Volgens de politie keerde de bromfietser vervolgens om en reed weg in de verboden richting. De bestuurder van de pick-up zette daarop een lichtbalk met blauw en rood zwaailicht aan en reed eveneens in de verboden rijrichting achter de bromfietser aan. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
0: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile. Oh, community service. Community.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Me.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. Intussen is het 12 minuten over 7. U heeft het nieuws kunnen volgen. En we zijn er weer en zo luiden we het tweede gedeelte in. U bent nog steeds afgestemd, heeft uw radio net aangeschakeld. Nou, welkom en natuurlijk blessie. God bless you abundantly today. En zoals ik u mag bemoedigen dat we de overwinning die we hebben in Christus, dat we het moeten wijzen, dat we het moeten tonen, dat we autoriteit hebben gehad. Omdat Christus is opgestaan en heeft de overwinning op de dood. En het is dat elke ochtend, wanneer we dus eigenlijk onze ogen open doen, dat we God dankbaar mogen zijn. Hij heeft de dood voor ons overwonnen, dus ja, er zal niets meer verkeerd gaan. Hij heeft de dood overwonnen, zodat u en ik een eeuwige, eeuwig leven ervaren. En hij heeft de straf betaald voor onze zonde. En ons het eeuwig leven als gift gegeven. Dus vergeet niet in welke situatie u ook mag zijn vandaag, wat u waarmee u te kampen heeft. De Heer heeft u ook autoriteit gegeven om te spreken. Wanneer we beseffen wie we zijn in Christus en die autoriteit die we in Hem hebben, dat we het goed begrijpen. En als we het begrijpen, kunnen we heel veel uitspreken en alles neerhalen wat niet voor ons bestemd is. Ook de plan van de vijand. We zijn soldaten, onthoud dat we zijn soldaten van Gods leger en niemand kan ons breken. Dus Jezus heeft de zonde en de dood verslagen. Nu moeten we onwankelbaar blijven en wandelen in zijn autoriteit en overwinning. Die hij ons gegeven heeft, laten we dat laten merken. Laat het verschil uitmaken in andermans leven. Laten ze het opmerken dat we kinderen van God zijn. Want dan zijn we extreem gevaarlijk voor de vijand van God, hè, nietwaar? En natuurlijk voor ieder die iets te vieren heeft. Ieder die iets te vieren heeft vandaag, u heeft de Heer aangenomen. Ook aan u van harte gefeliciteerd. En een godsrijkste zegen namens directie en personeel van Radio en TV Shalom. Voor degenen die in rouw gedompeld zijn, zeg ik heel veel kracht. En dat onze Abba Vader uw trooster mag zijn en u mag voorzien in die kracht. Deze donkere en zware dagen. Ik vind het altijd moeilijk om mensen die in rouw dompelen, om ze te bemoedigen. Want je weet op een gegeven moment ook niet meer wat je moet zeggen. Maar één ding weet ik wel. We bidden u Gods kracht toe. Want makkelijk is het niet heel erg zwaar. Er is een God die naar ons opkijkt. Maar natuurlijk enkele van ze raken teleurgesteld. En dan vragen ze zich af waarom dit ook op de planning is van God. Daar bemoei ik niet mee. Daar kom ik niet aan. Maar ik zeg alleen dat hij ons meer dan overwinnaar gemaakt heeft. In welke situatie dan ook. My God is good old van Jason Mighty. En speciaal voor al de jarigen wil ik een lied van onze Polonaise. Nee, ik doe een andere. Ik doe... welke zou ik ook alweer zetten? Damtigi Eng van de Level Crew. Die wil ik dus plaatsen voor u. Om te genieten van uw eigen dag. Op uw manier. Hoe u dat... dat de Heer u ook mag voorzien in uw noden. En de Level Crew mag uw jaardag zo inluiden met Damtigi Eng.

Nou, het is nu tijd om ons programmaoverzicht met u te delen. Voor degenen die het goed begin hebben gemist vanochtend, vanwege u misschien nog in slaap was, mag u straks herhaling volgen om 8:00. En om 8:30 hebben we de hernutter.

9 uur Shalom Easy Hours. Vandaag is maandag, vandaag is er geen onderwerp van vandaag, maar er is een nieuw programma als ik het goed heb, maar dan moet ik even weer teruggaan in mijn history met broeder Ian. Maar er is vandaag een ander programma. En om 12 uur de beste is yet to come. Om 11 uur, sorry, hebben we vrouwen vandaag, pardon. En om 12 uur de beste is yet to come. Om 1 uur happy hours, alleen weet ik niet wie dat vandaag presenteert. We hebben onze reclamebreak, onze verplichtingen. En om tussendoortjes de die-hoorie tip, onze verplichtingen. En om 5 uur hebben we herhaling van de Happy Kids. Om 17:45, dit is de tijd. Om 18:00 is de tijd voor de avonduitzending. Hebben we om 17:45 Come Out of Babylon. 19:45 Time of Hope. En om 21:00 Jazz on Monday. En om 22:30, of ja, 21:45, 22:30 zo hebben wij samen 5 minuten bidden. Mag u dus met ons in gebed gaan. En blijven genieten van Songs in the Night, dat vanaf 22:00 uitgezonden wordt. Ja, Songs in the Night tot in de ochtenduren. Dus als u een type bent, als u degene bent die van radio houdt, zou ik zeggen veel luisterplezier. Voor vandaag heb ik nog geen, zeg maar, het programmaoverzicht van Shalom TV. Dus vergeeft u mij daarvoor. Maar het hoort een nieuwe dag te worden. Het is nou niet een nieuwe dag, een gezegende dag voor ieder. Op welke manier dan ook. Hoe de Heer deze dag leidt, hoe het heeft opgedragen aan hem. Dat hij u daarin mag voorzien. En u een gezegende dag mag geven vandaag. Ongeacht. We gaan naar Christafari. Ja, ze waren in een gemeente GGR. Gemeente Godsrein viel gisteren. Om 7:00. I speak the name Jesus. Of I speak Jesus. De cover van I speak the name of Jesus in een reggae versie. Heeft u radio net aangeschakeld? Nou, welkom. Zo zoetjes aannader ik mijn einde van mijn diensttijd.

Zoals ik u zei, gebruik uw autoriteit die de Heer u gegeven heeft. Speak Jesus over alles heen in uw leven. Want dat alleen kan overwinning geven. Hè? Hij heeft ons gezag gegeven. Hij heeft ons autoriteit gegeven om te spreken. Dus gebruik het. De overwinning die we hebben in Christus. Laat het opmerken door iedereen. Want vanwege Christus zijn opstanding hebben wij de overwinning op de dood. En elke dag wanneer je wat mag meemaken of ervaren. Gebruik je autoriteit daarbij. Het is 4 minuten voor 7:30. Ja, ik heb nog enkele minuten. Maar er komt een appje binnen van broeder Clifton. Odi, Odi, Sisa Sabrina, zoals altijd is Santa Boma weer afgestemd. En op shalom. Broeder Clifton stuurt de zegen naar alle shalom luisteraars. En vraagt u allen om te bidden voor ons land en onszelf. Amen. Dat is een goede oproeping ook. Elke dag weer vraag ik het aan jullie om Suriname op te dragen in gebed. Alles, alle situaties wat er gebeurt, heren. Alles wat er gebeurt in het verkeer. Je denkt maar, mijn gons, wat gebeurt er nou? De heren weet veel meer, dus laten we... Suriname en ook alles opdragen in de Heer. Groetjes aan alle lobby brothers en sisters. Sometimes the tears can't stop. In control van G Prince. En broeder Brian, kan je daar die app? Heaven is the place. Wanika go cool, weg is wakker. AUB, geniet ervan. U mag het tijdens happy hour doen. Sorry broeder, ga je daar. Ik wil het doen, maar ik ben ook zo... Ik was zo zoetjes aan dat ik de einde van mijn dienst deed. Maar als u wilt aanvragen, doe het maar liever tijdens happy hour alstublieft. U mag straks nog blijven genieten van Gado Ganade, Boomsani Medley, Prosper Ochimana, een gospel song. Gina Alba met Il Alfarero Rogina. Het is 7:58. Ik wens ieder, als u reeds op uw werkplek bent, een gezegende dag. Vergeet u niet uw huis te verlaten zonder in gebed te gaan. Vraag de Heer om u te leiden waar u ook bent, wat u ook mag doen. Elke stap die u maakt. Dat de Heer met u gaat. Bedekt u zelf onder het bloed van onze Abba Vader. Van Jezus Christus. En dat de Heilige Geest dat u hem ook uitnodigt om u te leiden.

Ik heb een Hindi lied op de list. Jai Gayenge. En daarvan mag u ook genieten straks. Ik wens u allen een hele mooie, een gezegende en een productieve dag hoor. Laat niemand u uit uw veld slaan, maar loop met de Heer elke dag. Ervaar zijn vrolijkheid, ervaar zijn zegen en behandelen ieder met liefde. Natuurlijk moet u anderen behandelen zoals u behandeld wilt worden. Ieder die zijn of haar bijdrage geleverd heeft middels een appje wil ik van hartelijk bedanken. Sorry dat ik geen gelegenheid heb geboden om te bellen naar de studio. Maar ik beloof het. Ik doe mijn best woensdag dat te doen om een babbeltje met u te maken. Zo de heren dat wil, ben ik er woensdag weer. Morgen zit broeder Ian hier met een gloednieuwe aflevering van The Morning Move. En dat hij natuurlijk op zijn manier u mag dienen. Dank jullie wel voor alles. Dank jullie wel voor de appjes, voor de bemoediging vooral. En natuurlijk ga ik eruit met een song, Gado Genade. En dan mag u blijven genieten van 94.5 FM. Blijft u afgestemd. Heel veel zegen. Of ja, u wordt ook bemoedigd vanuit 94.5 FM. Bongsani Medley, Gado Genade. Signing out, Sabrina, voor Radio Shalom. God bless you.

0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Ruby! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet naar niks doe.
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Ruby.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
0: Gi ala yu blessing yung dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe yuka hoor yu fesa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless yu tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Ik zal het hebben over de Heilige Geest. De Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? U zult zich wel afvragen wie de Heilige Geest is. De Heilige Geest is God in actie op aarde. De Heilige Geest is een persoon. En de Heer heeft ons geen... De Heer heeft ons geen publiciteit gestuurd via hemelse post om ons te vertellen wie Hij is. Maar de werken die door zijn geest gedaan worden zijn zichtbaar op aarde. Toch, de Heilige Geest, zijn werken zijn zichtbaar op aarde. De schepping begon toen de geest Gods over de wateren zweefde. Daarna, toen God zijn dienstknechten uitkoos, rustte de kracht van de Heilige Geest op hen. Zoals we kijken, bijvoorbeeld kijken naar Exodus 35, vers 30, vers 31 en vers 34. Daar staat, ziet, de Heere heeft Bezaleel bij name geroepen en heeft hem vervuld met Gods geest, met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis. En hij heeft hem en Oholiab in het hart gegeven om anderen te onderrichten. En als we kijken naar Exodus 3 vers 10. De geest des Heren kwam over hem, Otniel. Hij richtte Israël. De geest bekleedde Gideon. En Gideon verdedigde Israël. De geest bewoog Samson tot het doen van daden met bovennatuurlijke kracht. Samson kreeg bovennatuurlijke kracht. En hij deed geweldige daden. De geest van God kwam over Jefta. En hij gaf Israël over. En hij gaf Israëls vijanden over in zijn hand. En na deze richters leidde de profeet Samuel gedurende zijn hele leven de natie. Hoe was dat mogelijk? Door de Heilige Geest. De Bijbel zegt ook door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. De profeet Micha getuigde, als je de profeet Micha leest, een van die kleine profeten in het Oude Testament. Profeet Micha zegt, ik daarentegen ben vol van kracht van de Geest des Heren. Wie is de geest des Heren waarover profeet Micha het heeft? Het is de Heilige Geest. En dit zijn allemaal schilderingen van de Heilige Geest. Het is de geest die Christus ons had beloofd. Toch, de geest van wijsheid en kennis. De geest die creatief is. De geest die bekrachtigend is, die genezend is. De geest van sterkte, zekerheid en deugzaamheid. Gods kracht maakt dat mensen die machteloos zijn, daden kunnen doen. Toch? Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Als we kijken naar het Oude Testament, als we kijken bijvoorbeeld naar Mozes. Mozes plaatste zijn handen op 70 oudsten bij de tent der samenkomst. En de geest van God kwam op ze. En op dat moment werd in het kamp zelf aan Eldad en Medad ook kracht gegeven. En ze begonnen te profeteren. En een jonge man snelde naar Mozes om hem te vertellen. Jozua dacht dat Mozes het alleen recht behoren te hebben betreffende profetie. En hij drong aan. Mozes, mijn Heer, belet het hun. Mozes sprak Jozua niet tegen. Mozes zei: Wilt gij voor mij ijveren? Och waren het gehele volk des Heren profeten, doordat de Heren zijn geest op hun gaven. 70 in één keer. Dat was het grootste aantal sinds meer dan 1200 jaar. En die ervaring was ongewoon. Want meestal tijdelijk en alleen voor enkelingen. Maar dit keer was het op 70 oudsten. Toch hebben we gelezen over enkelingen. We hadden gelezen over mensen als Jefta, Simson, een profeet Samuel. Maar dit keer zien we de geest komen op 70 oudsten. Dus het was een ongewone ervaring. En Mozes zijn wens bleef gedurende vele eeuwen in vele harten. Als we kijken naar die tempel die Salomo had gebouwd. Toch die tempel die Salomo had gebouwd draaide op volle toeren. Hoewel zonde de natie verzwakt had. Een profeet stond op in Jeruzalem en waarschuwde voor het oordeel. Hij waarschuwde daarvoor. En de profeet Joël zag niet alleen oorlogswolken en verschrikkingen, maar hij zag ook iets geweldigs. Hij zag niet alleen dat Israël braak lag, maar wat de profeet Joël zag is heel bijzonder. Hij vertelde meer dan alleen over een oordeel. Hij zegt in Joël 2 vers 28: daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookzuilen. In die dagen goten jonge slavinnen slechts water over de handen van hun meesteressen. Maar God beloofde dat hij zijn geest zelfs op hun zou uitstorten. In feite betekende het dat de Heilige Geest wereldwijd op mensen van alle slag uitgestort zou worden. En dat maakt het zo bijzonder. Dus wat ooit aan de hand vol van zijn uitverkoren dienstknechten, wat hij ooit aan de hand vol van zijn uitverkoren dienstknechten had vergund, zou nu een voorrecht worden dat iedereen zou ervaren. En dat konden velen zich moeilijk voorstellen of geloven. Maar God had het gezegd. En zijn woord houdt voor eeuwig stand. Johannes de Doper zei: ik doop u met water tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes doopte met water totdat hij Jezus zag onder de kandidaten. Johannes de Doper doopte met water, dat is een natuurlijk element. Maar Jezus zou dopen in de Heilige Geest en met vuur, dat is een geestelijk element. Dus Johannes stond in het koude water van de Jordaan, maar Jezus stond in een rivier van vloeibaar vuur. En Johannes had al een paar dagen mensen gedoopt, maar Jezus zelf zou door de eeuwen heen niet alleen een groep mensen dopen op de Pinksterdag, maar alle vlees. En hij doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds. Prijs God daarvoor. Jezus doopt in de Heilige Geest. Nou, er staat in die NBG-vertaling met de Heilige Geest, maar die Griekse grondtekst zegt in de Heilige Geest. Dus u wordt helemaal omgeven door de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest. Ja, toen de Pinksterdag aanbrak, waren die 120 discipelen bijeen. Ze kwamen in de stilte bijeen, uit vrees voor die autoriteiten die Jezus hadden gedood. En ze kwamen in de stilte bijeen. Jezus had ze gezegd om te blijven wachten, totdat ze bekleed zouden worden met kracht uit de hoge. Ze zaten daar en ze wachten. En de wereld vergat ze. Er gebeurde niets, er gebeurde geen wonderen. Alles leek normaal. En de tiende dag was een zondag, het feest der weken. Ook wel Pinksteren genoemd. En om 9:00 in de ochtend hief een priester het brood der eerstelingen omhoog en hij wuifde het voor de Heer. Alsof dit een signaal was voor de opgevaren Jezus Christus. Alsof het een signaal was voor de opgevaren Jezus. En terwijl hij dat deed, snelde er een orkaan door de lucht boven Jeruzalem. Een geweldige windvlaag. Jezus zelf was door de hemelen heen gebroken met zijn verbrijzelende en overwinnende opvaring. En nu, door die geopende hemelen, was er een nederdaling. De Heilige Geest kwam en hij demonstreerde dat de weg naar de hemel geopend was. En de hemel is sinds die dag nooit meer gesloten geweest. De Heilige Geest werd uitgestort. En het was een bijzondere ervaring die die 120 hadden daar zo in de bovenzaal. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus Christus. We hebben gehoord, we hebben uw woord gehoord. Dat u op enkelingen kwam. Maar dat u nu op iedereen komt. Dat u aan ieder wilt vervullen. Zoals u had geprofeteerd door profeet Joël. In Joël 2 vers 28. Zoals we daarnet hebben gelezen. Heer, ik bid mijn God. Stort uw geest uit op ieder die dit programma volgt. Een goed begin. Heer, doop ze in de Heilige Geest en met vuur in de naam van Jezus. En ik bid dat ze een geweldige Pinksterervaring mogen hebben. In de naam van Jezus. Doop ze in de Heilige Geest en met vuur in de naam van Jezus. Halleluja. Prijs God. Amen. Prijs de Heer. Dat was het voor vandaag. Morgen zijn we er wederom bij u met het programma. Een goed begin. God bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: No matter what you're going through, I know that you can stand, for your life is in.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters in de Heer. Mijn naam is Eugenie Mandung-Josetiko, eerste vicepresident van de IBGS. En ik heb vanmorgen weer de eer om op deze maandag het woord tot u met u te delen via uw programma De Hernutter. Wij willen deze dienst dan ook aanvangen in de naam van God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Allereerst, het is de eerste dag in de maand juni. Dus allereerst wil ik met u doornemen de woorden, eerst het woord van de maand en vervolgens de woorden voor deze nieuwe dag. Het woord voor de maand juni is gehaald uit Hebreeën 13, vers 3. Denk aan de gevangenen alsof gij met hen gevangen waart. Denk aan hen die mishandeld worden als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Nogmaals het woord voor de maand. Denk aan de gevangenen alsof gij met hen gevangen waart. Denk aan hen die mishandeld worden als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Het dagwoord is gehaald in Psalm 11, Psalm 56, vers 11. In God prijs ik het woord, in de Heere prijs ik het woord. In God prijs ik het woord, in de Heere prijs ik het woord. En het leerwoord is gehaald uit Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders. Vol van genade en waarheid. En het bijbehorend lied. Heer, uw woord heeft eeuwig waarde. O, bewaar mij steeds die schat. Och, wat waar me al het goed der aarde. Zo ik niet die rijkdom had. Moest dat kostelijk woord bezwijken, mijn geloof, mijn rust verdween. Wat zijn 1000 koninkrijken? Vraag uw woord alleen. Tot zover deze woorden voor deze maandag. En voordat wij verder gaan, broeders en zusters, willen we met deze woorden, willen wij luisteren naar een lied.

Laten we in gebed gaan, geliefden. Heer onze God, Heer, wij danken u dat wij dit moment mogen nemen om te luisteren naar uw woord. U bent de God die spreekt, toen en nu. Heer, en uw woord is waarheid en leven. Wij bidden u, open ons harten

vreugde. In hun vragen wilt u nabij zijn. Heer, zo bidden wij dit uit genade. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. We luisteren weer naar een lied.

Beste broeders en zusters, luisteraars. We staan vandaag stil bij de woorden, de dagwoorden, die uit Psalm 56, vers 11 en Johannes 1, vers 14 tot ons komen deze dag. In Psalm 56, vers 11 lezen wij: in God prijs ik het woord, in de Heere prijs ik het woord. Wat opvalt in Psalm 56... is dat de dichter niet alleen zegt dat hij op God vertrouwt, maar dat hij het woord prijst. Het woord van God, dat wat gesproken heeft, is voor hem een bron van hoop, kracht en zekerheid. Waarom prijst hij het woord? Omdat Gods woord betrouwbaar is. Wat God spreekt, dat houdt stand. In tijden van angst en onzekerheid grijpt de psalmist zich vast. Hij klampt zich vast

wat God heeft gezegd. En ook wij kunnen in moeilijke tijden ons vertrouwen in God bevestigen. Hem prijzen voor zijn rotsvaste beloften. Zijn onwankelbare beloften. En bovenal voor zijn liefdevolle aanwezigheid in ons leven. Als we dat doen, zullen we net als die psalmist ook stand kunnen houden. Ongeacht de omstandigheden. En wat lezen we in Johannes 1 vers 14? Daar staat, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de ene die geboren is uit de Vader. Vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden. Het herinnert ons aan de wonderlijke waarheid dat Gods woord niet alleen gesproken is, maar dat hij zichzelf in de persoon van Jezus heeft geopenbaard. Hij is het woord dat ons de weg wijst en ons liefde en genade biedt. Hij is het levende woord. Ja, Christus Jezus is het levende woord. Want in hem zien wij wie God is. Vol genade is God en vol waarheid. En dat geeft ons een diepe troost. Omdat mensen ons kunnen teleurstellen. Maar God, wij als mensen kunnen soms niet de waarheid spreken. En we kunnen soms onaardig tegen elkaar zijn. Maar God is vol genade en vol waarheid. Het woord waarop wij vertrouwen, God, Christus Jezus, hij is niet koud. Hij is ook niet afstandelijk. Maar het is leven. Het is nabij gekomen. Ja, hij leeft, hij is nabij gekomen. Hij heeft onder ons gewoond. En misschien bent u vandaag in een bepaalde situatie in uw leven, waarin u zich afvraagt, maar waarop kan ik nog bouwen? Waar vind ik houvast? En dan klinkt dit woord van de psalmist. Prijs het woord van God. Houd vast aan zijn belofte. En zie op Jezus Christus het vlees geworden woord. Want in hem is Gods trouw zichtbaar geworden. Waar mensen kunnen falen, blijft Gods woord staan. Waar omstandigheden veranderen, blijft Christus dezelfde. Als we het woord van God in ons hart dragen, zoals Johannes ons herinnert, dan kunnen we ten volle genieten van de genade, van de waarheid die Jezus ons biedt. En dit helpt ons niet alleen om te groeien in geloof, maar ook om anderen te inspireren met hoop en kracht. Geliefde luisteraars, daarom mogen wij, broeders en zusters, met de psalmist zeggen, in God prijs ik het woord, in de Heere prijs ik het woord. Mag dat in het bijzonder vandaag, maar ook elke dag, ons lied zijn. En mogen deze woorden ons aanmoedigen om zowel in woorden als daden de heerlijkheid van God te weerspiegelen. Amen. Wie is God behalve onze Heer? Is een lied waarmee we willen luisteren. En we kunnen ook natuurlijk meezingen. Wie is God behalve onze Heer?

0: Laten wij bidden.
1: Trouwe God en Vader, Heren, wij danken u voor uw woord dat tot ons gekomen is. Dank u dat wij mogen weten dat uw woord betrouwbaar is en dat het zichtbaar geworden is in Christus Jezus onze Heer. Heren, help ons om uw woord te bewaren in ons hart. Heren, geef dat het ons draagt in tijden van onzekerheid, dat het ons sterkt in moeite en dat het ons vreugde geeft elke dag. Heren, leer ons net als de psalmist uw woord te prijzen en ons vertrouwen op u te stellen. Heren, we bidden voor iedereen, allen die luisteren. Schenk vrede, troost en kracht. Heren, ga met ons mee en mogen uw aanwezigheid ons steeds opnieuw bemoedigen. Dit bidden wij in naam van Jezus Christus. Het levende woord. Amen. Broeders en zusters, ik wens u verder een gezegende dag toe. En de Heer, die gaat met u mee. Mijn naam is Eugenie Mandung-Josetico, eerste vicepresident binnen de Evangelische Broedergemeente Suriname.

0: 9 uur.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of

bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of

0: bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995.
1: Of Bessing en Top Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiteng, asiki disi kandresi tena ini arutu fuen. Solanga yushiwan soro, go wanwan teng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fuen.
0: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Yes, een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Het is vandaag weer tijd voor een nieuwe aflevering. Het is tijd voor een nieuwe uitzending, een nieuwe editie van het programma Behind the Business. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. En ik ben super enthousiast, want ik ben niet alleen. Want als ik alleen zou zijn, dan zou er geen nieuwe editie zijn van Behind the Business. Maar vandaag ben ik met een nieuwe ondernemer. Live in de studio van Radio Shalom. U luistert nog steeds naar 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is momenteel aan 8 over 9. We zijn er tot 10:30, zo de Heer wil. En ik hoop dat u afgestemd bent. Het is een programma waarbij wij de ondernemers, kleine ondernemers, meer de gelegenheid willen geven om hun product, hun diensten eigenlijk te promoten. En dat ook nog heel gratis, natuurlijk. Als u een donatie wilt doen, is dat altijd welkom. Dus als u luistert naar Radio Shalom en u ziet van, hé, dit is een mooie occasie, het is een mooie opportunity, het is een mooie gelegenheid om jouw diensten, jouw product eigenlijk te promoten, ben je van harte welkom hier bij Radio Shalom. Je mag gewoon een appje sturen of je mag even bellen naar het nummer 422-650 of je mag appen naar 875-5358. Stuur even een WhatsApp bericht dat je geïnteresseerd bent. Laat weten wat je naam is, wanneer je wilt komen. We zijn er op de maandag, elke maandag van 9 tot 10:30. Dus ik hoop met dat te hebben gezegd, u te mogen interesseren in dat je hier wilt komen om je producten en je diensten gewoon te promoten. Het wordt een conversatie. We gaan lekker praten over het een en ander. We gaan converseren. We gaan kijken wat je ups zijn, wat je downs zijn, allemaal in je business. Hoe ben je gestart? Van waar het idee? In welke richting ga je nog meer? Van begin tot het eind van je business. Hoe zie je jezelf over 10 jaar, over 20 jaar? Moest je beginnen met veel kapitaal of weinig kapitaal? Al die soort van dingen, al die soort van vragen gaan we stellen. En ik geloof dat het een toegevoegde waarde geeft aan jouw product, aan jouw diensten. En above all, dat eigenlijk de luisteraars van Radio Shalom bekend worden met jouw diensten, met jouw product. Dus dat is eigenlijk het doel van Behind the Business. Nogmaals, mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag de host van dit mooie programma Behind the Business. En vandaag, ik zei het, ik ben niet alleen in de studio, maar ik ben met een lieve dame. Uw naam is?
1: Afanaysa Sengwai.
0: Nogmaals, sorry.
1: Afanaysa Sengwai.
0: Afanaysa?
1: Sengwai.
0: Sengwai. It's a fluit. Wacht even hoor. Momentje. Ik denk dit. Ja, Afanaysa Sengwai.
1: Jawel.
0: Ja. Sengwai lijkt zo een Chinese naam. Ben je Chinees?
1: Nee.
0: Oké, Afanaysa. Kan je gewoon Afanaysa roepen toch?
1: Jawel.
0: Afanaysa, hoe oud ben je?
1: Ik ben 21 jaartjes jong.
0: 21 jaar?
1: Jawel.
0: Dus heel erg jong, Afanaysa.
1: Heel jong.
0: mooi zo. Ik ben altijd onder de indruk van jonge ondernemers. En ik heb gemerkt dat de afgelopen jaren echter een groei is gekomen onder jonge mensen in de onderneming. En dat mensen nu durven om te ondernemen. Ze durven om iets te creëren, om iets te maken en te verkopen. Ja. Ik denk dat social media ook een hele grote rol heeft gespeeld. Maar ik ben blij dat jij een van ze bent. Vertel me zo een beetje over jezelf, Afanaysa.
1: Zo, waar te beginnen?
0: Mm-hmm.
1: Dus about hoe ik ben gestart met bakken?
0: Nee, wie ben jij zelf? Wie is Afanaysa zelf? Ja, zeg je bent 21 jaar.
1: Ja, ik ben 21 jaar. Mm-hmm. Ik hou van bakken. Ik hou van lezen vooral. Mm. Ja, dat is het. Ik hou ervan om te communiceren met mensen.
0: Oké. Waar ben je geboren?
1: Paramaribo.
0: Oké. Wie zijn je ouders? Wie zijn je moeder? Wie zijn je vader?
1: Mijn moeder is mevrouw Esther Sengwai Getrood Pinas.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vader is bisschop Edgar.
0: Wat? Oké, okay. Ja. Leuk. Oké, oké, oké.
1: Hij is mijn biologische vader.
0: Uh-huh.
1: En mijn stiefvader zie ik ook okay. Echt als een vaderfiguur. Hij is Eugène Pinas.
0: Oh, Eugène Pinas. Ja, oh, yes. Mooi. Oké, okay. Ja. Oké, okay, mooi. Wat zou ik nog meer vragen? Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb 2 kinderen.
0: 2 kinderen, mooi zo.
1: Een jongen en een meisje.
0: Een jongen en een meisje, hoe heet ze?
1: Ismael en Givine.
0: Ismael en Givine.
1: Yes.
0: Mooi, mooi. En hoe oud zijn ze?
1: Ismael is 6 en Givine is 2.
0: Oh, nou, ukkie-pukkie. Zelfs mijn dochtertje, mijn dochtertje is ook 2.
1: Oké.
0: Okay. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. En heb je broers, ben je enig kind, heb je zussen?
1: Ik ben de oudste kind van mijn moeder.
0: Oudste kind?
1: En de laatste van mijn biologische vader.
0: Ah, oké, okay, ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Mooi, mooi, mooi. En van welke buurt ben jij?
1: Ik ben van Nieuwkopieweg.
0: Nieuwkopieweg?
1: Para.
0: Dat is helemaal te Para?
1: Ja.
0: Dus je bent helemaal vanuit Para naar hier gekomen?
1: Jawel.
0: Boy. Mooi, mensen, jullie hebben het gehoord van Afanijs, is heel erg flink. ik belde Afanijs gisteren, of nee, ik stuurde een app. Want ik was helemaal vergeten dat ze een app gestuurd had. Me vergeet helemaal. Maar ik ben blij dat je bent gekomen.
1: Ja.
0: Welkom, welkom in de uitzending, Afanijsa. Je bent hier om eigenlijk te praten over je diensten, je business. Hoe heet je business?
1: Afis Cake Studio.
0: Afis Cake Studio.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus ik ga ervan uit dat je cake maakt of cake bakt.
1: Ja, alle soorten taarten, cakes, maakt niet uit waarvoor je komt.
0: Mhm, mhm, mhm, mhm. En wanneer ben je gestart hiermee?
1: Met taarten bakken ben ik sinds vorig jaar gestart, maar officieel met de verkoop is mm-hmm. dit jaar.
0: Oh, dit jaar. Oh, je bent vorig jaar gestart met het bakken of kon je al bakken?
1: Ik kon al bakken,
0: aha.
1: Maar geen taarten.
0: Oh, wat? Oké. Oké, okay, want bakken is heel erg breed, hè?
1: Ja.
0: Is heel erg breed. Ik hou niet van bakken. Ik ben ook van de keuken. Ik ben ook van de horeca. Ik heb in restaurants gewerkt. Ik ben naar school gegaan ervoor. En er was zelfs geen cursus, maar er was een onderdeel en dat was bakken.
1: Ja.
0: Taart bakken. En niet met de mixer. Echt met je hand. Eiwitten klutsen. En dan mengen met dit en dat en suiker en bla bla bla bla bla. Maar het was echt niets voor mij als je mijn taart zag. Een soort fadon sani. Nou, anobé boom. Maar in ieder geval, ik weet wel dat het bakken heel erg breed is. Want je kan donuts bakken, je kan cupcakes bakken, taarten, cakes. Noem maar op, er zijn zoveel dingen.
1: Ja.
0: Maar wat doe jij allemaal?
1: Ik doe van alles.
0: Serieus?
1: Ja. Als ik hier, hoe ik hier zit, kan ik taarten bakken, via doe, ik zie koekoe, kiksie, marmer, het maakt niet uit.
0: Serieus?
1: Laat zeggen, als de klant met een voorstel komt van zo, ik wil 20 donuts, dan ga ik van start met donuts. Maar ik weet wel donuts te bakken, cupcakes.
0: Ja.
1: Maar niet dat, dat ik het dagelijks bak.
0: Oh, zo,
1: pas
0: ja,
1: als de
0: ja,
1: klant
0: ja, ja.
1: met een voorstel komt.
0: Ja. Dus een bestelling plaatsen.
1: Precies.
0: Oké. Okay. En van waar heb je dit alles geleerd?
1: Zo, taarten.
0: Uh-huh.
1: Taarten is bij Stichting Roemas.
0: Oh,
1: ja,
0: okay.
1: Ze hadden iets op Facebook geplaatst dat ze jong ondernemers willen. Ze roepen mensen op.
0: Mm-hmm.
1: Het was taart. Je kan kiezen voor taarten, stikken, barber en huvenier.
0: Yeah.
1: Maar ik was echt van de bak. Ik hou echt ervan om bezig te zijn met bloem. Dus daar heb ik voor taart gekozen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Heb je eigenlijk altijd gehouden van het bakken?
1: Ja.
0: Sinds kleins af?
1: Laat zeggen sinds 2020, dat de tijden van COVID.
0: Oké. Okay.
1: 2020 en dan 2021, dan denk ik van, zo, sinds ik van bakken hou, dan ga ik proberen een taart te bakken.
0: Mm.
1: Ik heb daar een taart gebakken, maar dat was van buttercream en dat wist ik niet. Ik begon gewoon te mixen.
0: Ja. Yeah.
1: Ik wist niet wat ik deed.
0: Mm-hmm.
1: Ik wist niet eens hoe ik een cake van scratch moest bakken.
0: Mm-hmm.
1: Want ik go bij gewoon dosso cake naar
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En zo. En dan heb ik boter gedecoreerd. Uh-huh. En dan, yeah. Ja, waar is mijn taart?
0: Ja. Yeah.
1: En dan zei ik van, hé, deze taart is echt goed, maar het was zoet.
0: Mm-hmm.
1: Het was echt zoet.
0: Mm-hmm.
1: De volgende dag zei ik van, zo, nee, er was nog taart over. Ik denk misschien na een week zo, heb ik weer een taart gebakken.
0: Mm-hmm.
1: En dat is zo begon het. zo begon het.
0: Wow.
1: Ja.
0: Oké. Oké, laat me vragen. Hoe is het allemaal begonnen? Je hebt verteld, je bent begonnen eigenlijk in de COVID-periode. Je wilde een taart bakken. Je bij een onderzoekje. Leuk, maar je vond het te zoet. Maar waar was eigenlijk dit jaar ben je begonnen met verkopen?
1: Ja, van taarten.
0: Ja. Heb je gehoord van mensen van, hey, het is lekker, je moet beginnen te verkopen. Hoe is eigenlijk het idee gekomen dat je zegt van, hey, mijn product is goed genoeg om op de markt te zetten, om eigenlijk te verkopen?
1: Dus het is eigenlijk gewoon gestart bij mevrouw Emmy. Mevrouw Emmy Hart. Ze had een voorstel van, er komt moederdag, komt eraan. Mm-hmm. Ik heb dames nodig die taarten willen bakken, cake willen bakken, cupcakes. Mm-hmm. En ik zei van, wacht, laat me iets proberen. Ik zei daarvan, ik ga 2 taarten bakken dan.
0: Oké. Okay.
1: En daar heb ik 2 taarten gebakken. Ik zei van zo, binnen een halve dag heb ik 2 taarten kunnen bakken. Mm-hmm. Bakken en decoreren.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat zei ik, zij is de eerste die ik echt de push heb gehad van, hey, ik ga beginnen met verkopen.
0: Mm-hmm.
1: Zij heeft 2 taarten bij me gekocht en daarna kreeg ik weer een bestelling voor een taart. En gisteren heb ik ook een taart, vorige week heb ik 2 taarten gebakken, deze week ook.
0: Yeah.
1: Dan zei ik van, zo de asane, dat ga ik het echt serieus aanpakken.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben ondernemer onder de markt
0: en
1: ook taarten. Dus als een klant zegt van ze wilt een taart in de ochtenduren bij me ophalen, dan doe ik mijn voorbereiding vanaf de avond ervoor.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan in de ochtenduren lever ik het of de klant komt het ophalen en daarna ga ik naar het werk.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Mm-hmm. En onder de markt ook verkoop ik gewoon via Doe en Ik Zie Koekoe.
0: Oh, oké. Oh, dus dat doe je onder de markt?
1: Ja, bij mijn moeder.
0: Oh, bij je moeder. Dus je verkoopt ook taarten onder de markt?
1: Nee, nog geen taarten.
0: Oh.
1: Maar ik ben wel van plan.
0: Oh, dus wel cakes? Cakesoorten?
1: Ja.
0: Ik zie koeko, via doen en zo.
1: Ja.
0: En het gaat wel?
1: Het gaat wel.
0: Serieus?
1: Het gaat echt wel.
0: Welke markt?
1: Noodmarkt, Willem Campagnestraat.
0: Oh, Willem Campagnestraat. Oké. En hoe lang al doe je dat onder de markt?
1: Die via doe?
0: Ja, via doe en die soort van cakes.
1: Via doe is zo.
0: Dus onder de markt zelf?
1: Sinds vorig jaar, laat zeggen, bijna een jaar.
0: Bijna een jaar?
1: Bijna een jaar.
0: Oh, oké. Dus je bent eigenlijk dagelijks bezig met het bakken?
1: Ja, dagelijks.
0: Wauw.
1: Dagelijks bezig.
0: Mooi. En had je veel geld nodig om te starten hiermee?
1: Niet echt veel.
0: Mm-hmm.
1: Nee, niet veel geld. Maar laat zeggen, als je via moet bakken voor de markt, ik zie, moet je wel een mooi geld hebben om die ingrediënten te kopen.
0: Ja.
1: Maar als je taart moet bakken, is wanneer de klant een voorschot geeft en dan koop je het daaruit.
0: Mm-hmm.
1: En de dag dat de klant de taart krijgt, betaalt de klant de rest van het geld.
0: Mm-hmm. Ja. Dus een soort voorschot?
1: Jawel.
0: Oh, oké. Heb je, laat me dit vragen. Heb je ooit momenten gehad in je business, want nu besta je al ongeveer, hoe lang? Een half jaar? Dat van studio, hoe heet dat weer?
1: Afvieskeukstudio. Ja, is een half jaar.
0: Een half jaar, toch?
1: Ja.
0: Heb je momenten gehad waarbij je zei van, hey, ik wil dit niet meer doen?
1: Nee. Serieus? Geen momenten gehad.
0: Oké. Ik weet wel. En ook bij mij, want ik zelf ben ook ondernemer. En er zijn momenten. Ik hoop niet dat het bij jou komt.
1: Misschien
0: maar,
1: nog niet.
0: Ja, de kans is groot. Omdat je altijd door ups en downs heen moet gaan. Je maakt soms fouten en je leert lessen. Soms heb je dingen niet in je hand, weet je. Er gebeuren dingen met je zonder dat je ernaar verlangt. Of zonder dat je wist dat het zou gebeuren. En dan komt het op je pad en je denkt van, hey, als dit het is, wil ik niet meer.
1: Klopt.
0: Is dat bien?
1: Misschien heb ik het nog niet meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Maar misschien als het op mijn pad komt, ga ik misschien in die richting denken. Maar ik denk het niet.
0: Nee, maar je moet gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Weet je, gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Gewoon vasthouden. Gewoon blijven doorgaan. En geloven dat je boven water komt.
1: Klopt.
0: Cake business. Is het een gevraagde business? Is het een business waarvan je zegt van, hey, dit kan iets groots worden in Suriname?
1: Ja.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Ja, oké. Okay. En denk je dat je heel veel geld kan maken in Suriname hiermee?
1: In het buitenland meer dan in Suriname.
0: Ja. Ben je van plan om je meer te gaan ontwikkelen?
1: Zeker weten.
0: Ja? Yes. En heb je al zo'n beetje gekeken naar waar je kan gaan?
1: Jawel.
0: En waar is dat?
1: Dus me meer gaan specialiseren in taart.
0: Ja.
1: Jamaica.
0: Oké.
1: Okay. Frans-Guyana.
0: Oké, okay. Maar hier in Suriname heb je nog niets gezien?
1: Nee, nog niet. Maar er komt wel een dame af en toe.
0: Mm-hmm.
1: En zij woont in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Mm-hmm. Zij is master in bijna alles.
0: Oh, oké. Ik weet wel dat SHTTC zo'n afdeling heeft. Volgens mij is het brood en banket, maar dat zijn echt broodjes en banketjes en zo. Maar het zou goed zijn, weet je? Vooral hoe je bezighoudt met bakken.
1: Ja.
0: Dat je echt gaat specialiseren. Ik weet en ik ken mensen die in de pastry business zitten, taarten bakken. En die mensen maken behoorlijk veel geld. Het bloeit, omdat er is altijd een jarige.
1: Ja.
0: Er is altijd iemand die jarig is. Er is altijd iemand die gaat trouwen.
1: Klopt.
0: Weet je, er is altijd een jubileum. Er is altijd... Mensen houden van taart. Mensen houden van zoetigheid.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is inderdaad een business die die promising is. Het is een business die promising is. Het is een business die heel erg kan groeien.
1: Ja.
0: Maar je kwaliteit moet goed zijn.
1: Klopt.
0: En naar jouw mening... hoe goed ben je?
1: Zo. Voor nu... vind ik mezelf 60%.
0: 60%?
1: Ja, 60%.
0: 60%, oké. Okay.
1: Op weg naar 100.
0: Op weg naar 100.
1: Ja.
0: Je moet gewoon door blijven gaan. Maar weet je wat ook goed is? Is eigenlijk het kijken naar YouTube-video's, hè?
1: Klopt.
0: YouTube-video's helpt heel veel. Ja. YouTube is gewoon een hele leerschool online, gratis. Weet je? Dus dat is een van die dingen. Je doet nog geen cakes of taarts. Ja, eigenlijk in bakjes en verkopen in winkels of zo?
1: In winkels nog niet.
0: Oké, okay. Waarom niet?
1: Nog niet. Ik ben nog niet zo ver.
0: Nog niet zo ver?
1: Nog niet zo ver.
0: Oké.
1: Dus laat zeggen, als ik mijn KKF heb, dan kan ik die stap maken.
0: Oké. Ja, dat van KKF moet je wel heel snel in orde maken, zodat je heel snel kan groeien.
1: Klopt.
0: Hoe zit het nu met de business zelf? Hoe gaat het nu met de business? Ben je tevreden? Of zeg je van, het moet nog meer naar boven. Of zeg je van, voor nu waar ik ben ik oké?
1: Ja, dat is het. Voor nu waar ik ben, is het oké. Maar ik wil nog meer groeien, meer klanten opbouwen.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer de klanten komen bij mijn moeder onder de markt, geef ik ze mijn kaartje. Dus dan weten ze van, deze dame bakt ook taarten. Dus ik kan bij haar bestellen en zo.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: makkelijker voor de klant, al woon ik helemaal daarop para. Ik lever het gewoon voor je in de stad. Maakt niet uit waar ik ben. Ja.
0: Gratis?
1: Nee, met levering.
0: Abonneer was aan. Ik ben in de carrière hoor. Ja, ik kom gratis. En dan spot toe. Ah, hier vervoers kost het duur, mora. Hier cake.
1: Echt waar.
0: Oké. Mensen, dit is nog steeds Radio Shalom. U luistert naar het programma Behind the Business. Behind the Business van Avanaisa. En ik ben blij dat zij hier is om eigenlijk haar diensten, haar producten eigenlijk te promoten. Het is momenteel 9:55. We gaan even over naar een music break. En na de music break zijn we dan terug bij u. Ik zou zeggen tot zo en blijf afgestemd op Radio Shalom.

0: Yes, we zijn terug naar de music break. We hebben geluisterd naar Bonita a la Vida. Que Bonita está la Vida. En we zijn nog steeds hier live in de uitzending bij Radio Shalom. 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. En het is een nieuwe editie van het programma Behind the Business. Dit is Behind the Business, editie met Afanaisa. Afanaisa, wat is je achternaam ook alweer?
1: Sengwai.
0: Sengwai. Nou, wat sneezy, mensen. Wauw, wat blakka sneezy. Nee, maar Afanaisa is bakster. Ze is onderneemster. Ze heeft zo'n beetje verteld over haar passie voor het bakken. Ze heeft een eigen onderneming. Afis Cake Studio. Ja toch? Avis Cake Studio. Zij is al een half jaar hiermee bezig, maar ze bakt al heel lang, eigenlijk sinds de... Hoe heet dat?
1: COVID-19.
0: Ja, de COVID-tijden, de COVID-periode. Dus ze is al een tijdje bezig. Dus we stellen er vragen en ze vertelt zo'n beetje over haar business. Als u vragen heeft voor Afanaisa, dan mag u dat sturen op het nummer 8755358. Bent u geïnteresseerd in het bestellen, dan gaat ze zo meteen of straks dan haar nummer doorgeven waarbij u dan kunt bestellen. Het is de bedoeling dat we elke maandag van 9 tot en met 10:30 de ondernemers eigenlijk in de gelegenheid stellen om te vertellen over hun diensten, te vertellen over hun producten. Het is een mooie gelegenheid om je product te promoten. Dus als je geïnteresseerd bent om ook in de studio te komen van Radio Shalom, stuur ons even snel een WhatsApp bericht op het nummer 8755358. En dan maken we een afspraak wanneer jij dan kan komen om ook jouw product, jouw diensten te promoten. Even kijken. Ja, we gaan even verder met Afanaisa. Afanaisa, je hebt zo'n beetje verteld over wanneer je bent begonnen, van waar het idee. Je hebt verteld hoe het allemaal gaat met je business en dat je nog meer wilt gaan scholen. En dat je eigenlijk wilt gaan specialiseren. Een vraag. Wat is de... Welke taart kan jij het lekkerst maken? Of welke cake maak jij het lekkerst?
1: Vanille.
0: Vanille.
1: Vanille.
0: Oké. En hoeveel zou je te reten? Van 1 tot 10?
1: 10.
0: Oké. Eigenlijk moet je met een cake komen.
1: Klopt.
0: Maar in ieder geval. Oké, je bent begonnen met het bakken van een cake. Je vertelde ook nog, het was een dosu cake, no?
1: Jawel.
0: Ja, toch? Yeah. En je vond het te zoet en al.
1: Ja. Yeah.
0: Maar wat was jouw eerste cake dat jij from scratch hebt gebakken?
1: Het was een vanille cake.
0: Was het ook een vanille cake?
1: Vanille cake en daarna was het een chocolade.
0: Uh-huh.
1: En daarna moesten we een stapel cake maken, dus... Een huwelijkstaart, als het ware.
0: Mm, ja, hoeveel? Oh, twee.
1: Ja,
0: twee,
1: een grote
0: twee.
1: En een kleine.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan je hoger? Kan je nu hoger?
1: Ja.
0: 5, ja. 10.
1: Nee, nog niet zover.
0: Ik plaag je maar. Er is een vraag binnengekomen. Was bakken altijd al iets waar je van droomde of iets? Of is het vanzelf gegroeid?
1: Is waarvan ik... droomde.
0: Okay.
1: Want in de familie zelfs, mijn vaders kant, houdt bijna ook ieder van bloem. Bloem, bakken en zo.
0: Ja.
1: Altijd geweest. Ik probeerde zelfs broden te bakken tijdens COVID.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Mijn broden waren hard.
1: De mijne zijn gelukt.
0: Ik zeg, ik ben echt niet goed. Ik heb niet zoveel geduld. De Heer moet me echt helpen. Ik heb niet zoveel geduld met Blom. Je moet zoveel geduld hebben en wachten en dit. Maar bij mij, ik ben juist zo snel als mogelijk klaar zijn met koken.
1: Mm-hmm.
0: Zodat die bestelling snel af kan. Maar pastry, het bakken, je moet echt tijd nemen. En dan zit je helemaal onder de Blom en die kleren.
1: En als je taarten, als je cake zelfs, niet... koud is, kan je niet beginnen met decoreren.
0: Ja, ja.
1: Het moet
0: anders gaat die smelten toch?
1: Klopt, helemaal.
0: Oké. Deze vraag hebben we al gesteld. Wie of wat inspireerde je om ermee te starten? Wat vind je eigenlijk het leukst aan bakken?
1: Het decoreren.
0: Je kan goed tekenen dus?
1: Niet direct, maar het hangt van de inspo van de klant af.
0: Oh.
1: Laat zeggen, gisteren moest ik, die dame zei, bak een roze-zwarte taart voor me.
0: Mm.
1: Met eetbare print. Ik heb het eetbare print gezet, maar verder moest ik nadenken hoe ik het moest decoreren, variëren.
0: Mm.
1: En ik heb het gedaan.
0: Yeah.
1: Toen ik aankwam, de klant, ik weet niet, de klant heeft me echt zo blij gemaakt door de reactie.
0: Oh, ja. Maar ja. Dat is altijd leuk om te mogen zien van, hey, je klant is tevreden.
1: Helemaal.
0: Je klant is blij. Ja. Ik denk dat dat iets is van mensen die weten te koken. Is dat boring toch?
1: Ja.
0: Even dat bakken, je moet dat boring, man.
1: Ja,
0: is altijd zo dat wanneer je kookt, jij zelf hoeft niet lekker te eten hoor. Maar de persoon die met je mee eet of voor wie je kookt, als die persoon het lekker vindt,
1: klopt,
0: dan ben je alleen maar blij.
1: Ja.
0: Oké, waarom juist dus taarten en cakes? Want ik hoor je meer praten over cake en taarten. Je zei wel dat je ook donuts en cupcakes kan bakken, maar waarom meer in de richting van taart en cake?
1: Taart en cake, waarom meer in die richting? Het is echt gewoon, die donut is snel gedaan,
0: mm-hmm.
1: die cupcake is snel gedaan, maar die taart is een hele proces, het gaat door een heel proces.
0: Mm-hmm.
1: Het begint bij die mixen en dan gaat het naar de oven.
0: Ja, vertel me een beetje daarmee, of daarover. Ja. Laat zeggen, we gaan nu een taart bakken,
1: ja.
0: Toch? Of een cake, een ixikuku. Hoe ziet je voorbereiding eruit? Wat zijn je eerste dingen waaraan je denkt?
1: Mijn mixer moet gereed zijn, mijn eieren vooral.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik begon eerst gewoon met een kleine mixer, een handmixer.
0: Okay.
1: Maar ik dacht van, boy, die handmixer is een beetje forcerend, dus ik moet naar die standmixer.
0: Ja.
1: Ik ben die standmixer gaan kopen. Ik was the happiest girl in the world.
0: Ja, maar wat voor dingen?
1: Standmixer.
0: Ja, wat voor standmixer?
1: Standmixer is die ene met een pot.
0: Ja.
1: En het mix zelf, je hoeft niets te doen. Je zet gewoon ingrediënten.
0: Je hebt hoe heet deze merk ook alweer?
1: KitchenAid.
0: Dat heb je?
1: Nee.
0: Mm.
1: Ik zei het, die dag toen ik het heb gekocht, heb ik het gepost op Facebook. En ik zei van, het is geen KitchenAid, maar ik ben tevreden met alles. Ik denk een Milexus.
0: Oh, oké.
1: Merk Milexus.
0: Ja,
1: zolang het een standmixer is. Mis nou wat shiny. Ik ben echt tevreden.
0: Nee, zolang het eigenlijk het werk voor je makkelijker maakt.
1: Precies.
0: Je bent pas begonnen, je moet gewoon alleen nog...
1: Ja.
0: Gaan sparen en die KitchenAid kopen.
1: Klopt, helemaal.
0: Zodat je nog makkelijker kan gaan werken. Ja. Want ik weet, KitchenAid is een hele goede merk.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: En ook wanneer je icing moet maken of je buttercream.
0: Mm-hmm.
1: Met de hand is het echt een proces.
0: Uh-huh.
1: Maar laat zeggen, als ik icing taart moet bakken.
0: Mm-hmm.
1: Icing moet je echt goed opkloppen, zodat het geen bubbles heeft.
0: Ja,
1: want als je die taart
0: gaat
1: decoreren, gaan die bubbles ook op die taart komen.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakt de taart niet aantrekkelijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dus het is echt verschillend bij de hand. Ik dacht van, nee, het is een mixer nu.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Oké, maar vertel me nog meer, het proces van het bakken. Ja.
1: Oké, je hebt je mixer,
0: mm-hmm.
1: je hebt ingrediënten.
0: Mm-hmm.
1: De ingrediënten. En daarna zet je je oven,
0: mm-hmm.
1: je oven verwarmen.
0: Mm-hmm.
1: En dan begin je.
0: Mm-hmm.
1: Je eieren zet je opkloppen totdat het echt schuimt.
0: Mm-hmm.
1: Dat stijve pieken zijn.
0: Ja.
1: Daarna doe je de rest ervan.
0: Mm-hmm.
1: En ixikuku is echt gevoelig wanneer je het wanneer je alles klaar hebt. Wanneer het helemaal is gemixt, je bent de proces voorbij.
0: Ja.
1: Dus je die, want dit heb gezet in je bakblik,
0: mm-hmm.
1: moet je direct in de oven doen. En wanneer het in de oven is, mag je het niet open doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, voor 20 of 25 minuten. Het gaat inzakken.
0: Dat heet dus dan die fadonkuku?
1: Ja, dat heet dan die fadonkuku.
0: Oké.
1: Okay. Als je die oven openmaakt en het inzakt. En het inzakt, ja.
0: Mm-hmm. Maar is het op zich een probleem als het inzakt?
1: Ja, een heel probleem.
0: Okay.
1: Je kan het niet eten, druk gewoon een raw ei.
0: Oh.
1: Ja.
0: Kijk, ik wist dat niet. Ik wist dat niet. Minne besabi.
1: Oké.
0: Okay. Misschien omdat ik nooit fadonkuku heb gegeten.
1: Ik kan ook niet gegeten worden.
0: Mijn moeder bakt ook. Okay. Maar ik weet niet hoor. Ik vind het altijd zo warm in de keuken wanneer ze bakt. Want is die oven echt op, ja, je weet toch, op temperatuur en al. Maar ik heb echt bewondering voor jullie hoor, die bakken. Jullie hebben veel geduld. Ik minaba geduld dat hij. Oké, okay, mooie andere vraag. Hoe lang ben je bezig met een taart? Als je een taart moet maken, een gewoon normale taart.
1: Zo, wanneer ik gisteren, die taart van gisteren, bijvoorbeeld,

0: die icing. Dus met die taart decoreren ben ik zelfs half zes begonnen. En tegen 8 uur was ik al klaar. Half zes, acht uur.
1: Dus hoe lang duurt het ongeveer om een cake te bakken?
0: Half zes, half zeven, half acht. Twee uurtjes, 2,5 uur.
1: Ja, dat is dus het bakken en decoreren?
0: Nee, dat is alles klaarleggen en decoreren.
1: Oké. Hoeveel taarten kan jij nu per dag bakken?
0: Vier taarten, dat is max. Ja, maximaal. Minimaal.
1: Minimaal?
0: Minimaal vier.
1: En max dan?
0: Misschien zes.
1: Zes?
0: Ja.
1: Zes. Heb je dat ooit gedaan? Zes taarten per dag?
0: Nee, nog niet.
1: Nog niet.
0: Maar wel drie in één dag. En dat was nog niet deze halve dag.
1: En dan heb je ook speciale equipment, een speciale oven ervoor? Of gewoon die normale gasfornuis?
0: Gewoon die normale gasfornuis. Nog niet.
1: Ja, ook kom, ook kom. Het gaat komen, het gaat komen.
0: Mooi.
1: Dit heb ik ook al gevraagd. Wanneer besloot je, ik ga dit serieus als business doen. Dit doe je eigenlijk alleen, hè? Je hebt geen andere mensen die je helpen hiermee.
0: Nee, ik doe het alleen.
1: Echt letterlijk alleen. Je bent 21 alleen. Jaar. Ja. Je hebt nog een heleboel voor je. Een hele lange weg voor je. Waar zie je jezelf eigenlijk over 10 jaar?
0: Over tien jaar
1: ben je 31.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ik zie mijn business bloeien. Ik hoef zelfs niet eens te promoten.
1: Mm-hmm.
0: En klanten komen me tegemoet.
1: Mm-hmm.
0: Mijn eigen woning, mijn eigen erf, mijn eigen vervoer.
1: Mm-hmm.
0: Ja. In het buitenland. Misschien cursus te geven daar zelfs.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Oké. Dus je ziet jezelf meer in het buitenland groeien?
0: Ja, ook in Suriname.
1: Oké. Maar zie je ziet jezelf als een bedrijf? Of is het echt gewoon dat je eigen je taartshop hebt, je cake shop? Hoe zie je dat?
0: Sinds ik van bakken hou en ik bak alles, zie ik mezelf als een bedrijf. Elke plek in het bedrijf heeft zijn eigen... hoe moet ik dit zeggen? Dus een bedrijf heeft misschien 5 plaatsen. Dus dat zeggen we, daar maak je viadoe, daar maak je xikoe, hier is voor taarten, verschillende afdelingen. Een bedrijf.
1: Ja, oké, zie je jezelf als een hoe noem je dat, een shop dat gespecialiseerd is in bepaalde cakes? Of zie je jezelf in massaproductie, net als, ik noem maar, een massaproductie bedrijf op in het Dat is bijvoorbeeld Fernandes. Fernandes doet heel veel taarten.
0: Klopt.
1: Heel veel taarten. Hollandia bijvoorbeeld ook heel veel taarten per dag. Zie je zelf in die richting gaan? Of zeg je van nee, ik wil gewoon vers. Wat ik die dag maak, dat wil ik verkopen.
0: Dat is het.
1: Welke van ze?
0: Wat ik die dag maak, die verkoop ik. Die dag. Dus wat de klant, als de klant bestelt, maak ik het vers voor de klant.
1: Yeah.
0: Niet dat het dagen in de ijskast ligt of zo. Ja, wat de klant bestelt, krijgt de persoon geleverd.
1: Ja. Ja, want Fernandes bijvoorbeeld is... Ik maak geen reclame voor Fernandes, hoor, mensen. Is gewoon een voorbeeld.
0: Yeah.
1: Maar Fernandes is een heel mooi voorbeeld van massa. Ze zijn echt gebaseerd op massa.
0: Internationaal.
1: Echt heel veel taarten pushen ze naar buiten.
0: Mm-hmm.
1: Maar jij bent dus meer... jij wil dus meer in die richting gaan van iets... niet echt zo groot, gewoon klein, maar speciaal.
0: Ja.
1: Je weet toch? Je hebt pastrybedrijven die heel klein zijn, maar je kan het alleen daar vinden. Je kan het nergens anders vinden. Je kan het daar vinden.
0: Ja, want Fernandes, als het ware... Laat zeggen, als je met een themataart gaat van, ik weet niet of ze het bakken,
1: meestal
0: gewoon een eenvoudige taart. Gewoon klein.
1: Ja.
0: Kleine onder. Dus niet klein, gewoon onderneming, maar niet massa.
1: Ja, ik snap je.
0: Ja.
1: Oké, dan gaan we door. Wat was je eerste betaalde bestelling?
0: Die van Rumas.
1: Oh, die van Rumas.
0: Ja.
1: En hoeveel taarten had je toen verkocht?
0: Twee.
1: Twee taarten?
0: Ja.
1: Wat kost een taart bij je?
0: Dus het hangt af van de

0: van de inspo van de klant.
1: Oké, oké.
0: Ja.
1: Oké, okay, maar
0: dus wat... En daarna ga je berekenen.
1: Ja. Wat is de goedkoopste tar dat ik bij je
0: bij
1: kan
0: mij?
1: Vinden?
0: Bij ja. 750 is
1: 750,
0: ja.
1: Wat krijg ik voor 750?
0: Een 6 inch, 2 layer, eenvoudig. Met misschien een 2 kleuren taart. Misschien wil je je happy birthday erop. Mm-hmm. Of je naam. Mm-hmm. Of geschreven, dat kan. Mm-hmm. 2 kleuren, 6 inch. Geschreven.
1: Ja.
0: Vanille.
1: Mm-hmm.
0: Ja, 2 layers.
1: Ja. Maar je ziet jezelf niet werken in een, in een restaurant of een hotel voor, ik weet niet, voor ontwikkeling, dat je meer gaat leren of zo. Ik weet het niet.
0: Je bent nooit te oud om te leren.
1: Mm-hmm.
0: Dus al bak ik taarten, ik ga me gewoon verder specialiseren in dingen waarvan ik hou.
1: Ja.
0: Bakken.
1: Ja. Want de hotels hebben wel een hoe heet dat? Een aparte afdeling, pastry afdeling. Mm-hmm. Mensen van de pastry. En die mensen zijn heel erg goed hoor.
0: Mm-hmm.
1: Heel erg goed. Okay. En je kan wel heel veel leren daar zo. Dus je moet kijken, even als je dat wil of kan doen. En je wordt goed betaald hoor. Die mensen van pastry worden goed betaald. Omdat niet in ieder het wil doen en het goed kan doen. Dus als je het goed kan doen, zijn die mensen echt bereid je te betalen.
0: Oké.
1: Okay. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Dat is als ik het ga doen, want ik ben ook dan niet meer onder de markt samen met mijn moeder.
1: Ja. Klopt, ja. Inderdaad. Ja. Ik vroeg je ook al, wat is tot nu toe je populairste cake of taart? Dat is niet die vanille.
0: Ja.
1: Dat is die vanille.
0: Tot nu toe hebben mensen alleen vanille besteld.
1: Mm-hmm.
0: Komende week heb ik ook taarten. Nee, morgen, overmorgen moet ik een red velvet bakken.
1: Een red velvet?
0: Ja, dat is woensdag. En de komende week ben ik helemaal vol.
1: Oké. En wat is de moeilijkste taart die je ooit hebt gebakken?
0: De moeilijkste is red velvet.
1: Red velvet?
0: Yes.
1: Wat is zo moeilijk aan de red velvet?
0: Red velvet is, ze zeggen het is gewoon een choco, maar het is wel choco. Maar het heeft meer ingrediënten nodig dan choco. Je zet ook azijn erin en het moet ook meer kleurstof hebben, zodat het die rode kleur krijgt.
1: Mm.
0: Ja, ze noemen het buttermilk, maar je kan ook gewoon je buttermilk maken from scratch.
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon melk en azijn.
1: Ja, klopt.
0: Normaal.
1: Ja. En dan wordt het zo dik klonterig achter.
0: Ja, precies.
1: Ja, oké. En welke taart ben jij zelf het meest trots op? Je zegt van, na taart, die zie.
0: Wanneer ik een familie vanille taart bak, kan het nooit mislukken.
1: Mm-hmm.
0: Nooit mislukt het, maar die chocoladetaart is mooister dan die gewoon die vanille taart.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dus wat zeg je me eigenlijk? Hoe ga je eigenlijk voor die
0: ik ga voor
1: choco.
0: Die vanille.
1: Oh ja, voor die
0: want
1: vanille.
0: Je hebt ook een techniek om die vanille taart ook moois te maken.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik zou je vragen om het te leren, maar ik hou gewoon niet van taartenbak. Dus dat is een warme actie. Oké, okay, maar zijn er momenten geweest waarbij je verlies hebt geleden?
0: Ja.
1: En wanneer was dat? Hoe is het gebeurd?
0: Door te veel dingen te kopen.
1: Zoals?
0: Als iemand je zegt van, maak een taart van 1000 tesserie, maar zonder inspo.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga jij je uiterste best willen doen om die taart zo mooi mogelijk te maken.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je gewoon above the budget.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat gewoon meer dingen kopen. Dan zeg je misschien ook kroon erbij, misschien parels erbij, misschien dit erbij, dat erbij.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl jij wil de taart gewoon mooi voor de klant. Terwijl die in Luca prijs schreef.
1: Ja. heb je... Hoe staat het met klanten? Heb je vervelende klanten gehad?
0: Van taarten nog niet.
1: Van taarten nog niet, met op boot cakes dan?
0: Dus dat het klant niet tevreden is?
1: Nee, gewoon ja, dat. Of gewoon echt vervelende klanten.
0: Ja, ik had een vervelende klant, maar je weet, bepaalde klanten. Dus de klant zei van, die Viadu wil ze met extra veel Borgo.
1: Dat is een drongen.
0: En dan heb ik dat gedaan. En nu
1: is te veel.
0: Was het te veel? Mijn klant kon het niet eten. Maar ik zeg, ik bedoel van Yves, zeg, extra, extra. Je drukt dat extra. Wat dat extra gie. Hey boy.
1: Om mijn borgo op het ding. Dan maar her borgo. Even letten, eet ik van jou.
0: Boy. Ja. Ik zei mijn moeder van, kijk, die klant hier zo extra, extra, extra. Mijn matak boy, die is nou wel echt een verveer klant. Maar die klant zei me ook van, ik ben echt lastig. Dus de klant heeft me gewaarschuwd, want ze is lastig.
1: Mm.
0: Maar, dus wat je maar zegt, daarmee ga ik werken.
1: Ja,
0: ja, ja. Maar mijn oma, ik wil niet dat u teleurgesteld raakt in mij. Dus dan moet je zo takkie. Maar toch heb ik de klanten vrijdag toch met jou geen bakken. En die vond ze goed lekker. Heerde van, wanneer ik weer ga bestellen, moet je niet meer extra, extra zetten. Hoor, maar dan ga ik het niet kunnen eten.
1: Mm.
0: Oké, okay, mooi.
1: Bye, boy. Ja. Hey, klaar, met een gewoon dat team. Die klant wilde waarschijnlijk gewoon dronken worden.
0: Waarschijnlijk.
1: Oké, mooi. Oké, dat was dus een vervelende klant.
0: Ja.
1: En hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ik was gewoon normaal.
1: Mm-hmm.
0: Dus de klant die me van tevoren had gezegd van, ik ben echt vervelend lastig op dit gebied.
1: Mm-hmm.
0: Ik zei daarvan, is niet erg, want laat zeggen, als ik ook echt de klant die een beetje... Sommige mensen,
1: mm-hmm.
0: sommige klanten, sommige ondernemers hebben geen geduld met klanten.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb echt geduld. Ik leg je van begin tot eind uit.
1: Mm-hmm.
0: Wie zie heb me hier? Nee, ik verveel niet.
1: Zang?
0: Ja,
1: zoveel ik verveel geduld
0: echt,
1: heb je?
0: Echt waar.
1: Nou, meer voegen.
0: En daarom hou ik van communiceren.
1: Mm-hmm.
0: Ik communiceer gewoon met de klant. De klant vraagt me dit, de klant vraagt me dat. Ik doe het gewoon. Mm-hmm. Alleen om de klant tevreden te stellen.
1: Yeah.
0: Maar als ik iets niet kan, ga ik je ook gewoon zeggen. En dan moet je me ook niet kwalijk nemen. Want
1: wat
0: jij me vraagt, doe ik. Maar als het niet kan, dan moet je me ook echt op zeer op prijs stellen.
1: Ja, ik begrijp dat. Ja. Ik begrijp dat. Was dat de enige klant dat je wat vervelend was?
0: Ja, zij was de enige.
1: Zo?
0: Ja. Zij was de enige.
1: Maar was er dan ooit een klant geweest die zei van, ik vind je taart maar niets hoor?
0: Nee.
1: Nooit?
0: Nog nooit.
1: Oké, nou dat ik boom. Oké, ik ken het antwoord hierop. Wat bak je het liefst voor jezelf? En dat is die vanilletaart.
0: Ja.
1: Of niet? Ja, toch? Bak je wel voor jezelf? Of ben je al... Zeg je van, ik ben moe van taart eten. Ik bak gewoon liever.
0: Nee, ik bak liever. Laat zeggen, misschien als je een taart moet decoreren. En je moet misschien eraf snijden. Dan kan ik dat eten. Maar niet dat ik een taart voor mezelf ga bakken om te eten. Nee.
1: Mm-hmm.
0: Op mijn jaar dan zelf ben ik echt lui om een taart te bakken.
1: Ja, ik zie mezelf niet koken voor mezelf.
0: Precies.
1: Hoor.
0: Het gaat echt niet werken.
1: Oké. En als je een droomtaart mocht maken zonder limiet. Huh? Hoe zou die eruit zien?
0: Zonder limiet.
1: Een droomtaart.
0: Dat zou misschien een 3-4-tier hoge huwelijkstaart zijn.
1: Dat gewoon niet gaat trouwen, dat heb je mijn kind.
0: Het neemt echt te veel tijd weg. Vooral 4.
1: Ja, no?
0: Ja, 4 tires, geen layers.
1: Ja.
0: Een hoge taart.
1: Ja. Oké. Okay. En hoe lang zou dat duren dan?
0: Misschien een halve dag.
1: Halve dag?
0: Ja, met decoreren. De dag ervoor moet je die taarten bakken. Want wanneer je gaat decoreren, en je gaat niet in één dag. Als je in één dag gaat bakken, en ga je wachten dat het, koud wordt, die taart. En dan moet je nog vervolgens gaan decoreren. Je gaat het niet halen. De dag ervoor moet je die cakes beginnen te bakken.
1: Ja.
0: En de dag daarna, dat decoreer je het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar hoe doe je met opslag, jongen. Want je moet dan een goede koeling hebben, toch?
0: Ja. Maar voor nu, ik ben bezig te bouwen. Mijn partner en ik zijn bezig te bouwen.
1: Mm-hmm.
0: Dus voor nu bak ik alleen icingtaarten. Maar als een klant komt van misschien als ik 1 of 2 buttercreamtaarten moet bakken per dag, dan kan het. Maar misschien 4 of 5 nog niet, omdat ik die grote koelkast nog niet heb.
1: Ja.
0: Maar als de klant komt met icing taart, dan kan dat. Want icing, Het maakt niet uit als het in de icing moet gewoon buiten.
1: Ja, klopt. Ja,
0: die is echt gewoon een taart voor een model. Als er iemand in de, op het feest komt, de persoon ziet de taart gewoon staan, het gaat niet smelten. Je hoeft niet druk te maken dat het gaat smelten. Het blijft gewoon stijf. Hoe meer het zon krijgt of zo, of dingen van buiten uit, om moro ai stevie. Ja, dus het wordt niet hard taai.
1: Ja, ik snap je, ik snap je. Ja. Hey, maar een vraagje. Soms toch is het zo dat je bij one taart one precie. En binnen no time a British riffy, dus die taart zelf, wordt hard. Hoe komt dat?
0: Zo. Die cake wordt
1: ja,
0: hard?
1: Ja, die cake. Het wordt droog. Hij brokkel.
0: Misschien te lang in de ijskast. Dat gebeurt meestal bij die sommige mensen. Dat is wat ik zei, maar secret. Bij die vanilletaart. Wanneer je een vanilletaart bakt. Laat zeggen, misschien vanille sponge cake. Die is al brokkelig. Het is spongy-achtig. En dat strooi je simpel sirup erop. En dat maakt die taart mooi. Dus eigenlijk, meteen, dit is maar voor. Ik zeg ze gewoon voor.
1: Oké. Okay. Laten we vergeten. Heren, laten ze vergeten.
0: En dat maakt die taart moist. Maar dat in de koelkast. Laat zeggen, als die cakes ook echt, die cakes, wanneer je cakes bakt, moet je het niet in de ijskast zetten. Maar als het een buttercream taart is, moet het wel in de ijskast. Maar als je cakes dagen van tevoren gaat bakken, gaat het droog worden.
1: Ja.
0: Droog. Ja, want als je taart misschien morgen een taart moet decoreren voor morgen, moet je vandaag je cakes bakken en in de ijskast. Want mijn cakes gaan niet in de ijskast. Die cakes zelfs gaan niet in de ijskast. Ik laat ze gewoon buiten, dek ze af. Wanneer ik moet decoreren, decoreer ik. Maar die buttercream taart moet in de ijskast, want het moet koud zijn voordat je het gaat decoreren. Anders gaat het eraf vallen. Ja, het moet in de ijskast.
1: Boy.
0: Heel proces.
1: Ik heb echt bewondering voor je hoor. Echt. Oké. Wat is het lastigste aan een eigen bakbusiness? Dat je zegt van, dit alles is leuk, maar aspect is het minder leuke van het bakken. Of van je bakbusiness.
0: Zo. Van het heel proces. Dus als je moet leveren.
1: Oké.
0: Ja, hoe ik zo ver ben.
1: Ja.
0: Dan
1: ja.
0: Laat zeggen, en hoe ik lever gewoon op de bromfiets.
1: Wat?
0: Ik lever niet.
1: Van para uit?
0: Ja. Gisteren heb ik een taart geleverd helemaal te wit, Santi.
1: Maar wacht even.
0: Bijna in de Rosanderij.
1: Maar, hè?
0: Op de brom. 8-inch taart en ik hield het gewoon. En mijn partner reed, ik weet niet, hij is mijn biggest supporter.
1: Ja.
0: Echt waar. Ja.
1: Jong. Dus gewoon op de brom breng je die taarten?
0: Ja, op de brom.
1: Maar als je 2 taarten moet brengen, dan vaak?
0: Wat een mooie vraag. Edde. Wauw, dat heb ik echt nooit gedacht. 2 taarten leveren.
1: Maar misschien moet je dan... je kent die tassen dat die dingen gebruiken, toch? Die food delivery guys.
0: Anoroko,
1: no?
0: Teguina tas. At herta draaitapu. Het gaat niet lukken. En ik ook, hoe ik op de brom liever, zet ik mijn taarten niet gewoon in een normale cake doos. Nee, ik gebruik die doorzichtige taartdoos. Het is echt stevig, dus al hou ik het. Ik hou het. En mijn cakeboard, het is al een cakeboard, dus die deksel is van plastic. Nee, van karton.
1: Yeah.
0: Die cake, die onderleggen zelfs is een cakeboard. Maar ze zeggen van, ik kan erop decoreren, maar ik kan gewoon niet. Ik moet een cakeboard gebruiken om het op die andere cakeboard te zetten. En daar zet ik icing op de bodem, dus zodat die taart niet schuift als ik reed.
1: Ja.
0: Dus dan, nou zo.
1: Maar dan moet je erg rustig rijden.
0: Op hoofdweg niet, maar vanuit huis naar hoofdweg wel. Want ik woonde in de zandige weg en het heeft echt veel gaten.
1: Ja. Gluk.
0: Ja.
1: Oké. Mensen, je luistert nog steeds naar Radio Shalom. We hebben een mooi gesprek hier met Afanaisa. En ze praat over haar business. Het is een nieuwe editie van Behind the Business. En dus een editie met Afanaisa. Zij is bakster, ze houdt van bakken. Ze is onderneemster, ze verkoopt taarten, ze verkoopt cakes. En ze heeft zo'n beetje verteld waar het allemaal is begonnen, wat haar inspiratie is en waar ze haarzelf ziet over een paar jaren, hoe het allemaal gaat met haar business. We gaan even naar een pokoe luisteren. Het is momenteel precies 10 uur. Na die reclamebreak ben ik dan terug met u samen met Avanaiza live in de studio van Radio Shalom. Ik ben zo meteen terug bij u. Tot zo.

0: Yes, we zijn terug. Het is momenteel 5:05. U heeft geluisterd naar een mooie pokoe van Chandler Moore en Moses Bliss. Your Love. Ik ben nog steeds in de studio met Afanais. We zijn er tot 10:30, dus ongeveer nog 25 minuten. We zijn bezig te praten over haar business. Het is een bakbusiness. Haar business heet Afi's Cake Studio. Zij bakt taarten, zij bakt cakes. Ze is een hele jonge onderneemster. Ze is 21 jaar. En ik ben heel erg onder de indruk van haar drive. En dat ze zelfs op de brom eigenlijk haar taarten levert. Vind ik heel erg tof van haar. Er zijn heel weinig vrouwen die dat zouden willen doen. Op de brom met de partner jouw cake laten leveren. Tof hoor. Dus Afanaisa, echt petje af voor je. Als ik een pet aan had, zou ik het voor je. Maar ik zou zeggen, ga zo door. Ja. Mooi zo. Nog een vraag voor je. Is er ooit iets helemaal misgegaan tijdens het bakken? Of ja, tijdens een bestelling?
1: Ja.
0: En? Wat is dat?
1: Mijn vanille cake rees niet.
0: Maar wat was het probleem dan? Hoe kwam het?
1: Ik denk dat ik mijn oven te hoog had gezet. Maar ik weet niet, misschien waren mijn eieren ook te klein. Want je moet medium eieren gebruiken. Want tegenwoordig heb je echt zo van die kleine eieren.
0: Mm-hmm.
1: Dus wanneer je eieren gaat kopen, moet je echt letten op welke eieren ik koop.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus er is het mixen, dus er zijn de ingrediënten verschillend.
0: Mm-hmm.
1: Misschien heb je hier, is deze geriezen en deze is plat gebleven. Dus als je die ene die plat is gebleven, toch gaat, dan moet je moet echt een andere cake gaan bakken.
0: Mm-hmm.
1: Want als je die ene toch gebruikt, de smaak gaat niet kloppen. Die andere cake is zo groot en die andere is zo dun. Dat wil zeggen, het is gewoon gaan zitten.
0: Ja, ik begrijp je.
1: Ja.
0: Oké, en wat heb je dan gedaan?
1: Opnieuw gaan bakken.
0: Zo.
1: Ja, opnieuw gaan mixen, opnieuw in de oven en weer wachten en dan...
0: Ja, het was dus waste.
1: Ja.
0: Het was los.
1: Ja, klopt.
0: Kon je het wel eten?
1: Nee. Heb je stampoe.
0: Boy.
1: Het is niet meer gerezen.
0: Oké. Dus dat is een van de lastige, of een van de dingen dat ooit is gebeurd, dat helemaal mis is gegaan.
1: Ja.
0: Oké, is dat stressend?
1: Ja.
0: Is stressend. Het bakken is stressend. En hoe ga je eigenlijk om met die stress? Wat eigenlijk is stressend aan het bakken?
1: Aan het bakken niet. Dus aan het mixen niet. Maar dat je ingrediënten dus... moet ik het zeggen? Laat zeggen, als je misschien maar 4 eieren had gekocht.
0: Mm-hmm.
1: Want voor die van, ik heb 4 eieren nodig. Als ik maar 4 eieren heb gekocht en ik heb die gebruikt, moet ik weer naar de winkel om weer 4 eieren te kopen en weer komen en weer. Dus daarom is het goed als je echt voorraad hebt.
0: Ja, maar is de winkel bij jou in de buurt ver?
1: Nee, op de hoek.
0: Oh, oké.
1: Ja, maar het is wel een afstandje om te lopen.
0: Oké. En hoe ga je daar eigenlijk om met die stress? Want ik weet, ondernemers ervaren heel veel stress hoor.
1: Ja.
0: Heel veel stress. En als je die stress niet uit op een of andere manier, kan je een breakdown krijgen, weet je. En dan kan je echt in elkaar zakken en zeggen van, hé, ik wil het echt niet meer hoor. Het maakt je allemaal te moe. Je wordt ongezond ervan, je wordt ziek ervan. Ja. Maar hoe ga jij ermee om met stress?
1: Ik wil de klant gewoon niet teleurstellen. Dus ik ga het gewoon doen.
0: Ja.
1: Maar die liefde ervoor blijft. Want dat soms ga je het met tegenzin doen van... Boy, nee, dan ga ik het niet meer doen.
0: Mm-hmm.
1: Of ik ga het doen, maar met tegenzin. Nee, de klant heeft dat niet nodig. Als je een taart gaat maken met geen zin hebben...
0: Mm-hmm.
1: Dan laat het liever.
0: Ja.
1: Dan laat het liever liggen.
0: Ja. Ja. Ja. Ga je zeggen, hoor, ik heb dingen meegemaakt in de keuken, toch? Ik ga je één ding vertellen. Ik was bezig aan de Wilhelminastraat op Noord.
1: Ja.
0: En ik had daar zo een zaak. Het heet TY Café. Dat is bij TNU. En daar in TNU had ik dan een restaurant. Ja. Dat draaide ik. Dat was een idee van mij. En Ik werkte samen met iemand, maar dus dat is een andere story. Ik had voorgenomen om eigenlijk elke weekend te barbecuen, toch? Ik kan heel lekker barbecuen, maar het is anders dan gewoon thuis barbecuen en barbecuen voor verkoop.
1: Ja.
0: Oké, er kwam een bestelling binnen, grote bestelling om te barbecuen. En ik zei die persoon nog van, hey bro, ik heb niet zoveel barbecue binnen. Wil je wachten? En dan gaat het misschien voor die hoeveelheid dat je wilt bestellen of wilt kopen, gaat tenminste een half uur duren, max 2 uurtjes. Mm. Hij zei van, ja, is oké. Het was toen nog vroeg, het was 7 uur. Hij zei 9 uur, oké, dan ga ik 9 uur eten met die vrienden van me. En dan, ik had dat vlees gezet op mijn barbecue set. Mm-hmm. En alles ging goed, toch? Nou, Mishitaka Afaya Kiri. En ik heb zo'n, hoe heet dat ding? Een blower, een grote blower. Alleen om dat vuur eigenlijk aan te houden.
1: Yeah.
0: Dus dan mijn blower zo'n woe, woe, woe, woe, woe, woe. Oké, Afaya Kong. Mitapasa Nibaka, een barbecue set. En nu ga ik openmaken om eigenlijk te draaien. Ja. Nou, met draai aan met die. Mishitaka hier met die voor onder zich. Blakka!
1: Ano
0: brong! Ano brong!
1: Uh-huh.
0: Maar omdat mi blowasani, de ala hout school.
1: Oh!
0: Go plak tapa met die.
1: Ja, ja. Mm.
0: Nou, met aksang. Boy! Aan met die zo te zo hout school. Oké. Met de kameti. Mi was aan met die. Heb ik het weer in die marinade gezet.
1: Mm-hmm.
0: Dan potenta pafaya bakka. Ik dacht van, weet je wat, het is gewoon houtskool. Mm-hmm. Altijd gaat er houtskool op je vlees komen. Okay. Maar niet zoveel.
1: Dus
0: tak, dat. Oké. Okay. Maar dan ook, mi dondong, dan pot ameti, als hij met die dat tapa, set bakka. Zonder om die
1: houtskool ervan af te halen.
0: Juist. Okay. Zonder die rooster eigenlijk schoon te maken. Mm-hmm. Maar dan mi tapas aan bakka, of ja, mi sa ne mi tapen bakka. Dan noem ik golf draaien bakken. Dan zit ik blakken bakken. Dat is de tweede keer. Want hoor is naar tweede lezing. Dan moet ik. Dan moet ik go wassen met die bakken. Lees die zie. Dan moet ik mijn rooster wel. Ik ga niet die tweede fout maken.
1: Ja,
0: dan. Oké. Mi wassen zijn niet. Arooster. Mi figa rooster. Alles zo dicht gemaakt. Dan zit ik hier. Hey. Dat vuur is weer uitgegaan. Maar noem ik Luca. Ajuru. Met ik. Boy. Ik raak achter.
1: Mm-hmm.
0: Toch, ik zie al, is al over 8. Dus tot 9 uur. Dus ik heb nog ongeveer 3 kwartier zo.
1: Ja.
0: Dan tik ik kabloor. Woem, woem, woem, woem, woem, woem. Dan tap ik bakka.
1: Houtskool.
0: Nu ga ik weer om dat ding te draaien. Dan zit ik aan zo'n blakka plus abrong.
1: Mee, goeie.
0: Hey, boy, afanaisa.
1: Ah.
0: Dus.
1: Boy, is aan te huilen.
0: Dus nu mi luka santa. Dus mi luka meti zo toch. Mi tak boy. Sa mi doa nga yo. Mi tek wanf de boot mi. Bon, kek da pa grong. Ik was so boos. Ik was so teleurgesteld. Ik heb uitgescholden. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb uitgescholden. Mi sondu. Hey.
1: Ah, bumbu fasi.
0: Ai. Mi wrak mi tek wanf boot toch. Bon, kek da pa grong. Dan tak boy. Wat met die foam is zo?
1: Dat moral lastig van dat klant moest komen, kon je nou toe.
0: Oké, dan nu klant ik om 9:15. Is het gelukt met het vlees? We komen even kijken. Ik dacht, meneer, kijkt u. U heeft me 5000 SRI betaald. Ik geef u 6000. Omdat u heeft gewacht en het eten is niet af. Ik ga u geld teruggeven. Maar gelukkig, het was geen vervelende klant. Babede One Boys hebben ab money. En hij was dronken. Dus. Waarschijnlijk was hij jarig of zo.
1: Ja,
0: maar ik denk, ik ben Het was zo'n dag van pech die dag. Echt waar. Maar om gewoon te vertellen dat wij als ondernemers, vooral in de keuken, je maakt dingen mee. En mensen daarbuiten, de klanten, ze weten niet eigenlijk wat je allemaal meemaakt. Om zo kwalitatief eten eigenlijk te produceren. Maar dat was dus wat met mij is begonnen. Gebeurd. Met jou.
1: Wat wilde jij zeggen? Pinksterconferentie.
0: Mm-hmm.
1: Pinksterconferentie vrijdag, zaterdag, zondag.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben gegaan naar die van zaterdag en zondag. Nu moest ik een taart bakken voor zondag.
0: Oké. Okay.
1: Dus zondag in de ochtend moest ik het leveren.
0: Mm-hmm.
1: Ik was zo moe na die conferentie van zaterdag. Ik heb de klant gebeld. Ik zei, ik heb de geappt. Ik heb er gezegd, het gaat me echt niet lukken. Ik ben zo uitgeput.
0: Mm-hmm.
1: Desnoods geeft u me maar 500 SRD voor die taart. In plaats van 750 SRD.
0: Mm-hmm.
1: Alleen om je taart maandag voor je te brengen.
0: Ja.
1: En die klant zei van, boy, ik ben ze was wel maandagjarig. Maar ze zei van, ze wilde het zondag.
0: Ja.
1: Zodat ze misschien de maandag in de ochtend, misschien wilde ze een fotoshoot maken of
0: oh,
1: zo.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus zei ik ervan, boeien gaat me echt moeten helpen hiermee desnoods. Moest ik aan 52 gaan. Ja. Dat is goed, is niet erg.
0: Ja.
1: Dus dat zodoende, dus door die pasconferentie, die Pinksterconferentie,
0: ja,
1: heb ik die taart dan maandag voor haar gebakken.
0: Ja.
1: En toch, want de meeste mensen zouden zeggen van, je bent zondag gegaan naar die conferentie, had je die taart liever gebakken zaterdag die taart. Als je zondagavond die taart moet bakken om vervolgens maandag te leveren, had je het liever zaterdagavond ook gebakken om het zondag te leveren.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet, ik was zo moe die zaterdag, want ik moest van het werk.
0: Mm-hmm.
1: En daarna na het werk moest ik baren uitkleden, baren en daarna vervolgens weer te gaan. Het was helemaal te onverwacht daar.
0: Uh-huh.
1: Maar zondag ben je thuis.
0: Ja.
1: Zondag ben ik thuis in de ochtenduren en in de avond ben ik gegaan naar die conferentie.
0: Ja.
1: Dus zodoende kon ik het echt bakken die zondag.
0: Ja.
1: En maandag heb ik het voor haar geleverd. Ze was zo blij. Uh-huh. Ik dacht van, boy, ik ben met mijn Britak, je Briti, want.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Van die lastige klant van, nee, ik wil het zondag, ik wil het zondag.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus ik ben de klant echt dankbaar.
0: Ja, je hebt wel van die begripvolle klanten hoor. En die moet je echt koesteren.
1: Ja.
0: En boy, als... Ja, ja, je hoopt altijd dat die klant echt begripvol is. Je hebt niet veel van zo.
1: Nee, nee.
0: En if aboen, heb je niet altijd dat ze je zeggen.
1: Klopt.
0: Maar als het slecht is, ga je het sowieso horen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Toch? Dan lijkt het alsof... Je, bij ons, ja, ik zou niet zeggen bij ons, maar in de keuken is het zo. Je kan 99 porties wegsturen dat goed was. Toch? De beboen. Je hoort geen enkele kiek, geen enkele kak van, het was lekker. Maar awang, zaak was slecht. En je hoort het van, het was te zout, het was niet gaar, of het was bla bla bla bla bla. Weet je? Weet je dat het je kan breken, je brokken zo.
1: Ja hoor.
0: Je brokken er.
1: Terwijl in de 99 strips heb ik het gekregen.
0: Je voelt je zo.
1: Als je teleurgesteld bent, geraakte jezelf.
0: Ai. Je raakt helemaal teleurgesteld. Aheer die eporiëren. Maar oké, we gaan even door met een paar vragen. Dit heb ik al gevraagd. Wat zou je zeggen tegen jonge mensen die ook hun passie willen omzetten in een business? Wat voor advies heb je voor die jonge mensen?
1: Zo.
0: Want jij bent zelfs ook heel erg jong, 21 jaar.
1: Ja. Ik zou zeggen, volg je droom.
0: Oké.
1: Okay. Als je misschien wel wilt ondernemen, want ik heb mijn droom gevolgd. En ik geloof dat ik verderop zal. Ik zal niet hier blijven, maar ik zal hogerop gaan en verder gaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dus volg je droom, doe waarvan je houdt. Waarvan je niet houdt, moet je niet gedwongen worden om het te doen.
0: Oké. Okay.
1: Volg je dromen.
0: Oké, mooi. Yes, oké. Je wilde nog wat vertellen omtrent je andere producten, want je verkoopt ook andere dingen.
1: Jawel.
0: Ja, ik wil luisteren.
1: Onder de noodmarkt bij mijn moeder, zij is Escherschotsparel. Bij haar kunt u ook, dus wat ik verkoop is batanaolie.
0: Oké.
1: Okay. Zuurgoed, podosiri, komu.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die dingen. Mm-hmm. Mijn moeder verkoopt andere Javaanse producten.
0: Javaanse producten?
1: Ja, Javaanse producten en...
0: Wat voor Javaanse producten?
1: Chips, pindasambal, ze maakt haar eigen ketchup. Ze maakt haar eigen tri.
0: Is je moeder Javaans?
1: Nee, ze is Creool.
0: Oh, maar van waar is ze die dingen dan geleerd?
1: Nee, dus bepaalde dingen bak ze, de meeste dingen bak ze, dat is tri. Want ze zeggen van, tri is Javaans, ketchup is Javaans, maar mijn moeder...
0: Ja.
1: Ik weet niet, de ketchup is zelfs lekkerder dan die van Shishado.
0: Afanaisa.
1: Ja, lekker.
0: Afanaisa is een goed rol, die Afanaisa.
1: Jawel, echt de producten zijn echt top. En daarom heeft ze ook klanten. Echt veel klanten. En daardoor kan ik mijn klanten opbouwen.
0: Mm.
1: Ja. Door, okay. door kaartjes te versturen. Wanneer ze komen, die batanaolie. Want bepaalde mensen verkopen... hoe moet ik het zeggen? Niet puur.
0: Mm.
1: Batanaolie is niet puur.
0: Ja.
1: Ze meestal mengen ze met kokosolie of krapaolie.
0: Ja.
1: Dus ik verkoop naast taarten, cakes en zo, verkoop ik ook zuurgoed.
0: Ja.
1: Podosiri, batanaolie. Mm-hmm. Ja, die dingen.
0: Oké. Nou, mooi. Dan heeft u dat ook gehoord, lieve luisteraars. Ik wil even één ding recht trekken. Ikara neem voor Shishado. Huh?
1: Nee, verontschuldiging.
0: Nee, waarom? Shishado is een grote sponsor van ons. En,
1: ja.
0: Shishado, onze verontschuldiging. Het is niet Afanaisa er bedoeling geweest om, om Shishado te breken of zo. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het is gewoon, ze wilden gewoon aangeven dat haar moeder een lekkere marinade of lekkere ketchup klaarmaakt. Maar Shishado, jullie moeten blijven sponsoren, wat hebben jullie nodig?
1: Ja, blijven jullie sponsoren, Shishado. Mijn verontschuldiging. De diepste verontschuldiging vraag ik u. Blijven jullie sponsoren. Sosa Lobby.
0: Ai, oké. Okay. Nee, maar ik vind het tof dat je Shishado wel als maatstaf neemt. En zie je van, hey, Shishado is lekker.
1: Ja.
0: Maar mijn moeder, naar jouw mening zeg je, maakt het lekker. Lekkerder. Maar in ieder geval, mooi. Oh, we zijn al ruim bijna op het einde gekomen. We zijn al mooi... de tijd is mooi gevorderd. Het is bijna 10:30. Ik wil je nog even de gelegenheid geven om aan te geven op welk nummer kan men je bereiken. Op welk nummer kunnen ze je bellen? Kunnen ze je appen? Hoe moeten ze hun bestelling plaatsen? Ben je op Facebook bereikbaar? Vertel een beetje daarover.
1: Ik ben op Facebook, uh-huh. Ik ben op TikTok, ik ben op WhatsApp te bereiken op het nummer 74-77-378.
0: Nogmaals het nummer?
1: 74-77-378.
0: Mooi zo. U heeft het gehoord van Afanaisa. Ze is te bereiken op TikTok. Je naam op TikTok is?
1: Ook Afi's Cake Studio.
0: Afi's Cake Studio. En ja. Hoe spel je dat? Hoe schrijf je dat?
1: A-F-I-E.
0: A-F-I-E, oké. Okay. Cake Studio.
1: S-C-A... Ja, Cake Studio.
0: Ja. Afi's
1: Cake Studio. Ja, Afi's. A-F-I-E-S.
0: Ja, oké.
1: Okay. Yes.
0: Cake Studio. En dat is op TikTok, op Facebook. Waar nog meer?
1: Op TikTok, op Facebook. Als je me appt, dan zie je mijn nummer. Ja. Dus als je op Facebook bent, je klikt op Afi's Cake Studio, zie je direct WhatsApp. Je klikt op WhatsApp en je bent direct op mijn nummer.
0: Oké. Daarover gesproken... social media is een hele grote hulpmiddel om je bekend te maken. Gebruik je goed daarvan?
1: Ja, jawel.
0: Ja?
1: Dus als de klant op mijn page gaat, Afi's Cake Studios, ziet de klant de taarten die ik heb gebakken.
0: Ja. Ja, goed gebruik maken daarvan, van social media. Het is een heel machtige platform dat je kan gebruiken om eigenlijk bekend te worden.
1: Ja.
0: En merk je dat social media je helpt om klanten binnen te krijgen?
1: Ik vind dat TikTok het meer
0: TikTok,
1: doet.
0: Hè?
1: TikTok doet het
0: meer. Ik weet niet, maar er is iets aan TikTok. Het leek alsof je meer views kreeg op TikTok dan Facebook.
1: Je ziet de views ook echt.
0: Ja. Op Facebook, nu zijn ze echt bezig met reels en zo. TikTok zie je echt van... Hey. Dus voor degene eigenlijk die een onderneming hebben of willen starten, onderneming willen starten, ik zou zeggen, focus je echt, ga je een beetje verdiepen in hoe social media eigenlijk werkt. Want social media is een hele grote hulpmiddel om jouw product gratis eigenlijk te promoten. En er zijn duizenden mensen... in Suriname op die social media platformen zoals Facebook, Instagram iets minder. Maar vooral TikTok, waarbij er duizenden mensen elke dag naar video's zitten te scrollen. En dus als je eigenlijk je business wilt promoten, gewoon makkelijk via social media, via TikTok, via Facebook. En dan eigenlijk daar zo hoor, merk je dat businessen eigenlijk groeien.
1: Ja.
0: Maar goed, we zijn aan het eind gekomen. Wilde jij nog wat zeggen over jouw business?
1: Komen jullie bij me bestellen?
0: Mm-hmm.
1: Plaatsen jullie je bestelling?
0: Mm-hmm.
1: Sturen jullie een foto van gewenste taart? En ik probeer het te regelen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga altijd nieuwe uitdagingen aan.
0: Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Nou, Afanaisa, ik wil je hartelijk danken voor jouw tijd. Ik wil je hartelijk danken voor je aanwezigheid hier bij Radio Shalom. En het was een eer, het was een voorrecht om met je te kunnen praten over je onderneming. Mensen, jullie hebben het gehoord. Bestel je taarten, bestel je cake, bestel alles dat te maken heeft met bakken bij Afanaisa. Niet bij Ian, want Ian weet niet te bakken, maar Afanaisa weet wel te bakken. Ondersteun haar. Ze is groeiende. Ze is heel erg jong. Ze is 21 jaar. En deze mensen, deze jonge ondernemers, moeten wij ondersteunen. Alleen zodat Suriname eigenlijk hoger op gebracht mag worden. Want hoe meer financiën, hoe meer stabiele ondernemers, hoe meer je stabiele gezinnen hebt, hoe meer andere mensen geïnspireerd raken om ook te ondernemen. En ondernemen hoeft niet alleen in Suriname, maar dan heb je hebt het ook gehoord van Afanaisa. Ze wil ook naar het buitenland gaan. Wie weet gaat zij in plaats van importeren, exporteren. En dan komen er financiën binnen. En dat draagt allemaal een steentje bij aan de economie van Suriname. Daarover gesproken, Afanaisa. Ik heb je deze vraag niet gesteld. De economie van Suriname, waarin wij nu zitten, speelt het een grote rol op je business?
1: Nee.
0: Ik dacht juist dat het zou zijn van, die spullen zijn duur, dus die taart wordt duurder, maar jij zegt dus, het maakt eigenlijk niet uit, mensen blijven gewoon kopen.
1: Nee, als de spullen duurder worden, worden de taarten sowieso duur. Want zeggen als Blom is nu 50.
0: Ja.
1: En als iemand een taart bestelt, dan ga je de prijs dan berekenen voor de taart op 1 kilo Blom. En hoeveel Blom je gaat gebruiken voor die taart.
0: Mm-hmm.
1: Dus als de taart nu, als die Blom nu 80 cd is bijvoorbeeld, ga je 80 cd moeten berekenen in plaats van 50.
0: Ja.
1: Gaat de taart sowieso ook omhoog.
0: Ja. De economie speelt altijd een rol.
1: Dus
0: we moeten blijven bidden voor Suriname en dat we vooruit mogen gaan, vooral met oil en gas. Dat Suriname echt op een hoger niveau mag komen financieel. Maar goed, we gaan afsluiten. Dit was een nieuwe editie van het programma Behind the Business. En het was Behind the Business met Afanaisa. Afanaisa, je achternaam nog een keer.
1: Sengwai.
0: Yeah. Afanaisa Sengwai. Yeah. Getrouwd?
1: Nog niet getrouwd.
0: Oké. Nodig me uit, want dan ga je die lekkere taart, eten. Huh?
1: En dan van gaat u barbecuen.
0: Ja, ik denk het niet. Hey, Afanaisa, dankjewel mensen, luisteraars van Radio Shalom. Dankjewel voor het luisteren naar Behind the Business. Dit was een nieuwe editie nogmaals. En we zijn er volgende week maandag, zo de Heer wil, met een nieuwe ondernemer. Heb jij interesse om ook jouw business, ook jouw onderneming, jouw product, jouw diensten eigenlijk te promoten? Mag jij dan een app sturen naar het nummer 875-5358. Laat weten wat voor business je doet. Laat weten wanneer je wilt langskomen. En dan komt dat allemaal in orde. Mijn naam is Ian Mourazim. En ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Ik zeg bye bye. Ciao ciao. Milopju. Nangadalobi fumasra. Mwah mwah.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Een gezegende morgen toegewenst bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. U bent afgestemd op Radio Shalom en ik ben uw gastvrouw het komend half uurtje. Ik ben zuster Aruna. Nou, we zijn vandaag weer bij elkaar om over de grote daden van God te praten. Want God doet grote en machtige dingen elke dag. Elke dag laat Hij je ogen openen als je in een moment bent van stress, van ontmoediging, om toch dat lichtstraaltje te zien dat Hij laat schijnen door alles heen. Als je focust op de goede dingen van God, verdwijnt de rest als vanzelf, net als sneeuw voor de zon. Ja, en dan zie je dat de grootheid van God in de kleine dingen tot uiting komt. De grote dingen in de kleine dingen tot uiting komen. En dat ze groter worden in jouw ogen. Dat is een persoonlijk getuigenis. Ik heb ook gemerkt de laatste tijd. Ik was bezig. We zijn bezig op school met Surinaamse volksliederen. En ik kies speciaal voor Surinaamse. Dus in de Surinaamse taal. Uit het boek Alonji. Van Mavis Noordwijk. Daar heb je een heleboel kinderliedjes uit de slaventijd. Maar je hebt ook die Aisa Mama Aisa liedjes. En het is zo leuk om met die studenten te praten. Want ik moet echt even lachen. Want er was een specifieke klas waar er twee hele lieve dames waren. En ze vinden het ook leuk om, of laat me het algemeen zeggen, ze, en niet zij alleen hoor, vele anderen geven aan, ze gaan naar de kerk en ze gaan ook naar de Wintipries. En ik zei ze dus van, die liedjes, Aisa, Mama Aisa en zo gaan we niet kiezen. En toen vroegen ze waarom. Ik zei nee, omdat dit zijn wintipreliedjes. En we gaan geen winties hier opwekken. We gaan ons niet bezighouden met dingen. Ik zei ze gewoon open. We gaan ons niet bezighouden met dingen die niet van God zijn. En dus word ik natuurlijk aangevallen. Wie zegt dat het niet van God is? God heeft deze dingen gegeven. Ik zeg nee, God heeft deze dingen niet gegeven. Gaan jullie ook naar de kerk? Ja, we gaan ook naar de kerk. Dus ik zei toen van, maar je mag het dan niet mixen. Je moet het een doen of het ander. Je kan niet beide doen. Toen gaf ik een voorbeeld dat ik bekeerd ben uit het hindoeïsme. Ik was een hindoe en ik ben bekeerd. En ik ben een gelovige christen geworden op 14-jarige leeftijd. En ik gaf ze dit voorbeeld. Bij de hindoes heb je dus een bepaald ritueel die ze doen wanneer je gele koorts hebt. En dan gaan ze met een printabesem over je heen, over je, van je hoofd naar beneden gaan ze zo als het ware vegen. En met woorden en spreuken en dingen die worden opgezegd. En dan hebben ze zo een bord waarop ze dingen, waarin er olie is. En dan vangen ze als het ware door die spreuken, die gebeden enzovoort, vangen ze je gele koorts op. En dan zie je dat die olie dik wordt en geel wordt. Dus dan moet je een paar keren gaan. Ik weet niet of het 7 keer is. Ik ken dat ding niet precies. Maar daarna ben je genezen verklaard. Je hebt geen gele koorts meer. Ik zei toen tegen ze van, dan kan ik dat ook gaan doen. Ik kan ook, als ik ziek ben, kan ik ook gaan. Ik kan ook gaan, bijvoorbeeld, er gebeuren allerlei dingen met me. Ik bid. En dan denk ik, weet je wat, ik ga naar een pandit. En dan laat ik me mijn hand lezen. En dan kan hij me vertellen wat er aan de hand is. Want het is door God gegeven. Maar in de Bijbel staat er duidelijk dat je moet kiezen. Je moet kiezen. En de Bijbel zegt dat God gekomen is in de Heere Jezus om dit alles voor ons te overwinnen. Dat we niet terug hoeven naar ergens waaruit je komt. En dan ga je weer terug naar daar. Omdat hij het allemaal heeft gestopt door zijn bloed. Er is een offer geweest. Er is een bloedoffer geweest om dit alles te stoppen. Dus je hoeft niet naar die mamaisa te gaan. Je hoeft niet naar die apoku te gaan. Je hoeft niet naar die pandit meer te gaan. Die pandit heeft Jezus nodig. Die bonumang heeft Jezus nodig. Ja, want ze zijn niet bezig met de Heere Jezus. Ze zijn bezig met een geesten opwekken. Ze zien ook een geesten van dode mensen. Wat ze denken dat geesten van dode mensen zijn. Terwijl het een demonen zijn die de vorm van die mensen aannemen. En ze zijn hele goede imitators. Dus op een gegeven moment hadden ze het wel begrepen. Dus het was een beetje grappig geworden. Want zodra ik dan een titel las dat te maken had met... Oh, dit wordt daar gespeeld. Dan zeiden ze, ja, deze juf. Dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. En dan werd er over en weer gelachen. Maar belangrijk is dat ze het wel hadden begrepen. Ze hadden het wel begrepen. En wat ik ook wil zeggen, dus waarom ik dit zeg hier... is dat je als persoon waarschijnlijk ook zulke opvattingen kan hebben. Als vrouw, als moeder, als tante, als oma. En dan wat doe je? Je brengt een mix. Je gaat naar de kerk, want je denkt je moet eeuwig leven hebben. En dan ga je terug ook naar de cultuur Roussanis. Dat zijn van alle bevolkingsgroepen. Niet alleen de Kriolen, ook van de Hindustanen, ook van de Javanen, noem maar op Chinezen enzovoorts. Ze kunnen allemaal teruggaan en iets gaan zoeken als het goede dat ze hebben geleerd van kleins af. Maar de Heere zegt, je moet kiezen. Je kan niet mixen. Je kan niet twee heren dienen. En dat zijn die twee heren in je leven. De Heere Jezus, omdat je naar de kerk gaat. En je cultuur. En dat is verbonden aan afgoderij. Het is afgoderij. Dat staat ook in de Bijbel. De Heere zegt, we moeten niet naar afgoderij gaan. Dus als je die opvatting hebt, laat het los. Want de Heere is gekomen om ons vrij te zetten. En hij zet je echt helemaal vrij. Oh ja, er was ook een vraag van een van de studenten. En ze vroeg van, maar juf, stel dat iemand je wat wil doen. Of er is zo en zo en zo iets. Dus er was echt een vraag van een bepaald dilemma. Iets dat, waarbij je zou kunnen handelen als mens. Wat doe je dan in zo'n geval? Ik zeg, dan moet je bidden. Dan moet je op je knieën gaan. Je gaat in je binnenkamer, je bidt, je roept tot God. En je gaat zelf zien dat de Heere de zaak voor je gaat bepleiten. Hij gaat het voor je aanvechten. Want in de Bijbel staat dat ik jouw strijd voor je strijd. Dus toen waren ze echt zo... Je zag dat bepaalde van ze echt bemoedigd waren. En ik was er blij mee. En de Heer is goed. Dus... wat we moeten doen, we moeten altijd naar de Heere gaan. Als je deze opvatting hebt, of je hebt zo geleefd al een hele tijd en je wist het niet, of je wist het wel, maar je weet niet hoe je ermee moet dealen, deel ermee vandaag. Want er staat in Handelingen 3, vanaf vers 18 tot en met 21, en we lezen uit de Herziene Statenvertaling, er staat, hem moet de hemel ontvangen. Nee, ik ben te ver. Vers 18. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zou. Dat had de Heere voorzegd, hè? En kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht des Heren. Dus wanneer je je bekeert, je komt tot inkeer, je vraagt vergeving, dan worden je zonden uitgewist. Zolang je teruggaat naar het oude, of je ziet het als dat is van mij, of van mijn, ik is van mijn komaf, dan heb je nog niet losgemaakt van je oude mens waarover de Bijbel praat. Want je moet de nieuwe mens aandoen. En de nieuwe mens is alleen verbonden aan Christus. En er staat dat er tijden van verkwikking zullen komen. Verkwikking is genezing. De betekenis is genezing. Er zal genezing komen van het aangezicht van de Heere. Zie je? Het komt van Gods aangezicht wanneer je bekeert. 1. Je zonden worden vergeven. 2. Je geneest. En daar staat er. Kom dus. Nee, dat heb ik al gelezen. Vers 20. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Want dat lazen we in vers 18, toch? Het was al bekendgemaakt, het was al geprofeteerd. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Dus het is niet plotseling gebeurd. Het is door de eeuwen heen verkondigd en uiteindelijk vervuld. En nu, behalve dat we ons gewoon bekeren en ons leven aan Jezus geven, is er nu ook een moment van bekering als je tot de ontdekking komt dat je twee heren had gediend. Dus vraag vergeving, want je zonden worden uitgeroeid. Er is een tijd van verfrissing door de aanwezigheid van God. En je moet dit moment sowieso herkennen. Herken het moment van vergiffenis en verfrissing. Wanneer je de Heer om vergeving vraagt, gaan bepaalde dingen je niet meer hinderen. Omdat door die vergeving is jouw genezing geschonken. Soms bid je niet eens voor genezing van iets, maar omdat je vergeving hebt gevraagd, voor iets dat je doet en dat niet goed is voor Gods aangezicht, en je hebt het met je hart gedaan, dan geneest God je. Hij geneest jou. Je ziet van, hé, dit is er niet meer, dat is er niet meer. Want die zonde die jij aan het, dat wat je deed en je zondigde, dat maakt dat die ziekte blijft. Het is een open deur voor die ziekte om te blijven. Voor de vijand om jou die ziekte te geven. Maar wanneer je vergeving hebt gevraagd, sluit je die deur. Hij moet weggaan. Hij moet vlieden. Als hij je bezig was te knijpen in je nek. Je hebt altijd nekpijn. Plotseling heb je geen nekpijn meer. Al die stress is weg. Je schouders waren ook zo pijnlijk al die tijd. Hij kniep je de hele tijd daar. Hij stak je misschien met een naald. Sommige mensen hebben steken in hun zij. Elke keer in hun zij. Steken. Wanneer ze om vergeving vragen, hebben ze geen steken meer in hun zij. Want die deur is gesloten voor de vijand. De Heer heeft een schild daar gezet. Dus wanneer hij steekt, dan is het een hard ding. Daarop weet ik, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Ja, en dan kan hij je niet meer raken. Dus vraag voor vergeving. Dat is jouw genezing. Dus focus nu even niet op je strijd, op je vervolging en op de schaamte. Maar kom eruit door te vragen om vergeving. Want doordat we zondigen, hebben we bepaalde soorten strijd. Er is strijd omdat je God jou tot een strijder heeft gemaakt en dan word je aangevallen. Maar sommige strijd komt voort uit zonde. Het komt voort uit het feit dat je misschien twee heren dient. Het komt voort omdat je volhardt in iets dat God niet wil. Soms heb je een relatie waarvan God zegt nee. Maar je houdt zoveel van die man. Heere, maak het alsjeblieft uit mijn leven. Alsjeblieft, dan ga ik alles doen wat u zegt. Maar als de Heer nee zegt, weet hij waarom. Omdat hij weet wat jouw plan is, wat zijn plan is in je leven. En dat dit het tegenhoudt. Dus vraag vergiffenis. Focus niet op die strijd. Focus niet op de vervolging. Niet op de schaamte. Niet op die ziekte. Niet op niets. Ga en vraag om vergeving. Dat is heel belangrijk. Noem alles. Het is echt iets waarvoor je tijd moet nemen, hoor. Je moet niet gewoon gaan en zeggen, oh Heer, vergeef me, vergeef me, vergeef me, 5 minuten lang. Nee, zit rustig. Ik heb dit ook gedaan. En weet je, als je rustig zit, zeg Heer, ik kom aan uw voeten. En ik wil dat u mijn leven reinigt. Dat u me ook bekend maakt wat ik niet meer moet doen. Dingen die ik weet en dingen die ik niet weet. Dan zit je rustig. Heer, vergeef me hiervoor. Oké, stel je voor, ik rook. Heer, vergeef me dat ik rook en dat ik het niet laat. Dat ik dat eerder wil dan u te zoeken. Dan zit je rustig. En dan brengt hij iets anders. O Heer, vergeef me dat ik mijn collega zo ruw heb geantwoord. Alsof ik haar wilde zeggen van bemoei niet met mijn zaken. En kom niet tussen die andere collega en ik. Vergeef me daarvoor en help me om liefde te bewijzen. Dan zit je weer rustig. En dan luister je naar de Heilige Geest. O Heer, dan gaat de Heilige Geest tot je praten hoor. Dan zeg je, o Heer, wat hij zegt, ga je dan de Heer vragen om vergeven. Vergeef me dat ik die kinderen weer heb gerammeld. Maar dat kwam echt, ze hadden het eigenlijk niet echt verdiend. Maar ik was eigenlijk in die moed, in die vervelende moed van mezelf. En ik heb het afgereageerd op ze. Vergeef me, Heer. Dus je blijft vergeving vragen, totdat er niets is. En dan vraag je de Heer om je te reinigen met zijn bloed. En dat de Heilige Geest je vervult. En daar blijft. En je elke keer helpt. En dan ga je vanaf, als je dat hebt gedaan, moet je gewoon elke avond weer even bij de Heer gaan voordat je gaat slapen. Van Heer, is er iets? Want de Heer zegt, wie eenmaal gewassen is, gebaad is, hoeft niet meer te baden. Je moet alleen je voeten wassen. Ja, toch? Je gaat niet baden, 's avonds. Daarna ga je weer baden omdat je gaat slapen. Nee, dan ga je, stel dat je buiten bent geweest, je hebt een beetje zand aan je voeten, dan ga je even je voeten wassen en dan ga je slapen. Stel, is een voorbeeld. Mooi. Dat was even waarover ik wilde praten. Want ik had het dus meegemaakt met de, op school. En het is al een hele tijd gaande hoor. Maar in de samenleving is het ook zo. Want van waar krijgen ze het mee? Van huis uit. Dus van u en ik. Want wij zijn de volwassenen. Dan krijgen ze het mee van huis uit. En dan leven ze daarin. Ze groeien op daarin. Maar dat is het niet. Dus als u zich bekeert, gaan uw kinderen zich ook bekeren. Is goed. We hebben dan nu een music break. En dan zijn we zo meteen terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

0: That was amazing, guys. Thank you all.
1: We zijn weer terug in ons programma Vrouwen Vandaag. Voor zij die er nog niet bij waren, u bent op de juiste plek. Zoals ik het daar al eerder zei, de juiste frequentie. En Vrouwen Vandaag is een speciaal programma voor de hedendaagse vrouw. En het maakt niet uit hoe oud je bent hoor. Want de leeftijd zegt niks. Als je je vrouw voelt, dan ben je op de juiste plek. Nou, ik weet ook dat er een heleboel broeders luisteren. En we heten ze ook welkom om te luisteren, zodat ze ons vrouwen ook beter begrijpen, hè? Ja, toch, broeders? Er was ook een programma van Mang Mit Mang. Maar ik weet niet precies of het nog gaande is. Het is heel goed om te luisteren als vrouw naar mannelijke programma's, zodat je de man ook beter leert kennen. De man algemeen. Want wij mannen, wij vrouwen en onze mannen, we verschillen hemelsbreed. En daardoor krijg je dus zoveel meningsverschillen en zo. Terwijl het niet eens nodig is. We moeten ook vaker onze mond dicht houden. En ook die man de kans geven zichzelf te kunnen zijn. We gaan dus nu praten over de nieuwe mens die we moeten zijn. En dat gaan we lezen uit Romeinen 8 vers 15. Ik ga lezen uit de herziene Statenvertaling. En in Romein, dat is een heel mooie tekst. Het is ook een heel bekende tekst. En ik geloof dat u het vaker heeft gehoord hoor. Dus trouwens, als ik zeg Romeinen 8 vers 15, dan weet u het al. Maar voor zij die het nog niet kennen, laat me toch even lezen. Want het is echt belangrijk in deze periode van na Pinksteren enzovoorts. Trouwens, we zitten al in juni. Wauw, wat gaat de tijd snel. En we hebben het jaar, eigenlijk is het goed als je het half jaar even evalueert hoor. Zodat je kan zien of je op peil bent. Nu, in Romeinen 8 vers 15 is deze bekende, allerbekende tekst. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Je bent als kind aangenomen. Door wie wij roepen Abba, Vader. Weet je, het woordje Abba wordt gebruikt in de Hebreeuwse taal om aan te geven dat we gaan luisteren en gehoorzamen. Luisteren in de zin van gehoorzamen, Abba. Dat is het woordje. Dus als ze zeggen Abba, dan is het ik ga doen wat u zegt. Ook in de normale huiselijke sfeer. Wanneer een kind antwoordt om te doen wat de vader hem opdraagt, dan moet hij hem Abba noemen. Ja. En als hij gewoon is, misschien speelt en weet je, ontspannen sfeer, dan mag hij papa zeggen. Ja, ik had dat gehoord in een videootje. Nu, we hebben dus niet een geest van slavernij ontvangen. Vroeger waren we in slavernij. Toen we de Heer Jezus niet hadden aangenomen, waren we in slavernij. We waren in rituelen. We waren in tradities. We waren in gebondenheden. We waren in angst. We wisten niet wat er komen zou, wat er komen gaat. We wisten niet hoe het zou aflopen met ons. Maar het moment dat je de Heer Jezus leert kennen, heb je een doel in je leven. Je hebt zo'n danig doel, omdat je weet wat zijn plan is in je leven. En ik vond het zo mooi om ook van studenten te horen dat ze elkaar onderling zo bemoedigen om te zeggen, ga en vraag de Heer, wat is zijn plan in je leven, zodat je kan leven ernaar. Want dat is belangrijk. Als persoon heb je een richtlijn nodig en je hebt een doel nodig in het leven. En God geeft je het doel. Hij geeft je het beste doel dat je ooit voor jezelf kan uitpluizen. Want je kan een mooi plaatje van jezelf hebben, van je leven, hoe je het wil doen en wat je wil doen. Maar als je het plan van God volgt in je leven, ach, zeggen we toch? Ja, dan heb je dus het beste doel voor je, waarnaar je je kan uitstrekken. Maar er zijn momenten waarbij je bijna wil vallen. bijna terug wil keren, want het lijkt zo zwaar, het lijkt zo moeilijk. Maar wie verzwaart het nou voor je? Het is de vijand die het voor je verzwaart. Je moet opkijken naar het doel van de Heer. En zeggen, ondanks alles, mijn lichaam, jij moet naar mij luisteren. En die ziel die gaat ook tegenin willen gaan. Maar de geest moet tot de geest van God spreken die in jou woont. En dat je dan de Heer gehoorzaam en zegt, Abba, Vader. Want hij heeft jou als zijn kind ontvangen. Hij heeft je tot zijn kind gemaakt. Hij heeft je aangenomen als zijn kind. Dus je hebt niet gewoon de Heer Jezus aangenomen. Hij heeft jou ook aangenomen. En hij heeft alles voor je gedaan aan het kruis. Alles is volmaakt afgemaakt daar aan het kruis. Wat heeft hij gezegd? Het is volbracht. En nu de Heilige Geest, de trooster, gekomen is, wat geeft hij je dan? Niet een geest van slavernij. Nee, nee, nee. Zodra je angst hebt, sommige mensen zeggen, ik heb anxiety. Oh, als ik dat ding hoor, dan wil ik bijna, ik weet niet, mijn hart krimpt helemaal in. Waarom claim je iets over jezelf dat niet daar hoort te zijn? Ik heb anxiety? Nee, we hebben geen angst. We hebben geen stress. We hebben geen dingen die ons eigenlijk tegenhouden om ons uit te strekken naar het doel. We hebben geen geest van lafhartigheid ontvangen. Maar, en daar staat het, die opnieuw tot angst leidt, hè? Maar de geest van aanneming tot kinderen van hem, van Abba, onze Vader. Dus blijf volharden daarin. Als je ervaart dat je nu een soort breakdown hebt, een soort, zoals ze het noemen, anxiety, vreselijk, regelrecht uit de put van de hel. Nee, accepteer het niet. Accepteer het niet. Als je moe bent, lieve vrouwen, ga even uitrusten. Ga uitrusten. Neem een verlofdag. Neem 2 verlofdagen. Ga uitrusten. Als je een betrouwbaar iemand hebt die op je kinderen kan letten. Misschien je zus of je moeder. Of iemand die je kan vertrouwen. Want je kinderen kan je nu nergens achterlaten. Hè? En dat maakt je ook zo stressvol. Want je bent de hele tijd alleen bezig. En je kan geen rust vinden. Ga even uitrusten. Want je lichaam moet ook weer uitgerust zijn. We hebben het nodig. Rust een beetje uit. En dan ga je weer. Maar je moet nooit opgeven. En nooit toegeven aan die geest van angst. Want die geest van angst brengt allerlei andere dingen met zich mee. En drukt je neer. En de Heer heeft ons dat niet gegeven. De geest van God is geen kracht of ding. Maar het is een persoon. Het is de persoon van God. Die in jou is en die jouw kracht geeft. Hij geeft je die kracht. Hij vult je met zijn vuur. Zodat je verder kan gaan. Hij versterkt je botten. Ja, zodat je lichaam gedragen wordt. Dus hou vol en blijf in de kracht van de geest door Abba Vader. Wees gezegend en tot de volgende keer. God zegen.
2: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

The newest kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry.

0: Motion.
1: 이왕을 기름이용 빼고보이지 나스케
0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kerpelani.com. Jouw verbinding met de wereld. Kerpelani. Save and enjoy.

Veininon. Şıp şıp tırırtı. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: maar dat je zegt zo, ik zag het onmogelijk is, jongen.
1: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio.

Jessen, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hour op de radio. Nou, ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Ik ben Leandro Martos Uwitno en ik mag u dus van harte welkom heten om samen met ons radio te maken. Ja, u mag dus strakjes bellen of appen om de Happy Hours met ons te presenteren live vanuit de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Nou, het is de maandag van 1 juni. We heten deze nieuwe maand welkom. En natuurlijk doen we dat ook in de Happy Hour. Nou, van harte welkom. U mag strakjes bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En natuurlijk je favoriete songs aan te vragen. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. En dan gaan we naar de pokoes. Dus welkom erbij. Nou, we gaan meteen van start. Want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

Soul of Africa met Victory. En daarmee hebben we de kick-off gehad. Nou, de lijnen die staan open. U mag dus bellen of appen naar de studio. We doen het samen tijdens de happy hours. En dat mag dus door te bellen op 422-650. Dat is het nummer waarop je mag bellen. Of je doet het via ons WhatsApp nummer op 875-5358. Nou, welkom erbij. U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat is hoe we de happy hours doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Nog altijd via jouw eigen gospelzender. We feliciteren alle jarigen. Bogo bogo blessing. Geniet van je dag. En gefeliciteerd. Als je iemand kent die jarig is, nou, je mag het feestje hier met ons vieren. En de persoon in de bloemen zetten. Dat kan tot 2 uur vanmiddag. En om 2 uur starten we met de playlist. So come on. We maken radio tot eer en glorie van koning Jezus. It's all about his kingdom here on the 94.5 FM. Dit is praise. We hebben alle reden om dat te doen, mensen. God is hij is goed meer dan je denkt en meer dan je beseft. He is an awesome God. And that is why we represent him 24-7. Live on the 94.5 FM. En natuurlijk ook te volgen via www.shalomsuriname.com. The blessings for the mensen thuis. De mensen over straat. Ja, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. En natuurlijk ook de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. En dat kan dus via www.shalomsuriname.com. De blessings voor de mensen die meekijken via TikTok. Welkom in de happy hour. Hey, bless you, brother. Verzoek song, please. Middag, brother. Heaven is the place, speciaal voor Brian Gayadar. Hey, bless you, bro. Welkom in de uitzending.

0: Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. Mensen, de lijnen staan open, de lijnen staan open. Of zijn jullie nog in het weekend? Het weekend is voorbij, hè. Die nieuwe werkweek is al begonnen. Dus ook in Gods Koninkrijk is er genoeg te doen. De Bijbel zegt, de oogst is wit, maar zijn weinig arbeiders. Dus kom er gewoon bij, want vele handen maken zwaar werk licht. Hoe meer zielen, hoe meer zegen, hoe meer vreugde. So let's represent this kingdom. Het is 1 juni 2026. Ja, we zijn de zesde maand in gegaan. En natuurlijk de felicitaties voor ieder die vandaag jarig is. 422650. Dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via ons WhatsApp nummer op 875-5358. Hey, bless you, brother Lea. Welkom terug. Blij je stem weer te horen. En groetjes aan alle luisteraars. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, goedemiddag, brother. Welkom in de uitzending.
1: Blij je stem weer te horen.
0: Ja, hetzelfde. Blij je weer te horen, brother. Zeg het maar, wat doe je voor ons?
1: Ik wil een plaat aanvragen.
0: Oké.
1: Die u laatst hebt afgedraaid.
0: Die ik laatst heb afgedraaid?
1: Die laatst van u is.
0: Oh, je bedoelt die nieuwe, no?
1: Jawel.
0: Oké, dat is Change Me, staat op de lijst.
1: En Afetina Fuyu.
0: Afetina Fuyu. Wie zijn dat?
1: Kenneth.
0: Kenya Domini.
1: Domini.
0: Oké, okay, check even welke je bedoelt, maar ik heb hem genoteerd. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Ah, boy. Nou, veel luisterplezier, Bara, en bedankt voor het bellen.
1: Dag, broeder.
0: Ah, boy, dag, Marlon. Onze eerste beller, die is langsgekomen. Dat wil zeggen dat we officieel gestart zijn met de happy hour. Want we doen het samen met u daar thuis, op het werk, of van waar u ook wilt deelnemen. U mag in elk geval tot 2 uur radio met ons maken. En de happy hours met ons doen. Dit is Brandon Lake, Chris Brown en Chandler Moore. Praise. Yes, dat is de originele versie, heb ik lang niet gehoord. Gisteren hebben we die van Christafari gehoord. Want ze waren live in gemeente Gods Reveal. En morgen hebben ze nog een laatste workshop. Dat is in gemeente Bribi. Je mag het checken op Facebook als je graag deze workshop wil bezoeken. Speciaal voor de muzikanten, de leiders. Maar ook als je wil leren hoe een evangelisatie activiteit te ontplooien. Ja, deze mensen doen het al 37 jaar lang. Langer dan ik ben bekeerd. Ik was 3 jaar oud, toen waren ze al bezig met Christafari. En ze zijn consistent daarin. Dus we kunnen best van ze leren. Goedemiddag met de studio.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. We hebben aan de lijn.
2: Maureen.
0: Maureen, welkom in de uitzending.
2: Yes, thank you.
0: Alsjeblieft, Maureen. Wat ga je doen voor ons?
2: Mijn zusje is morgen jarig, dus ik wil dus, ze wordt morgen jarig. Dus
0: alvast
2: ik wil
0: nog.
2: Wil feliciteren. Ja.
0: Oké, alsjeblieft. Je mag haar feliciteren.
2: Oké. Okay. Zie, je wordt van harte gefeliciteerd door je zus Maureen en de gezin.
0: Wie is je, hoe heet de jarige?
2: Jay, Pinas.
0: Oh, Jay.
2: Jawel.
0: Jay of Jean?
2: Jay.
0: Oh, Jay.
2: Ja.
0: Oké, oké. Okay. Nou, alvast de felicitaties ook. En wat ga je doen met Jane?
2: Zo.
0: Je weet nog niet. Of is een verrassing, no?
2: Is een verrassing.
0: Oh, oké. Okay. Dat gaan we niet zeggen, hoor.
2: Hij jaar. Is een wat 40.
0: Oh, vandaar, vandaar. Nou, reden genoeg om het samen met haar te vieren. En maak er een mooie van.
2: Zeker wel.
0: Ah, boom. Was dat dan geen pokoe voor Jane?
2: Ja, een pokoe, hoor.
0: Zeg het maar.
2: Mag ik die ene lied van Sanya D?
0: Welk lied?
2: Door Sanya D. Oh, Sanya D. Ik weet echt niet door wie het wordt.
0: Ik hoop dat ik de juiste voor je vind, hoor. ik ga hem checken, zo niet kies ik wel een leuke voor Jane.
2: Is goed, bedoel je,
0: bro. Abo?
2: Ja, thank you.
0: Oké, okay, geen dank. Bless you.
2: Ja, bless you.
0: Wow, vandaag is Oruyari van Jane. Ze wordt morgen 40 jaar. En natuurlijk de felicitaties. Jane, je mag je borst nat maken, hoor. Want die mensen van je zijn van plan. Maar het is altijd leuk toch? Dat wil zeggen, mensen houden van je. Mensen geven om je. Niet iedereen houdt van verrassingen, hè? Maar het is een leuk gebaar. Ik zeg altijd, weet je, als je iemand wil verrassen of blij wil maken, moet je de persoon kennen. Want mensen, niet iedereen houdt van drukte, niet iedereen houdt van feest. Maar er zijn wel dingen waar ze van houden. Een leuk cadeau of je tjadegonja van precies. Weet je, iedereen is anders. Ik kan me nog heugen, de man verrast me panangaan van feestjaren terug. Voor mij was hij ook 40 jaar of 45 jaar. Die man is bijna weggelopen hoor, want hij wilde geen feest. En ze hebben het toch gedaan. Net als toen ze mij met Bassuinkoor hadden verrast. 24 jaar. Nee, doe je niet, joh. We groeten Simon Tismi. Die zegt, God bless you, bro. De groetjes ook richting Wilhelmina Restaurant. Zo, ik weet niet waar het aan ligt, hoor, brada. Dat ze me dubbel horen. Check even als het bij jou ligt, hoor. Of zijn er meerdere mensen die dat ervaren? Dat is in elk geval een opmerking via TikTok. Goedemiddag, broeder Leander. God zegen en de beste wensen met uw beterschap. God is groot en genade. Met u graag het liedje afdraaien. De muziek vervaag. Bestem voor u. En ik kondig het aan voor alle luisteraars. Many thanks and lots of blessings. Nou, welkom erbij. En ja, ga je gang. U mag dus met ons de happy hour doen op de radio. Goedemiddag, broeder. Mag ik het lied een Hindi song? Hoe gaat het met u? Ja, mijn vader en ik hebben u gemist. We zijn blij dat u weer bent, dat u er weer bent. De groetjes van Arjan Ramdas en Sunil Ramdas. Ja, groetjes aan vader en zoon. Familie Sunil is afgestemd. De groetjes, brothers. En geniet van de uitzending. Goedemiddag, broeder Leandro. Een gezegende dag aan u toegewenst en al de andere luisteraars. Dag Anastasia, welkom erbij. Ja, geniet ervan. Het is de happy hours, mensen. U mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. That is what we do on this station. Goedemiddag, brada en shalom, familie. Als u goed voor iemand bent, hou het dan geheim. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Uw vader ziet wat er in het verborgene gebeurt. En hij zal u ervoor belonen. Matthäus 6, vers 3 tot 4. Welkom erbij, Cindy. De groetjes richting SCMC Hardware. We groeten ook de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. Natuurlijk ook de groetjes voor de mensen in de gevangenissen en de ziekenhuizen.

Het is 17 minuten over 1. We doen de happy hours live op de radio en de bedoeling is dat u erbij komt. Ja, uw getuigenis is uniek. En u heeft een unieke persoonlijke relatie met God. Die mag je dus met ons delen op de radio. Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. It's all about the gospel of Christ here on the 94.5 FM. Middag, broeder Leandro. Blij u weer te zien. Groetjes vanuit Dessa. Ja, de groetjes terug. Nou, dankjewel dat ik terug mag zijn, hoor. Abo de wasa, hè. Dit is mijn ikonbaka. Dit is mijn... Ik zo van... Oh, hij is weer terug. Alhoewel je altijd van die mensen gaat hebben, hoor. Je moet niet denken dat overal waar je gaat... mensen op je staan te wachten. En dat mensen blij zijn om je te zien. Dus waardeer het wanneer je mensen hebt die je koesteren. Mensen die je waarderen. Mensen die gewoon van je houden om wie je bent. Want die ga je niet veel vinden, hoor. Voeren of de one dat die. Dit is de remix van C.C. Winans' Goodness of God. De Amapiano remix. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Yes, welkom erbij, guys. Goedemiddag, bro Lea. Welkom back. Kunt u Tego Libi afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Dag, Letitia. We groeten de mensen van Topsport daar. Brother Leandro van Waka, welkom back. Bless you ook aan de luisteraars. De groetjes komen van Vincent. Hey, Vincent, brada. Goedemiddag en welkom in de happy hours. De lijnen die staan open, mensen. U mag bellen of appen. Op 422-650. Nogmaals, 422-650. Dat is voor de mensen die lokaal luisteren. Je beluistert ons via de FM 945. Maar je mag natuurlijk ook bellen vanuit het buitenland. En dat kan ook via ons WhatsApp-nummer op 875-5358. In elk geval voel je vrij. U mag tot 2 uur de heren met ons groot maken op de radio. Dit is de remix van Ina Precia. Er is een heer, hij heet Prishant Abilak Misir. Hij maakte van die oude Surinaamse gospel songs. Daar maakte hij remixes. Het zijn wel AI. Maar de inhoud is hetzelfde. Dus je kan ze even checken op YouTube. Bijna alle de Oropoku. Abrada die zei, hij maakte een nieuwe cover ervan. Goedemiddag broeder Leander, groetjes vanuit Lelydorp. En blij u weer te zien in de studio.

0: Tussen nu en twee uur. Na twee uur gaan we naar de playlist. Dus je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Gezegende middag, broeder Leandro. Alles goed. Dag Shuraisha, welkom erbij. Ja, ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, wat heb je?
0: Ja, Blessie, welkom in de uitzending, brada.
1: Hi. Ik groet jou met je voet.
0: Je groet mij met mijn voet.
1: Je voet gaat beter scoren nu, hè?
0: Ja, ik ben blij, Boomba, Mike. Ja, sowieso.
1: Dat mij bedoel.
0: Ja.
1: En met dat Sabrina naar zuster Florence Odi toe.
0: Ja.
1: Want Nina belt ook goed.
0: Oké, nou duidelijk.
1: Dus Dries Mami tak Odi. A putu fi naar zuster Florence naar Sabrina.
0: Abu, bless you.
1: Blessie.
0: Ja, doei. Dus Abrada no gimme odi her, ama ik ja futu odi. Wel, dat mensen is dat een deel van me hoor. Mensen zeggen wie het kleine niet eet, is het grote niet waar. Maar als je mijn voet aandacht schenkt, dan schenk je mij ook aandacht. Maar als u vast zit, zorg dan dat u voor zorg uitziet. Oh, als u vast niet vast zit. Is goed als je goed luistert. Angel Strong die zegt, hi broeder Leandro, blij terug te zien in de live uitzending. Blij dat je weer het oude bent. No. Mijn been zit nog steeds in gips. Maar mijn mond functioneert, dus zolang ik rustig zit, kan ik de radio doen. Maar we zijn nog aan het herstellen, maar dat kwam zeker goed. Geduld en volharding. Maar ook bidden en op de Heer blijven vertrouwen. Maar als u vast zorgt dan dat u er voor zorg uitziet, dan zal niemand merken dat u vast, behalve uw vader die in het verborgene is. En die vader die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. Matthäus 6 vers 17 tot 18. Om dit in het kort uit te leggen, met andere woorden, als u vast, hoeft u niemand te laten zien dat u vast. U hoeft niemand te zeggen, in afgepot dit op Facebook, mensen houden rekening met me, ik ben het vaste. Of je gauwer ook, dat is man om als want je vaste. Nee, dat is wat de Bijbel hier zegt. Wanneer je vast is het tussen jou en God. Is niet dat je geheimzinnig moet doen, maar je doet het voor God. Dus zolang Gadosh en Shisa je doet, is het belangrijk. Maar je hoeft in afzoeken, je hoeft geen witte voetjes te maken. En indruk proberen te maken. Je doet geweldig dat aan je vaste. Dus je taai idee je weer full wit. Nee, wat kan ik nou aan boord? Ik vast. Hou rekenen met me. Nee. De Bijbel zegt dat je je beloning al hebt ontvangen. En zulke vaste behaagt God niet. Dus je hoeft niemand te zeggen dat je vast. Het is tussen jou en de Heer. En hij ziet wat in het verborgene gebeurt. Edgar Sabayo die zegt veel kracht, Leandro. Ja man bro, thank you. Welkom, goedemiddag broeder Leandro. Welkom back on air. Ik ben blij om je stem weer te horen. Nou, fijn dat te horen, Nancy. Geniet van de uitzending. En welkom ook in de happy hours. Odi Leandro, one blessy day. Fijn je weer te hebben in de happy hours. Dag Sylvie, welkom erbij. Ook blij je erbij te hebben. En we hebben die link gezien. Dus we gaan hem in het systeem plaatsen. Dit is Ina Presija, de female cover. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja, de lijnen die staan open, mensen. Dus hoe kon hij niet? Je mag bellen of appen om met ons radio te maken en de happy hours te doen. We doen het tot twee uur. Na twee uur krijg je de leuke pokus. Dus je mag je pokus aanvragen. Het is 5 minuten voor 1:30. Dit is Victor Ivic. Weet je, we maken allemaal moeilijkheden mee, mensen. We hebben allemaal problemen. We gaan allemaal door situaties heen. Maar leef in geloof en niet in aanschouwen. Met andere woorden, je zekerheid moet komen vanuit je geloof in God. Gewoon om het feit dat hij met je is. En als je weet dat hij met je is, dan weet je dat alles mogelijk is. Dan weet je dat de Almachtige achter je staat. Dan weet je dat je niet alleen bent. En dat degene die alle macht heeft, de hoogste autoriteit, hij is met je. En hij gaat met jou door die situatie heen. Is dat naar lekte wat kan mindri wel gevaarlijk daguto. Maar Yusuf dan gewoon boompiki dagu. Die dan gewoon een bodyguard. Eentje die je beschermt, dus dat je niet vrede toch. En één ding dat je moet weten is wanneer God achter je staat, wanneer Jezus met je is, wanneer de Heilige Geest in je woont, dan is Hij die in jou is meer dan die in de wereld is. Dus maakt niet uit wat je ziet, maakt niet uit wat je meemaakt, maakt niet uit wat je voelt. Je moet gewoon die zekerheid hebben dat de Heilige Geest die God jou heeft gegeven, sterker is dan elke situatie, sterker is dan elke strijd. Dat Hij jou in staat zal stellen om alles aan te kunnen. Filippenzen 4 vers 13 zegt, ik vermag alles in Hem die me kracht geeft. Dus richt je ogen op de Heer. Nolas Bribi. Vertrouw op zijn woord. Sta op zijn belofte. Jezus zegt, wie vertrouwt op mij, die is verstandig als een man die bouwt op de rots. Met andere woorden, je bent onwankelbaar, standvastig. A fundament, oh hoor je. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. We doen de happy hours van maandag tot vrijdag. Tussen 1 en 2. Ja, dan mag je bellen, appen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Je pokoes aanvragen. I will praise in the storm. I will dance. En na 2 uur krijg je alle pokoes te horen. De aangevraagde songs door de bellers en de appers. Natuurlijk krijgen de bellers voorkeur. U kunt niet twee heren dienen, want u zult de ene haten en de andere lief hebben. Of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijkertijd uw hart op geld zetten. Matthäus 6 vers 2. Nogmaals, de Bijbel zegt hier niet dat geld slecht is of dat geld een zonde is. Maar wanneer het maken van geld belangrijker voor jou is dan God dienen, dan zegt de Bijbel wel dat het verkeerd is. Want geld dient niet op de troon van je hart te staan. Geld dient niet jouw prioriteit te zijn. Geld is een middel om te leven. Degene die jouw leven geeft, hij verdient de prioriteit. Degene die jouw leven bepaalt en onder controle heeft, hij verdient jouw prioriteit. Niet iets dat je nodig hebt in het leven. Je kan niet een zegen tot God maken. Nee, God is God en hij zegent. Maar het moment dat je een zegen tot God maakt, ben je bezig af God te dienen. En daarom gaat het ook in elkaar dienen toe masra. Of je dient God of je dient geld. En geld wordt ook beschreven als mammon. Weet je, mammon was in destijds een afgod. En er zijn vele afgoden mensen. Soms kan je hobby een afgod zijn. Soms kan je partner een afgod zijn. Soms kunnen je ouders een afgod zijn. Zolang iets tussen jou en God komt, is het een afgod. Met de studio.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ja.
2: Ik groet u.
0: Welkom erbij.
2: Blij die stem weer te horen.
0: Ja, ja, meer. Dank je, Britia.
2: En dat
0: je
2: er weer bent.
0: Welkom, welkom. Blij je stem ook te horen.
2: Ja hoor, ja, ja, ja, ja, ja. En hoe gaat het nou met gezondheid?
0: Nou, ik wil natuurlijk helemaal beter zijn, maar het komt goed.
2: Oké.
0: Nou, voor zeer, wat kan ik aan krukken? Ja, nou, dat niet alleen, maar voor zeer, wat kan ik aan krukken? Het is lastig, man.
2: Oké.
0: Als je even een bord moet pakken, dan tik de kruk, dus... Ah, is. Anders, maar dat maakt een beperking. Maar komt goed.
2: Maar ook Nederlands had hij?
0: No, tuurlijk niet.
2: Nou, hoe roken voor Marcel.
0: Ja.
2: Zo, en ik groet aan ieder die jarig is vandaag.
0: Oké.
2: Ik feliciteer ze ook. En zij die wat te vieren hebben.
0: Oké.
2: En ik heb een lied vandaag. Bungado. Jawel.
0: Oké, staat op de lijst.
2: Oké, fijne dag verder.
0: Ja, hetzelfde.
2: Goedemiddag.
0: Ja, veel luisterplezier.
2: Ja hoor, doei.
0: Ja, doei. Yes. Ja, de felicitaties aan alle jarigen. Er zijn geen enkele mensen jarig vandaag nog. Minder denk je, hè. Of willen jullie die mensen niet feliciteren? Ja, er was... Nee, morgen is er een jarige. Tidena Oruyari. Vandaag is oudjaar van Maureen. Want Maureen wordt morgen 40 jaar. En ik weet, morgen gaan ze ook bellen voor Maureen. Als ze al een dag van tevoren bellen. Maureen, je bent geliefd, hè. Dus take your blessing, take your big up. En koester de mensen die...

0: This is the remix from Jaira. Yes, it's the one we represent here on this station. Goedemiddag TikTok. Alle mensen die meekijken. Alle mensen die net erbij zijn. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen. Het is radio waar Christus centraal staat. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Dat wil zeggen het interactief gedeelte van de happy hour. En na 2 uur starten we met de pokus. Daarom is ons hoogste doel doen wat hij wil. Of we nu in dit lichaam of thuis bij de Heer zijn. Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt. Voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan. Goed of kwaad. 2 Korinthe 5 vers 9 tot 10. Daarom heeft het geen zin om dingen in het geheim te doen. Want God ziet alles. Ook dus matak baka gado ai. Midita baka gado ai. Weet takasan dat masanat no ane bestaan. Je nooit ino kan doen als aan sa gado neshi. Hij is al weten. Hij is al lomper tegenwoordig. Fos i doe als aan gado sabik basaya do. Fos i tak was aan gado sabik basaya taki. Je kunt niets voor God verbergen. Dus baka gado ai ne bestaan. Dus als je iets doet. Ook al niemand je ziet. Zo weet dat je bij God gaat verantwoorden. Met de studio.
1: Dank broeder Leandro.
0: Ja, wie hebben we aan de lijn?
1: El Rosadia.
0: Welkom erbij, El Rosadia. Wat ga jij doen vandaag?
1: Ik wil alle jaren feliciteren.
0: Oké.
1: En alle die ik heb om te vieren.
0: Geweldig. Dat alleen?
1: En mag ik een plaatje aanvragen?
0: Zeg het maar.
1: Joy is coming.
0: Joy is coming van Victor Ivic, no?
1: Ja, broeder Leandro.
0: Oké, geniet ervan straks.
1: Dank je wel.
0: Bedankt voor het bellen.
1: Fijne dag verder.
0: Veel luisterplezier. Ja, dat is El Rosadia. Die geniet ook van de happy hour. Jouw groeten de kinderen die hebben extra lang vakantie. Laten we bidden voor het onderwijs, mensen. Laten we bidden voor het onderwijs. Niet alleen het onderwijs. We denken ook aan, de verpleging. Weet je, ik ben persoonlijk daar geweest. Het is mijn eerste keer in een ziekenhuis geweest. En ik ga je eerlijk zeggen, ik heb heel veel respect voor de mensen daar. Omdat je weet toch dat waar het land doorheen gaat. En je weet met hoeveel gebreken de mensen daar moeten werken. En ik heb altijd respect. Simpel gewoon omdat wij dat ook hier doen bij Shalom. We doen het niet hier vanwege het geld, vanwege de salaris. We doen het echt omdat het gedaan moet worden. En omdat we ons verantwoordelijk naar God toe voelen. Daarvoor doen we het, al mijn medewerkers hier. En daarom zeg ik ze altijd, ik waardeer ze. Ik heb respect voor ze. En ik ben blij voor het feit dat ze zich committeren aan dit werk. Simpel omdat je even goed kunt kiezen voor een carrière. Je kunt kiezen voor een betere salaris. En zo is het ook in de ziekenzorg. De mensen kunnen simpelweg ervoor kiezen om ergens anders te werken. Omdat ze niet op tijd worden betaald. Of niet genoeg worden betaald. Of er zijn geen middelen. Weet je, en het motiveert niet. En als er toch mensen zijn die zich committeren. Die het werk doen. Dan moeten we bidden voor zulke mensen. Moeten we ze ondersteunen. Dan moeten we blij met ze zijn. Dus deze dag, de zuster. Nee, laf, hoe ze zijn niet vriendelijk. Neem ze niet al te kwalijk, mensen. Alhoewel ook jij het hulp, je hebt hulp nodig. Ik heb ook negatieve dingen ervaren. Maar weet je, wanneer je zaken overweegt en wanneer je, de Bijbel zegt, liefde rekent het kwade niet toe. En dat is een keuze, mensen. Want soms valt het kwade eerder op dan het positieve. We reageren eerder op de negatieve dingen dan op de positieve dingen. Het is nog altijd de happy hours. Laten we proberen om te luisteren naar God. De Bijbel geeft ons tools, mensen. En ik weet niet voor jou, maar de Bijbel maakt mij tot een beter mens. En dit is waarom ik het woord serieus neem. Dit is waarom ik het woord lees. Omdat het me vormt. Het helpt me om aan mijn persoonlijkheid te werken. Het helpt me om op God te lijken. Het helpt me om te weten wat God van me wil en wie God is. Wanneer je de Bijbel leest en je ziet de standaarden van God, dan ga je zien hoe ver achter we zijn. Je gaat zien hoeveel huiswerk we hebben. Er is heel veel waar we aan onszelf moeten werken. Maar het is een persoonlijke keuze. Het is je automatisme. Naar de kerk gaan, doe dat niet. Nee, je gaat naar de kerk om te leren. Om te luisteren naar het woord. Maar om het toe te passen wanneer je niet in de kerk bent, dat is jouw keuze. Jij maakt die beslissing. Als je nou God wilt gehoorzamen of niet. Want vaak genoeg doe je dat wanneer niemand je ziet, hè. Wanneer je moet vergeven naar je die camera daar vindt. Wanneer je doet alsof je lief hebt. God ziet je hart. Want je kunt smilen met mensen, maar in niet je vloek ding. God ziet dat. Ben ik soms een God die maar op één plaats tegelijk is? En die niet van ver af kan zien wat zij uitvoeren? Kan iemand zich voor mij verbergen? Ben ik niet overal tegelijk in de hemel en op de aarde? Zegt de Heer. Jeremia 23, vers 23 tot 24. Hoi, hoi, Radio Shalom. En u in het bijzonder, broeder Leandro. Fijn weer uw stem te mogen horen. Wens aan jullie allen een gezegende luisterstemming toe. Een gezegende nieuwe week. Laten we op de Heer blijven vertrouwen. Hij laat een biddend kind nooit staan. Wens u nog een goed herstel verder. Bogo bogo blessie van Sumi uit Leerdam. Ja, de groetjes terug vanuit Paramaribo. En welkom in de happy hour. Yes, welkom als u net erbij bent. Het is nog altijd de happy hours live vanuit de FM 945.

Goedemiddag, broeder Leandro. Gezegende dag aan u, alle luisteraars. Mogen we van u twee liederen vragen? Eén van Sissy Winans, Holy Forever. En één van Naomi Rain God. We'll work it out en we bestemmen het voor ieder die luistert. Kom van zuster Sandra en broeder Candy uit Mungo. En welkom back, broeder Leandro.

The happy hour is live on the radio. Je mag natuurlijk bellen of appen. Dat kan tot 2 uur. En na 2 uur krijg je de playlist. Met al de aangevraagde songs. Hey, bless you bro. Fijn je stem weer te horen. En als ik het goed heb, heb je een nieuwe song gemaakt. Als dat zo is, mag ik hem graag horen. De groetjes. Ja, het laatste gedeelte is niet voor de uitzending. Nou, in elk geval, goedemiddag en welkom. We groeten al de mensen die binnen zijn gekomen via TikTok. De groetjes voor de mensen in het verkeer. De mensen thuis, de mensen op het werk. We groeten de mensen in het buitenland. Je mag ons livestreamen via onze website. www.shalomsuriname.com. Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de geest. In het bijzonder naar het spreken namens God. 1 Korinthe 14 vers 1. Dat is profeteren. Geloof me, is me verlangen hoor. Kom je aan Lukuma Smato, dat gaat uit hij middag. Zeg aan hem dat hij zo. Dus gewoon begin ik je hele leven te vertellen. Ik ben altijd, weet je, het heeft me altijd geboeid. Tapa niveau dat me aan deed. Oh, we do happy hour. Dan moet ik, er is iemand aan de Koesowijnenstraat op dat ogenblik. Je rijdt op blauwe auto's. En God zegt, je bent genezen. En het gebeurt. En ik geloof dat het gaat gebeuren. God is een wonderbaarlijke God. Hij kan via de radio werken, heeft hij ook vaker gedaan. Ik hoorde laatst nog een getuigenis van iemand die door Shalom tot bekering is gekomen. En vandaag is de persoon pester. En daar praat ik over iets van bijna 10 jaar terug. En dat is waarvoor we het doen. Weet je, voor mij is het winnen van zielen belangrijker dan het vergaren van goud en zilver. It's all about the kingdom of God. Maris Alima die zegt blessings. Ja, blessings. Welkom in de happy hours. Middag, brother Leandro. Welkom in ons midden. One blessy day afzender Nolly. Ja man, blessy bro. Welkom ook in de happy hours. En geniet van de uitzending. We groeten ook Martin Iros Mito. God bless you too bro. En hij zegt blessings bro. Dat komt vanuit de schuilplaats. Tenzij Martin de nou rokeren. Maar de groetjes. Dit is muziek uit eigen bodem.

De lijnen die staan open, mensen. 422-650. Dat is waarop je mag bellen. Of je WhatsApp naar 875-5358. Natuurlijk mag je ook bellen via ons WhatsApp-nummer.

0: ik was afgelopen maart ook 40 en dit is maar verrast meer. Het was leuk. Weet je wanneer je bepaalde dingen, leuke dingen meemaakt? Mensen geen memories, zijn memories. Het is altijd een zegen als je de juiste mensen om je heen hebt. Mathe abdes maradem lukudem buntu. We moeten niet alleen profiteren van elkaar, maar we moeten elkaar ook lief hebben. Attentie tonen, notities nemen. Met de studio, goeiedag.
1: Goeiedag, meneer Leandro. Hoe met u?
0: Ja, goedemiddag, brada. Welkom in de uitzending.
1: Dag man, bedankt. Dank u. Ik wil graag spreken met de heer Amelo.
0: Ja, welkom erbij, meneer Amelo.
1: Of you.
0: We maken moeite.
1: Ik luister met tijdje dat ik naar aardje, dat is van daar. Ik wil graag een pokoe voor ieder bestellen. Of niet bestellen, bestemmen.
0: Ja, ja, ja, dat is het juiste.
1: Eentje van jou zelf.
0: Van mij nog? Heb je een specifieke?
1: Je kan eentje eruit kiezen.
0: Abo, zet die.
1: Thank you, broer.
0: Veel luisterplezier.
1: Thank you.
0: Abo, blessie.
1: Yes.
0: Yes, en dat is brada Amelo, die natuurlijk ook zijn bijdrage heeft geleverd. Dat is de bedoeling, mensen. We zijn samen tot 2 uur live on air. Na 2 uur starten we met de playlist. Mensen, nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Al de anniversaries. De mensen die iets vieren, misschien een opening. Misschien ben je geslaagd. Of kan ik kiezen, want ik snap, je mag feliciteren met hem kiezen. Want dat is mijn verjaardag toch. Alhoewel, langer was spannend om ik mijn verjaardag. Maar ik ben ook de laatste tijd nauwelijks op het werk. Maar het komt goed, het komt goed. We groeten Petrusi Ermi, die luistert vanuit België. Nou, geniet ervan, Petrusi. En hopelijk mag je de zegen van God helemaal daar ervaren. Ik zou zeggen, stel je open, want hij is overal waar 2 en meer vergaderd zijn in zijn naam. En ik van gado djananga unu, zo gado dapinanga unu toe. Dit is Moses Bliss. Carry me like baby. Nee, het is geen Moses Bliss, maar Victor Thompson. Iemand die zijn tong niet in bedwang heeft, zondig met zijn woorden. Iemand die nadenkt voordat hij spreekt, is bedachtzaam en verstandig. Spreuken 10 vers 19. Daarom loopt de CND Arkito. Dan krijgen we genoeg bijbelteksten door het programma heen. En dat is wat we doen, mensen. It's all about the kingdom of God. We share the gospel of Jesus live on air.

Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Middag bro Lea, blije stem weer te horen. Groetjes aan alle luisteraars. Mag ik het lied van Anton Cizal, Heer, ik prijs uw naam. Ik prijs uw grote naam en ik bestem het voor jou en ieder die naar Shalom luisteren. Groetjes vanuit Meerzorg. Blessie komt van Dennis. Hey Blessie bro, fijn ook weer iets van je te horen. De groetjes vanuit de happy hour. We groeten al de mensen die deelnemen aan het verkeer. Mensen houden rekening met waterplassen hier en daar. Vooral als je bromfietsers ziet. Als je fietsers ziet. Maar eigenlijk ook met automobilisten hoor. Want één ding dat we moeten weten. Kijk, soms hebben we geen geduld met elkaar. Maar vooral wanneer de straat onder water is. Dan is het best om in het midden te rijden. Dus steeds je aan mij rijdt in Amindri. Aan of hoe dupeer of hoe doe egoïstisch. Maar die man is voorzichtig met die gaten. Vooral als je straat als Gomperstraat rijdt. Want passie samen hem rijdt à la D. Dus zodra Apassi Sungu mag je rekening houden met nieuwe gaten. Weet je, een land van nieuwe dingen, maar helaas ook negatieve dingen. Meer negatief dan positief. Wauw, alo, olo, pedeng taka, olo bap is de drieste, astrati bap drie olo. Even no look, boeve alleen, tamara strati ap

fi olom en bijna de sano olomoro na gotro want je hele auto gaat in die gaten, jongen. Maar goed, laten we blijven bidden, mensen, voor Mekutan Biggie. We krijgen de groetjes vanuit Magenta. Janto Earl die zegt nieuwe gaten, dus nieuwe probleem. Nee, ik lach erom, omdat de manier hoe het wordt gezegd hoor. Maar inderdaad, wat even going so olo. Laatst toen ik in het ziekenhuis was, belde Stephanie me helemaal in de war, helemaal paniekerig. Want ze is in een van die gaten gegaan. Bora Heer Banti. Weet je, en als je band op zo'n manier, ik kan bij want Trabanti. En stel de mensen die nauwelijks iets verdienen, jongen. Je put wat money naar wat safe voor sparen. Ja, be going naar money. Of niet eens sparen om te overleven. Ja, be going naar money, want Trabanti moest bij. Dus ik sta helemaal achter die barada hoor. Die zegt nieuwe gaten, nieuwe problemen. De woorden van een rechtvaardige zijn een bemoediging, maar goddeloze woorden door hun eigen onrecht tot zwijgen. Nog een keer, de woorden van een rechtvaardige zijn een bemoediging, maar goddeloze woorden door hun eigen onrecht tot zwijgen gebracht.

De lijnen die staan in elk geval open. U mag bellen of appen naar de studio, mensen. We doen de happy hour samen, dus u mag tot 2 uur uw bijdrage leveren. We hebben nog 8 minuten. We hebben nog 8 minuten om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Je mag dat doen door te bellen of te appen. De nummers zijn 422650 of je WhatsApp naar 875-5358. Nogmaals 422650.

Godhoud iedereen van, Godhoud evenveel van iedereen. Het maakt niet uit hoeveel je doet, hoe geweldig je bent. Het maakt niet uit hoe populair je bent. Het maakt niet uit wat voor titel je hebt. In Gods ogen ben je niet beter dan een ander. Je bent niet meer dan een ander. En God houdt niet meer van jou dan van een ander. Dus er is geen reden om hoogmoedig en trots te zijn. Er is geen reden om neer te kijken. Trouwens, if you op wil schrijven, ga de Osakayu. Want God weerstaat zich tegen de hoogmoedigen. En hij zal vernederen wie zichzelf verhoogt. Maar hij zal verhogen wie zich vernedert.

in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. De verschillende bedrijven. Take you big up, take you blessie. En geniet van de uitzending. Dit is I Thank God.

0: Zo meteen om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. En dan gaan we naar de pokoes. Dus u blijft hangen. We beginnen met de lijst van de bellers. En daarna gaan we naar de, naar de appers. Yes, get up out of that grave. Weet je, die deur staat soms al open, hè. Soms is absoluut, we zijn zo lang in die gevangenis gezeten. We zijn zo lang vastgebonden geweest. Dat we niet eens doorhebben dat die ketting al losgemaakt is. Die deur staat al open, je moet alleen weglopen. Je moet uit die situatie opstaan waarin je zit. Je moet je denken gaan veranderen. Want je hebt Jezus baat. Je hebt de Heer al aangenomen, de Heer woont al in. En hij wacht op je totdat je die stap maakt. Hij wacht op je totdat je die beslissing neemt. De Bijbel zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. Dus zit niet langer als een slachtoffer daar te piekeren, maar sta op. En walk in faith. Neem die autoriteit, neem het gezag. Proclameer dat wat God je gegeven heeft. Dat wat God te bieden heeft. De waka in biribiwinje, vierlijk anodinlijk van de. Maar ons geloof is niet afhankelijk van ons gevoel. Ons geloof is afhankelijk van wie God is. En aangezien God trouw is en hij doet wat hij zegt, mag je zijn woord bij de hand nemen en je mag aan de slag.
1: Niet, hebt u het niet gehoord?
0: De lijnen die staan nog steeds open, mensen. We hebben 5 minuten.
1: De heren.
0: Nog 5 minuten om samen de happy hours te doen.
1: Ik word niet moe en niet afgemaakt. Er is geen doorgronding van zijn inzicht.
0: Maar hij geeft ons steeds meer genade. Daarom staat er in de boeken, God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar hij is genadig voor wie nederig is. Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u. Was uw handen zondaars. U die op 2 gedachten hing, laat uw hart zuiver zijn voor God. Jacobus 4, 6, vers 6 tot 8. Blessings en lobby. Bedankt Cindy voor jouw bijdrage. En hopelijk ben je er morgen weer. Ja, want ook morgen is er weer werk om te doen. In elk geval bedankt voor je bijdrage vandaag. De eerste aflevering van de Happy Hours voor deze week.

0: DJ Howard D met nieuwe energie.
1: Zelfs jonge mensen zullen moe worden en uitgeput raken. Zelfs jonge mannen zullen struikelen en vallen.
0: De lijnen die staan open, mensen.
1: Nou, we zullen nieuwe kracht krijgen. Als een
0: u mag bellen of appen naar de...

We gaan zo meteen eruit met het gedeelte en dan nemen we de pokus over. U blijft dus gewoon hangen en genieten van de happy hours. Na 2 uur gaan we verder met de playlist. Nisha Bawani die zegt, hey broer, long time. Ja, inderdaad. Welkom terug. Het is de happy hours live op deze maandag van 1 juni. We leggen deze nieuwe week of nieuwe maand in de handen van de Heer. Natuurlijk ook deze nieuwe week. Mensen, God, soms klinkt bidden zo cliché. Maar onderschat het niet. Onderschat het niet. Alles valt en staat door middel van gebed. Nieuwe energie. Nieuwe van de Nia. Zaaien 40, 38, 31, OT. De beat en AP. Met je boy, hou het die. Dan groetjes richting de mensen in het buitenland. Al de mensen die ons livestreamen. God bless you apart. Geniet van de uitzending. En zodra jullie iets merken met de livestreamen, mag je altijd een bericht sturen, mensen, of bellen naar de administratie. Want weet je, we zijn niet altijd afgestemd via livestreaming. Ik krijg wel heel vaak berichten van mensen die luisteren en trouw volgen. Maar als je merkt dat de radio raar klinkt of het klopt niet, laat het even weten. Zodat we op de hoogte zijn wanneer er een storing is via livestreaming.

Dat is DJ Howard D met nieuwe energie. En terwijl die pokoe afloopt, dan mensen kwam pokoe. Maar ik heb een beetje vertraagd daarin. Anders had ik, ja, oh ja, kijk, daar is die pokoe. Goed, we gaan zo meteen eruit, mensen. We hebben nog enkele seconden, dan moet ik afsluiten. Dan moet ik afsluiten. Want over enkele seconden is het... Is het 2 uur, althans over 1,5 minuut.

0: si te conoce mi realidad, mi debilidad.
1: We moeten eruit, mensen. Ik ga helaas moeten groeten. En officieel moeten afsluiten voor wat betreft de happy hours voor vandaag. Het is de maandag van 1 juni 2026. En op de maandag en vrijdag doen we de happy hours met de complimenten van Gamfu Chisado. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik hoop dat u bent bemoedigd. Ik hoop dat u de zegen van God hebt mogen ervaren. Dat is waar het bovenal om gaat. Maar dat je ook geniet van het programma. Dat was het weer. Ik wil al de bellers en de appers bedanken. Dankjewel voor jullie participatie. Ook de mensen die hebben deelgenomen via TikTok. Bedankt voor jouw aanwezigheid en je bijdrage. Zo meteen om 2 uur neem de playlist over. We beginnen met de aangevraagde songs gedaan door de bellers. En daarna gaan we naar de appers. Dus enjoy the songs. Ik ben Leandro Martens Suigno. Voor mij is het altijd een grote eer en voorrecht om je te dienen. En vanuit deze plaats radio te maken. Rest mij nog te zeggen tot morgen. Love you, bye bye en stay happy.
2: Het is 2 uur.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. No no de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psatu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you siwan soro, go wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, weri you condom, noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fu eng.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
3: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

0: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
0: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
0: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naviu.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip. Naviu.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Iwa ang rekir mi yung kapwede.
2: Naskip, oh, naskip, alvokir. Naskip, ke ang rekir mi. Hey, mabote mi naskip. Naskip, naskip.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.

Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Het is 5 uur.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Ik geloof dat het goed gaat met jullie. God zegen. Ik ben zuster Yolanda. Deze week ben ik er om samen met jullie te leren uit Gods woord. Thema van de week gaat over verhalen over de uiteindelijke overwinning van Christus. Happy Kids, voordat we verder gaan, gaan we bidden. Ga eerbiedig erbij staan of zitten. Trouwe God, dank u wel voor deze nieuwe week. U bent ons weer genadig. Vader, wilt u ons leiden deze dag? Help ons, o Heer, met ons denken. We bidden voor inzicht en wijsheid. Vader, alles wat wij doen deze dag, willen wij plaatsen in uw machtige handen. Help ons en leid u ons deze dag. In Jezus' naam. Amen. Happy Kids. Na de kruisiging van Jezus werd de blijde boodschap van zijn liefde door zijn trouwe volgelingen overal nog rond verteld. Jammer genoeg waren er heel veel mensen die de Heere Jezus niet als hun redder wilden aannemen. Ze werden zelf boos op de christenen. Tegen het jaar 90 waren alle apostelen op Johannes na ter dood gebracht. Johannes was verbannen naar het eiland Patmos. Hij was eigenlijk uit het eiland gezet. Hij was gestraft. Happy Kids, we gaan het meer hebben over Johannes rond die tijd. Zo, het is Sabbat. De dag des Heren. Johannes zit op een rots en kijkt over de wijde blauwe zee. Hij is niet meer de jonge visser. Is nu heel oud, met rimpels in zijn gezicht, grijs haar en een lange grijze baard. Hij is helemaal alleen en denkt aan het verleden. De herinneringen komen op in zijn gedachten. Johannes dacht aan de eerste keer toen hij Jezus zag. De vriendelijke, zachte ogen van zijn meester. Zijn zachte, lieve, ernstige stem die zei, volg mij. Johannes denkt terug aan de jaren dat ze samen waren. Jezus was altijd een geweldige vriend. Hij was echt de allerbeste die ooit geleefd had. Hij stond altijd klaar voor iedereen die hulp nodig had. Overal had hij blijdschap en vrede gebracht. Het was haast niet te geloven dat sommige mensen hem zo kunnen haten dat ze hem kruisigden. Johannes herinnerde zich aan het verhoor van Jezus en de vreselijke tocht naar Golgotha, de spijkers die door zijn handen en voeten geslagen werden. Zijn vriendelijke woorden, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zijn belangstelling voor de dief die berouw had. Zijn bezorgdheid om zijn moeder. Johannes denkt aan de opstanding. Wat een dag was dat geweest. Hij rende samen met Petrus naar het graf en ontdekte dat het leeg was. Hij denkt ook aan de opwindende ogenblik toen Jezus aan de discipelen verscheen en zei, vrede zij u. Toen pas was het tot hun doorgedrongen dat Jezus echt uit de dood was opgestaan. Daarna was Jezus naar de hemel gegaan. Johannes ziet het nog precies voor zich hoe Jezus steeds hoger en hoger opging in de wolken. Hij herinnerde zich aan hoe zij zich voelde toen Jezus weg was. Maar ineens was er weer hoop. Twee mannen in witte kleren vertelden hun het goede nieuws. Ze zeiden
Deze Jezus, die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Heb ik het? Johannes zit er na te denken van, zo komt Jezus echt terug? Heb ik het? Er waren 60 jaren voorbij gegaan. Nog steeds was de meester niet teruggekomen. Waarom? Was hij vergeten? Johannes denkt, het is jammer dat de Heer zo lang is weggebleven. Er zijn zoveel dingen verkeerd gegaan. Jacobus is dood. Petrus is gedood. Hij is zelf met zijn hoofd naar beneden gekruisigd. Paulus is ook dood. Alle 12 discipelen zijn dood en begraven. Toch is Jezus nog niet teruggekomen. En nog geen enkele teken uit de hemel. Denkt Johannes, 60 jaar stilte. Waarom? Hebben ze zich vergist? Heb ik het? Opeens hoorde Johannes een luide stem. Een stem als een bazuin. Hij keek verbaasd om en daar vlak achter zich ziet hij Jezus. Er is geen twijfel aan. Ja, hij is het. Zijn haren waren wit als wol, als sneeuw. Zijn ogen als een vuurvlam. Zijn voeten waren gelijk koperbrons. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En toch hetzelfde gezicht. Heel blij valt Johannes aan de voeten van Jezus. Vriendelijk legde Jezus zijn handen op het oude gebogen hoofd en zegt, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Ik heb de sleutel van de dood en de dodenrijk. Heb ik het? Het was precies alsof Jezus had gezegd tegen Johannes, Johannes, jij bent niet de laatste van de mensen die mijn kerk hebben gesticht. Ik ben er ook nog. En zolang ik leef, is mijn zaak niet verloren. Petrus en Jacobus zijn doodgegaan en jij zal ook doodgaan. Maar ik leef voor altijd. Ik heb de sleutels van de dood. Op een dag zal ik de graven van alle mensen die in mij geloven openmaken. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Ik was er toen de strijd met de duivel begon. Ik zal er ook zijn als er een einde aan de strijd komt. Ik zal op het laatste de overwinning behalen. Blijf geloven. Ik laat je niet in de steek. Wat een geweldige God heb ik het. Heb ik het. We gaan de Bijbeltekst van de week aanleren. De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Openbaring 1 vers 8. Openbaring 1 vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer. Openbaring 1 vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer.
We gaan het een laatste keer herhalen. Openbaring 1, vers 8. Ik ben de eerste en de laatste. Het begin en het einde. Ik ben Hij die is en die was en die komt. De Almachtige God, zegt de Heer. Amen. Happy kids, we gaan samen bidden. Ga eerbiedig erbij staan of zitten. Trouwe God, U bent de Alpha en de Omega, het begin en het einde. U bent die was, die is en die komen zal. Vader, Uw woord leert ons vandaag dat we moeten blijven geloven in U. Want U laat ons nooit. Vader, heel vaak zitten we met vragen. Heel vaak zitten wij te denken als Johannes. Maar Vader, ik vraag U vandaag om ons te vergeven van alle verkeerde gedachten. Heer, help ons om hoopvol te zijn. Help ons om te blijven geloven in U. We moeten zeker zijn. Vader, help ons. Heer, U heeft Johannes gesproken. En U heeft hem dit alles laten schrijven. Help ons om te volharden. Maak ons sterk. Maak ons één. Vader, ik dank U voor Radio Shalom. Ik dank U voor dit programma. Help ons om anderen te bemoedigen, om in U te blijven geloven. Want U laat ons nooit. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids, dat was het voor vandaag. Tot morgen. Doei. Vergeet niet, blijf geloven in Jezus. Blijf afgestemd op Radio Shalom. Doei doei.

Of de hei en geen ziekte, geen pijn, geen verdeeld is al dat zijn, waar wij juichen voor Gods troon.

elke maandagavond van 6:15 namiddag tot en met 7:15 kunt u luisteren naar het programma Come Out of Babylon and Flee to the Mount Zion. Dit programma wordt u gepresenteerd door apostel Prophet Ramon Sanvliet van Heavenly Seed Church of Jesus the Messiah. Wij wensen u een gezegend half uur

Goedenavond, hemelse God en Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. De drie in één. Amen. Bless the Lord, all you angels, who excel in strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Met dit mooie gebed heet ik jullie allemaal welkom, broers en zusters, jong en oud. Kom zoals u bent, zegt de Bijbel. Amen, we zijn terug. Met het mooie programma, we zijn in een nieuwe jaar, 2026. Men zegt, nieuw begin, nieuwe jaar, nieuwe dingen, zegt men, nieuwe jaar, nieuwe dingen. En natuurlijk hopen wij het beste voor iedereen. Iedereen. De boodschap van vandaag is, ik ga niet komen proclameren. Doorbraak, geweldigheid, dorre oppo. Dit jaar, ik ga proclameren. Overwinning, dit, dat. Dit doen we jaar in, jaar uit, maar niets gebeurt. Change around a little. Verandert een beetje. Ik ga jullie komen bedonderen met mooie profetie, mooie proclamatie. Is alleen maar om mensen zoet te houden. Je kan bijna dit soort mensen typeren als een man die niet wil veranderen. Steeds vrouw, no give up, verander ook kon. 2 jaar verder, vrouw, no, ayasei kon vrouw, wo zit sani. 3 jaar verder, vrouw, er komt geen enkel verandering. Ik ga je niet belasteren. De thema van dit nieuwjaar, voor mij, net als ik zeg, is geen proclamatie, doorbraak en wie nou kon door op een gio. Nee, die gaan zijn lolo staan, die gaan naar lolo staan. Holiness is het thema voor dit jaar. Heiliging. Santa Fasi. Heiliging. Nederigheid. Liefde voor God. Liefde voor iedereen. Meer Bijbel gaan lezen. Meer gaan bidden. Mensen ontblokken. Als je mensen hebt geblokkeerd, onmiddellijk die blokkade opheffen. Ligt geen mensen op. Lieg niet. Om best wil. Wees geen oplichter dit jaar. Politie kan je oppakken. Voorzichtig. Dat is het thema. En als deze dingen in place zijn, dan komen de rest automatisch. Maar we willen geld hebben zonder te werken. Ik zeg het vaker. Hemel is geen bakoeverwinkel. Dat ik in Longkong, dat je ook wel hemel. Iedereen zegt, ah, je zou ook wel hemel. Maar ik wel hemel. Hemel is geen bakoeverwinkel. Jezus heeft nadrukkelijk gezegd. Bekeert u. Holy living. Bekeert u. Draai leven. Bekeert u. Heiliging. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, zegt Paulus. Hij moest strijden, zegt Paulus. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt Paulus. En dat kroon ik wacht in mee. Jezus zegt, door vele verdrukkingen, zullen we het koninkrijk beërven. We moeten strijden voor onze plaats, dat wij mee kunnen gaan at the second coming. Jezus is gekomen, voor ons gestorven, mooi, voor de zonde betaald, mooi, maar er is iets, God doet zijn deel. God, en wij moeten ons deel ook doen. God deel is dat God houdt zich aan zijn woord. God houdt zich aan zijn belofte. Maar wij moeten God vertrouwen en geloven om in te gaan. Zonder geloof kunnen we God niet welgevallig zijn. Betekent unomeking. In Openbaring komen 2 soorten mensen voor. 1 die naar de hemel gaat, 1 die naar de hel gaat. Mensen houden niet vaak horen over slechte dingen. Mensen denken niet vloeken. Ik ontkrachtig. Mensen denken bij illusie. Inomeking. Illusie. Itrokambroko. Ikalasiuroko. Die dingen wil men niet horen. Maar het zijn juist deze dingen die we nodig hebben. Om hel te gaan leven. Jezus heeft meer gesproken hoor. Over de hel hoor. Dan over hemel. Check het. Jezus heeft meer gesproken over de hel. Dan over de hemel. Een zuster zei, broeder, ik is wandelen met iedereen hel.
kompe ki gimi broko maktim te dak nano maktim broko is een goede droom. Dan weet je dat hel bestaat en je weet dat je daar niet moet gaan. En je kunt hel ontlopen door te schuilen onder de liefdevolle armen van Jezus. Dan hoef je niet te bang, dan hoef je niet bang te zijn voor die droom die je hebt gehad. Dus die droom is Chintori, in haar vrede, in haar baby. Heiliging, nederig, loop makandra, mensen niet belazeren, samen delen, help een, andere mensen. Heb een oog om te zien die noden van je broeder, van je zuster. Maar vaak, we hebben een fusie bepaalde zijn die provincie. Hij me vieren, me zien, hij me vieren. Maar ook te woon je dat abonnees hebben money van nodig bij zo'n praten voor pijn en stroom of voor last of zo. Die dingen zien wij niet. Draai aan de paard op de kom niet met geweldige mooie proclamatie. Het is gewoon die mensen zoet te houden. Ik heb gehoord van een broeder. Een man kiest profetie. God ga je machtig gebruiken. Je hebt een wereldbediening. Kado blessie, vaarlijk, bogo bogo. Abude Nevroko. Hij zit maar thuis. Want na Gadotaki volgens in. Gadotaki dus de bless ook kon. Abara pina gevaarlijk, verschrikkelijk. Pina verschrikkelijk. God zei gedank. Amit wantra pache datra pachter jeping. Dan heb je roko. Amaliba gemeente samen bij profiteer ging. Amantak jong die man je me bedonderd. De man dacht, liever man vals, man nep, die sabi. Zie je soms, we geven mensen professie om mensen zoet te houden. Je business zo groot. Maar als je niet investeert, je business gaat nooit groeien. Je business nog, men kan voor je zoveel profiteren, maar als je niet investeert in je business, het gaat nooit groeien. Jezus gaat je erf niet voor je komen schoonmaken hoor. Je smerige erven. Je moet het zelf gaan doen. Jezus nog, was je kroos ik je. Jezus nog, kom krimi ook je. Wat denk u? Er zijn dingen die God moet doen. En die we moeten doen. S'morgen moet je opstaan. Om te gaan werken. Als je niet werkt, je kies ontslag. Dat je pina. Of je gaat voor elkaar. De koning hoping. Dat is goed als rotte. Want vaak als mensen in nood verkeren. Doen ze hier wat domme dingen om aan geld te komen. Maar ik moet ik een kans. Kans niet tekenen. Ik noem de kans. Ik heb kans. Ik kan luk of aan elkaar luk. Dus omdat... Akaluk, anukaluk, dat je nog een kans. Waar is het om je te kwam kans? Ik klaar. Ik kwam aan goal, ik zei, amantak, mij te kwam kiwaka. Mijn vrouw nog sabi. Wang kiwaka, amanteki, aman klaar. Waar is het? Jaren, amalibang en vrouw, aman goboro. Aman klaar. Klaar. Broers en zusters. Meer Bijbel lezen dit jaar. We moeten een evaluatie maken in ons leven. Hoe was het afgelopen jaar? Heb ik succes, heb ik vooruitgang geboekt? Ja, dan ga door. Ga door en meer. Als we in Jezus zijn, Bijbel zegt, Jezus zegt, als gij in mij blijft en mijn liefde in u blijven, vraag wat gij maar wil. Zoals u heeft gezegd, want elk begin van het jaar weet dat je gado dangami. En als Jezus met ons is, wat gaan wij nog proclameren? Wat gaan wij nog proclameren? En we zijn daar veilig. We zouden zeggen, dank u Jezus. U was met mij, u bent met mij. Dit komende jaar hoef ik niet gaan zeggen meer. Jezus, kom bij mij, kom bij mij. U bent al met mij, u bent met mij, u bent in mij. Dus bepaalde dingen hoef ik niet meer te gaan proclameren. Dus om onze levens, onze gebeden verloken onze levensstijl. Of omgekeerd. De Bijbel zegt, als tekenen willen deze dingen de gelovigen volgen. Not the other way around. Not the other way around. Den brebi wang. Den blessie of volk ding. Maar we rennen. Achter bepaalde toestanden. Salomo moest kiezen. Salomo, God vroeg aan Salomo. Wat wil gij Salomo? Furufunu botaki. If na zo'n vraag kon dat unu nek vandaag de dag. Wat wilt hij? Wat wilt u? Dat ik voor u moet bidden. Moet me one go to. Me want one vrouw. No trouwete. Ik wil een betere job hebben. Ik wil naar Amerika gaan. Ik wil naar België gaan. Broeder, ik wil naar Europa gaan. Broeder, ik wil doorbraak in mijn business. Broeder, ik wil dit doen. We vragen naar aardse dingen. Dat zijn we. En dat ook zijn de profetieën die men proclameert. De nep profeet. Terwijl
dat ding gaat, is de other way around. Salomo zegt, Heer, geef mij wijsheid. Geef mij wijsheid. Het begin des Heren. Na afrede fugado. Begin der wijsheid na afrede fugado. Geef me wijsheid, Heren. Waarom wil je wijsheid? Dat ik uw volk kan leiden. Salomo begon goed. Wijsheid. Want als iemand, als je probleem hebt. Je bent iemand. Je bent niet stabiel in het leven. Je hoort van dit, je hoort van dat. Iemand geeft je een auto van $50,000. Het wordt met jou erger. Want je rijdt hier en daar, hier en daar. Je kooi hier en daar, hier en daar, hier en daar. Hier en daar. En je gaat dat ding niet krijgen. God weet, hij kan je niet iets geven die je in problemen brengt. Je kan het zelf gaan halen, nemen. Maar God gaat dat niet doen. Vaak we bidden, Heer, dit. Niets gebeurt, we zijn nog niet klaar daarvoor. Prepare. We moeten ons voorbereiden. Voor de blessing van God. Voor de doorbraak. Niet van je begin. En van je bereiden voor. Tilde in Jezus. Dus als we in Jezus zijn. En je kan zeggen we zijn goed. We gaan een bepaalde begin morgen. En zo. Dat heeft Salomo gebeden. En God ook je wijsheid. En nog andere dingen ook. Hij heeft niet om andere dingen gevraagd. Voor wijsheid. En God gaf hem meer. Die discipelen hadden ook gevraagd. Heren, geef ons goud. Geef ons een grote huis, Heer Jezus. Geef ons een doorbraak. Geef ons open deuren in Amerika, in Europa. Dat hebben die apostelen, die discipelen niet gevraagd. Ze hebben gevraagd om gebed. Heren, leert ons bidden. Heren, leert ons bidden. Materiële dingen. Die aardse dingen die we nodig hebben, zullen voorbij gaan. En die aardse dingen kunnen ons eeuwigheid in hel bespoedigen. De wortel van alle kwaad is niet geld, maar geldzuchtig. Betekent hebzucht naar geld. Woekerwinst. En ik kan u zeggen, in de gemeente nu, vooral de grote gemeente, die zogenaamde gemeente waar er wordt geprofiteerd, bij mij op profetische conferentie. Daar zijn die meeste oplichters. Ook zuster. Daar zijn die meeste. Het jaar is nog niet zo lang begonnen. Men zijn in vaste periode. En men maakt al ruzie. Vasten terwijl men vast. Blokkeert men mensen. Men gaat naar die bepaalde diensten. Waar je geprofiteerd. Doorbraak dit. Dan is de vraag nu. Hebben we respect voor God? Nee. Ik zeg altijd, het oordeel, zegt de Bijbel, begint in het huis van God. En het begint bij de pastor, de leider van de gemeente, de pastor. Paulus heeft gesproken, als iemand het ambt van een bisschop begeert, dan ambieert hij een voortreffelijke taak. Paulus zegt, als iemand naar jou begeert, als hij niet ambt voor een bisschop, dat naar Jezus ging, jou begeert. Dan je ambieert een voortreffelijke taak. Dan zie je daar die dingen waar aan je moet voldoen. Je moet een man zijn van één vrouw. Niet hebzuchtig. Niet dat. Niet zus. Dus als we kijken. Dan eigenlijk bepaalde mensen. Die zeggen dat ze bisschoppen zijn. Kunnen misschien zelf niet eens een werker zijn. Under qualification. Je hebt dingen veel in Afrika. Alle mannen in Afrika, voor mij heb je meer bisschoppen in Amerika dan gelovigen in de gemeente in Afrika. Ik bel vaak naar Amerika. Men heeft contact met Afrika en zo. En de titel bisschop is een soort show geworden. En iedereen wil die bisschop worden. Men wil niet meer apostel worden. Bisschop. Dat gaat men nu naar aartsbisschop. Dat gaat men nu naar aartsbisschop. Paulus begon zijn bediening. Paulus. Apostel van Jezus, als een apostel van Christus Jezus, Paulus. Zo begon hij zijn bediening. Geroepen door Jezus zelf. Later, hoe dichter bij Paulus tot Jezus komt, Gods heiliging, ziet hij zichzelf minder en minder en minder. Later zei Paulus, ik ben een heilige als u, zegt Paulus. Hij bekomt als apostel. Hij gaat niet hoger op.
Hij zei niet, ik ben apostel, grote apostel, machtige apostel, wereldapostel. Nee, dat zegt Paulus niet. Hij was een apostel, hij kwam naar beneden. Ik ben een heilige. En hoe dichter bij Paulus tot Jezus nader, hoe dichter bij, hoe minder en minder en minder hij zichzelf ziet. Later zei Paulus, ik ben een zondaar. Zegt Paulus, hij begon als apostel, heilige, zondaar. En hij zegt, Paulus zegt, ik bewerkstellig mijn redding met vriezen en beven. Paulus is iemand die Jezus heeft ontmoet. Wanneer u Jezus heeft ontmoet, dan hebt u andere prioriteiten. Wereldse dingen komen op de laatste plaats. Paulus zegt, alles wat mijn winst was, om Christus wil, heb ik schade geacht. We weten allemaal al dat de kerk nu is niet zo echt langer een plaats van aanbidding. Maar de kerk, de gemeente nu heeft meer werk van een maffia-organisatie. De inbouw, men predikt alleen maar rijkdom, rijkdom, proclameren, blessing, auto. Al die dingen zijn rommel die men voor je predikt. Heiliging is dat wat je nodig hebben. Gods gehoorzamen, de Bijbel lezen, liefde onder elkaar en dan volgen de rest. Where do we go from here? Where do we go from there? Waar gaan wij van hieruit? Wij gaan naar Amerika. Waar gaan wij vanuit Amerika? Wat is de volgende stap Amerika? China? Afrika? Wat is de volgende stap? Where do we go from here? Where do we go from there? Broers en zusters, wij leven in de tijd of the second coming of Jesus. Dat is onze visie. Dat is onze daily duty. Jezus komt terug. En wij moeten onze lichaam stellen. Heilig voor God. Kom zoals je bent. Lang haar vroeger, zegt men, was een rastama mode, zegt men vroeger. Vroeger had alleen maar rastama lang haar. En we hebben zelf slechts gesproken over een lang haar. Maar het was hun eigen haren. Geen vals. Broers en zusters, vooral pastor. Bepaalde pastors zijn bang om bepaalde dingen te prediken. Want als ze bepaalde dingen prediken, heb je misschien maar 5 mensen in je gemeente. Zijn bang. Oh, if you predik, this more way. Ik kom in geldprobleem. Ik kom in geldprobleem. Dat je predikt maar zoete boodschappen. Maar je houdt niet van die mensen hun ziel. Je wil niet dat die mensen naar de hemel moeten gaan. Je wil niet dat de mensen God moet dienen. Zo moeten we maar adresseren. Je hebt meer aan die mensen hun talenten en hun geld dan hun ziel die gered worden. En zulke mensen in zulke gemeenten is een grote probleem voor die mensen. Is een grote probleem voor die mensen. Daarom moeten wij bidden. Heere, geef mij een goede gemeente. Heere, leid mij. Een gemeente waar Jezus gepredikt wordt. 1. Waar het woord van God gepredikt wordt zuiver. 2. Waar die pastor een voorbeeld moet zijn in woord en daad. De pastor moet niet kleden in een pak van zeg maar 20.000. En je kleedt in een pak zeg maar wat van 12,50. Zo'n gemeente is nooit een goede gemeente volgens de Bijbel. Waar Jezus was, daar waren de discipelen ook. Jezus liep in een boot. Sabenyang, dat de discipelen yang. Je moet vragen wie Jezus is. Hij was niet opvallend dat hij zou een speciale pak dragen. Wie is Jezus? Wie is Jezus toen ze hem zouden arresteren? Wie is Jezus? Waar is hij? En Judas zegt, Abansamo Bossi. Maar goed, Jezus zegt, Judas, verraad gij met mij met een kus? Goede dingen kunnen soms verraden. Broers en zusters, het is tijd nu, de tijd van grappen maken, joke, halfslachtig, is voorbij. Het is nu dat het evangelie tot zijn recht moet komen. Het evangelie moet tot zijn recht komen. Het evangelie moet gepredikt worden, zuiver, zonder aangezien des persoon, zonder aangezien des persoon moet gepredikt worden. Ik heb gehoord van een rechter, van een boek gelezen. Ik ben een rechter, ik doe mijn werk naar eer en geweten. En ik spreek oordeel uit
zonder aanzien des persoon, wie ook ben. Wie ook ben. Ik spreek oordeel zonder aanzien des persoon. Broers en zusters, er zijn mensen die in de kerk komen, sent bij de devil. Ze komen niet om God te dienen. Dan kan je zeggen, we jagen niemand weg. Maar dan, dit soort mensen moeten we ontmaskeren. Moeten we ontmaskeren. Jezus zegt aan Judas. Judas ging jaren mee met Jezus, Judas. Maar Jezus wist dat hij hem zou verraden. Jezus zei aan Judas daar bij het laatste avondmaal. Judas, wat gij wilt doen, doe het met spoed. Zei want Judas, je doet ook, doe het met spoed. Mensen komen naar de kerk. Ze komen en zien de kerk als een money-making business plaats. Er is veel daar te vinden. Veel daar te vinden. En vaak, ze nemen het voorbeeld over van de pastor. We leggen nadruk op de pastor. Want dat zegt de Bijbel ook. Als je zelf tegen je bent pakken, dan moet je leiden. En wat zeggen in Amerika, if you can lead, leave. Wat zeggen in Amerika, if you can lead, leave. If you don't want to leave, then we will come and we will move you. Dat zijn die Amerikanen. Misschien hebben ze wel gelijk, ja. Broers en zuster, God is en blijft een goede God, zegt men. God is altijd goed. God is liefdevol. Maar houden we wij van God? Paulus zegt, Gods liefde, drink mee. Paulus was bereid om alles op te geven om Jezus. Dat is echt liefde. Mensen die praten over liefde, eigenlijk iemand als Paulus, kan praten over Gods liefde. Bepaalde mensen zijn niet fit. Eigenlijk moeten ze niet praten over Gods liefde, eigenlijk. Omdat je mag Gods liefde als het ware. Het werkt niet zo echt. Instagram, Facebook, TikTok, men heeft dat TikTok. Die dingen zijn goed, maar het kan een groot probleem zijn. Eigenlijk, dit soort dingen doen ons meer kwaad dan goed. Je kan zoveel goede dingen doen. Eén fout die je maakt, verpest alles. Eén mistake die je maakt, verpest alles. Je kan zo slecht zijn. Eén goede ding die je maakt, kan een blessing zijn. Dus het ligt niet aan wat wij doen, wat wij niet kan doen, maar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Men plaatst veel dingen op TikTok, op status, die men zelf niet praktijs. Men ziet dingen gewoon daar op TikTok ergens, men neemt het, men geeft het op in status, met geweldige mooie tekst. En je vraagt je eigen af, is die persoon zo geweldig? Een kleine jongen van 10 jaar, vertel je een story. Als je wijs bent, je kan zeggen, jongen, waar heb je die story vandaan? Want het kan niet jouw story zijn. Men neemt dingen van daar en men brengt het hier. Mooie teksten op TikTok. Maar die dingen hebben eigenlijk... Ze stellen niets voor. Ze stellen weinig of niets voor. De Bijbel is onze standaard. Ga niet dingen volgen via Facebook, TikTok, al die dingen. En foto's ook manipuleren. Dus voorzichtig dit jaar met TikTok dingen. Veel mensen zijn in problemen gekomen. En je vraagt je eigenlijk af ook, wat gebeurt met ons vandaag? Je gaat daar op Facebook of TikTok, noem maar op. Je kent die man, die persoon nooit. En je maakt afspraak niet voor een politiepost, maak je afspraak. Of bij KFC of waar of een drukke plaats. Je maakt afspraak afgelegen. Voor het eerst ook. Eigenlijk zou men zeggen, nee, het heeft zoekast aan, niet een probleem. Zou men zeggen, eigenlijk. En bepaalde dingen... God kan niet beschermen. God kan niet ingrijpen. We moeten lessen leren. We groeien. In moeilijke tijden groeien wij. Al die mannen die God hebben gebruikt. Al die mannen die door God zijn gebruikt. Zijn mensen met doodvol karakter. Zijn mensen die we niet zouden gebruiken. Maar die mensen waren eerlijk. Net als David was eerlijk. Eerlijk. Toen David gezondigd had. En hij moet een keuze maken. Kijk, David, maak je keuze. Te vallen in de handen van de mens of te vallen in Gods hand. Niets voor niets zegt God aan David, een man naar mijn hart. David, altijd de bouw atap garo. No impositie als koning. Altijd vertrouwde
David op God en had die gaat dat God lobby. Ik heb in een bedrijf gewerkt. Een jongen was daar in het bedrijf. Aboye Kolati. Ik was daar een soort kleine, ik was daar een kleine afdeling. Zo meteen dacht ik, Bas Sancho, deze man, hij komt altijd laat. Maar ik beg je, zorg dat ik deze man weer aan mijn ede. Omdat ik heb meer aan deze man die altijd laat komt. Als ik hem iets vraag, is altijd ja. Wie wil overwerken, Bas Mide. Wie wil dat voor me kan doen, Bas Mide. Wie wil dat doen, Bas Mide. Bas dat ondanks dat die man zo laat komt, toch me loba man. Omdat ik kan op die man rekenen. Maar die mensen die op tijd komen, 3 uur moeten ze werken, 2 voor 3 willen ze al weggaan. Ik zal 3 uur, ik moet weg. Dus die man die laat komt, Bas heeft meer aan die man die laat komen, omdat hij op die man kan vertrouwen. Zo ook, broers en zusters, we zeggen vaak ook, Jacob is een bedriegeman. Voor ons is Jacob een bedriegeman, maar niet voor God. Want God zegt nadrukkelijk, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehad. Oh, God heeft haast, maar ik zeg al, de Bijbel is een christelijk boek. Esau was onverschillig met Gods belofte. Maar Jacob nam Gods belofte serieus als iets waardevol, iets kostbaar, iets waardevol. If you have one vrouw, you take your loba vrouw, this na vrouw San Gado Jimmy, this na mi droom vrouw hier, they mu waardera vrouw, kustera vrouw, no se ika lasing, no go foma vrouw, no go pina vrouw, se tak your lobby, se tak na gado giyo, ika lasing. Je mora vrouw, je bosse, je nog wakker vrouw, je dange wan vrouw, nog een lief vrouw, je kingi vrouw, nek onder koto dit maar botaki. Je tanangai vrouw, je tanangai man, je moeilijke dagen, in goede dagen. Daarom als je gaat trouwen, leer die vrouw kennen, leer die man kennen. Vaak weer longo, ushi mooi vrouw, ushi mooi man en zo. Maar leer kennen. Omdat niet het begin is belangrijk, maar het einde is belangrijk. In moeilijke dagen, ik was laatst naar een huwelijk. Dat is mijn belofte. Me take me vrouw. To love, to share, to hold. In moeilijke dagen, in goede dagen. Maar vaak aan momenten aan moeilijke dagen komen. Dat is mijn long way. En ik moet dat ook zeggen. Meneer Vetaxani. En vaak pastors zijn ook schuldig aan vele brokken trouw. Die voorgangers zijn schuldig. En om een stap nu, pastor, ga je zien. Hoe nog een brokken smatrol liep. Hoe nog een brokken smalibi. Tapu no pastor, tapu we gires maar verkeerde advies. We gires maar verkeerde advies, tap no. Voor brokken trolibi. En ook toen je een voorbeeld ook toe. En zo, om leerden maar door een houding, tak den kan trouw, brokken trouw, tik dat toe, brokken vrouw, tik dat toe. Vak naar uno. We moeten een voorbeeld zijn voor de gemeente. Daarom, God werkt altijd met winnie man. En bepaalde gemeente, bepaalde man. Net als die tijd van die fariseer, het volk werd onder druk. Vaak men predikt dingen voor je, die men niet naleeft. Want pastor predikt over liefde. Liefde, maka lief hebben. Pastor, van verpreekje. Maar die pastor was niet thuis en Aboy ben daar ook. Toen kwam iemand daar, iemand was in nood. En Aboy praktiseerde, put dat preekje voor hem, zet die preek van die vader in praktijk. En hij heeft die man geholpen. Toen kwam die vader thuis. Aman jaboy wan boon fong fong. Ino bribi. Atak ma pa je toch dat gezegd dat wij zo moeten leven? Ja, maar dit is niet voor ons. Voor hun. Bent u nou gek, jongen, om me dit te nemen en te geven? En niet een beetje zoveel geef je? Maar je zei toch, papa, hebt u naast lief als uzelf? Dus ik heb gedeeld. Zie je dat, broers en zusters? De tijd van die fariseer is, je kan zeggen, het herstel weer. Want dingen zullen zich herhalen. Broers en zusters, God dienen is iets persoonlijk. De Bijbel zegt, in de lage der dagen zal God zijn geest uitstorten op alle vlees. Vaak horen wij meestal in volle evangelie, wie koffer je, wie is je koffering? Dit woord eigenlijk, ik vraag me.

En je zegt, ik ga heen en ik ga een andere trooster voor u sturen. Om bij u te zijn. Dat is de Heilige Geest. Jezus zegt aan die apostelen daar in Handelingen. Ga niet weg. Ga niet prediken. Maar wacht op de belofte van mij. Toen kwam de Geest, Heilige Geest. Toen gingen ze prediken. Is het de Heilige Geest die ons koffert? Maar vaak we houden die mensen... Ik ga niet zeggen dom houden. We houden die mensen... Of ik kan zelf zeggen... Want beroofd is, maar dit is maar een zekering. Na de tijd gerekend, zegt Paulus, moet gij zijn leraar. Je kan niet 3-4 jaar bekeerd zijn. En je kan niet eens een kleine bidsgroep leiden. Something wrong is verkeerd. Is het verkeerd? Je bent 30 jaar, maar je draagt nog luier. Je bent 30 jaar en je woont nog met je moeder in huis. Maar hoe moet ik soep koken? Nee, dat kan niet. We moeten groeien. We moeten groeien. En het jammerlijke is soms van de zaak. Mensen die lang zijn bekeerd. Moeten geleid worden door pas bekeerde mensen. Hoe kan je een verpleegster een dokter laten konselen? Een dokter moet een verpleegster een konselen of een onderrichter. Maar pas bekeerde mensen willen mensen leiden die jaren bekeerd zijn. Je kan theorie hebben. Maar praktijk. Je kan zo hooggeschoold zijn. En je gaat in een bedrijf met een behoorlijke hooggeschoolde diploma. Je hebt theorie. Maar iemand die daar die laag geschoold heeft, met jarenlange praktijk, je gaat van hem moeten leren. Je gaat van hem moeten leren. Want ervaring, zegt men, is de beste leermeester, zegt men, ervaring. We hebben nodig theorie en praktijk in bedrijven. David was een strijder. David was de beste koning van Israël. Niets voor niets, zegt God, David, een man naar mijn hart. Broeders en zusters, dit jaar laat u niet bedonderen met mooie profetieën. Feliciteit niet te gaan naar zogenaamde nep-profetische dienst. Als je profetie wil hebben, anole, je wordt niet bedonderd. Ga in de Bijbel. Daar vind je de mooiste profetie. Men profiteert voor je jaar in, jaar uit. Jaar in, jaar uit. Wordt voor je geprofiteerd, doorbraak. Maar niets gebeurt. En er zal ook nooit iets gebeuren. Nooit zal iets gebeuren. Die profetie. Je wordt gewoon bedonderd. Jezus zegt, mijn woord is de waarheid. De Bijbel zegt, Joshua, als gij mijn woord naastig onderhoudt, zal u op uw pad uw doel bereiken. Het is de Bijbel, het is Gods woord die we moeten geloven. Alles wat wij nodig hebben is in de Bijbel, is in Gods woord. Wat zoeken we nog meer dan? Wat wil je nog meer hebben? De man zei tegen de profeet, de man dat ik praat namens God. Omdat, ja, kijk, ik praat namens God, dan ik ben geweldig. Iemand zei me, wie is een profeet? Is het een geweldig persoon? Ik dacht, jij kan ook een profeet zijn. Die profeet van vroeger en van nu is een groot verschil. Nu heb je heel wat neppe profeten die wat heel wat rommel profiteren voor mensen. En ze profiteren alleen maar mooie dingen ook. Doorbraak, jokies waggie, jokies money, jokies trouw. En dat is mijn lobby. Nooit komen die profetie in vervulling. Nooit, nooit, nooit, nooit, nooit. Je verliest de tijd gewoon. En soms moet je ook geld zetten. Die man is niet verder gado. Bangasa, die man is de net profeet, meer barono. God is genadig. Mensen leven in zonde. En men gaat door. Men zegt, ja, meri bi zonu. En dat toch meri bi blessie. God geeft je tijd. Maar wanneer God gaat ingrijpen, no mercy, zero tolerance. God gaf Isabel tijd, zegt de Bijbel. Ondanks dat hij zo wicked was, Isabel, toch gaf God hem tijd, Isabel tijd om te bekeren. Dat is Gods liefde. Geef je tijd om te bekeren. En het woord zegt, Isabel kwam niet tot bekering. En Isabel viel of gestoten door een engel van een raam en honden. Isabel verslonden. Precies net wat de profeet Jesaja gesproken heeft. Al die profeten in de Bijbel waren Israëlieten, Joden, allemaal. En zijn deze mensen, men gezegd, raak mij gezalden niet aan en doe mij profeten geen kwaad. En de profeet die zou nou, die man voor voerman, die profeet, er zijn geldgierige mensen. Ik denk contact in kapotmonie. En

0: Eigenlijk in Guasco te gaan, maar ik heb voor voorman eigenlijk. Eigenlijk in Tsengen geschoten. Dat ik in put money dacht. Zijn ook eigenlijk in Tsengen geschoten. Eigenlijk zijn valse profeten. Voorzitter. Iemand die met geld, je moet geld zetten. Of noem maar op en zo. Er zijn niet deze mensen die hebben gezegd. Raak mijn getallen niet aan. Er zijn mannen als Mozes. Jesaja. Die profeten van toen. Dit zijn die mensen. Raak mijn getallen niet aan. Jona was ook een profeet van God. Weet ook vaak Jona dit, Jona dat. Maar Jona was ook een profeet van God. Jona stuurde Jona naar Nineveh, maar hij ging niet. Maar toch was hij toch nog een profeet van God. Als profeet van God kan je soms in problemen geraken. En Jona was in een boot. En Jona was, ik kan zeggen, het probleem. Maar ondanks dat was God met Jona. God, Jona moest gaan naar Nikeri. Of naar Coroni. Dus niemand kon Jona stoppen. Ali Fringamanguinse. Toen ze Jona in de zee gooiden, heeft God ervoor zorg dat hij in een visbuik terecht kwam. Zo machtig is God. Wanneer God u roept, de real prophet, God u roept. En je ziet daar, Jona was in de buik van een vis. Door God te doen, door tussenkomen van God. Visie, tik Jona. En tjengeput naar shore. Op de oever. Breng hem op land, veilig op land. En Jona kon stellen binnen in de buik van een vis. Dat is miracle, dat is wonder. We moeten God op zijn woord gaan nemen. Broers en zusters, hoe donker dat ding is, hoe sterker gaat licht schijnen. Meer Bijbel lezen, meer God vertrouwen. God heeft behagen in mensen die op hem vertrouwen. Er was een broeder in Australië. Die man heeft alles verkocht. Alles verkocht. Je hebt die man gek verklaard om het evangelie. En God heeft die man niet teleurgesteld. Wanneer we God eren, niet met verkeerde motieven, maar eerlijk oprecht. En ik kan tegen jou, God ga je niet in de steek laten. Dat is real faith. Real. Want tegenwoordig nu heb je vele neppe pastor. Not dat bischop, omdat dat hele bischop eigenlijk is niet wat Jezus ons heeft gegeven. De Malaya Afrika. En er zijn juist deze mensen, ik heb gehoord daar in Afrika, waar een bischop had bijna 12 vrouwen meer. Niet dat niet true. Niet dat is het waar. Broers en zuster, zoek God zelf. No wakti wan libisma fukom mek aligi mooi gejo. Je moet het leven mooi voor je maken, zelf mooi voor jezelf maken. Het leven moet voor jezelf maken. We gaan een paar teksten lezen en dat wordt stop ja, de tijd vliegt. Iemand zou zeggen, de tijd is niet onze beste kameraad of you name it. We gaan naar een tekst, broers, in de Bijbel. Dit is de mooiste tekst in de Bijbel. Dit is waar wij naar verlangen. Openbaring 21, vers 1 tot 8. Maar we gaan je alles lezen. Hier sprak de apostel Johannes toen God hem de hemel laat zien wat gebeuren moet. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad is de Nieuw Jeruzalem. Oftewel de Holy City. Jezus zei aan die apostelen, ik ga heen om je plaats te bereiden. Dit is wat Jezus ging om te doen. Hij bouwt nu aan een nieuwe hemel en nieuwe aarde, Holy City. En als het klaar is, oftewel, wanneer de tijd rijp is, dan komt hij. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, wat Jezus aan het bouwen is. Gaan bouwen, zegt Jezus, ik ga om je plaats te bereiden. Nederdaalde uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Dit is de mooiste tekst in de Bijbel. Hieraan moeten wij ons richten. Niets anders. Al dingen moeten minder zijn. Al die valse dingen in ons leven. Valse vlek. Valse dingen. Mode. Al die toestanden. Dure auto. Al die dingen zijn niet nodig. Al die dingen moeten we onmiddellijk overboord gooien. Je hebt maar 2-3 broeken. 2-3 jurken. Het maakt niet uit wat mensen zeggen. Ilikuan poti, mijn ilikuan poti vrouw. Die dingen interesseren ons niet. Het gaat om God. Broers en zuster. te kwam blessie jari. Nogmaals, heiliging. Niet oplichten. Skoto kan je oppakken. Niet liegen. Meer Bijbel lezen. Meer geloof in God hebben. Als je moe bent, als je moet werken, hoef je niet naar de dienst te gaan. If you Morocco. 1 of 2 keer in de week naar de dienst gaan is goed. Je kan de dienst volgen online. Je kan thuis God zoeken thuis. Bid en werk. Je huis moet up-to-date zijn. Je kan gewoon een kerkje die ook de onderste boven. Dat is ook onverstandig. Met God op uw eye, geestelijke ogen, dat wij kunnen onderscheiden. Dat wij kunnen onderscheiden wat goed is, wat betaamt en wat niet betaamt. God bless u allemaal. En ik sluit nogmaals. Dit jaar, heiliging, meer Bijbel lezen, loop makandra. En als dat in place is, dan volg de rest. God bless you all. Till next time. Amen and amen.
1: Elke maandagavond van 6:15 namiddag tot en met 7:15 kunt u luisteren naar het programma Come Out of Babylon and Flee to the Mount Zion. Dit programma wordt u gepresenteerd door apostel, prophet Ramon Sanvliet van Heavenly Seed Church of Jesus the Messiah. Wij wensen u een gezegend half uur toe.

0: Het is 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Glenn!
3: Suma!
2: Nami, Kreija, fire bestie, so yo.
3: Hey boy, ya leti yon mi sribi langa yon no, mi wiki no ma.

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na ngawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. Solanga yushiwan soro, go wan wan ting na datra. cari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fueng.

0: Het is 8:00.
1: Iwangre kirmi jongen. Wel boeit hij.
2: Naske po. Naske. Alvake. Naske. Ke angre kirmi. Hey. Mobote mi naske. Naske. Naske.
3: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HNTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het eens sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Dus wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing. Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

0: gesant bent u? Hoe gesant bent u?
1: Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
0: Zo belangrijk in jullie. Dat is belangrijk voor Barsabi, zo belangrijk in jullie. Bapales manu sabi san belangrijk in de Libi. De brakseri rewa mooi wagi saluku lekwang leka wagen dat belangrijk die ding. Inderdaad is dat belangrijk in rei binnenkort in wang. San belangrijk in de Libi. Bapales man denk je if de reet op een mooi bicycle dat moro belangrijk. Trouwen denk je if de weer mooi kroosje. Nou, als Suzu zei schijn, like de zon, de praxeri, dat is meer belangrijk, die ding. Trouwen, denk je, heeft de Rockerman kantoor, PR code, zonder Nico, maar de Aneshiron Bakawan, want Tafra was Turu, dat is belangrijk, die ding. Trouwen, denk dat ik met Trump minister anders, dat belangrijk, die ding. Alle soort dusma, abi wel verschillende opvatting voor zo'n belangrijk die ding. Dan heb je trouwen, dan denk dat je van dan in de ghetto, dat is belangrijk die ding. Dan trouwen, dan denk dat je money, dan denk je money belangrijk die ding. Hier is de meer money like kaarta. Dan heb je money like kaarta. Want een bak dan denk je money more belangrijk die ding. Zo hier de heb je money, dan heb je play money like kaarta. Dan heb je money like kaarta. Paisa kare, money, pesos, rupia, money. Dat de heb drink abra, dan heb je praxeri abra. Hier de heb je vier money in de zakka. Want if dan heb je vier money in de zakka, dan denk dat dat belangrijk. Maar nu komen we naar de realiteit. En wat zegt de realiteit? Wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft? Wat baat het een mens if I be money and goodu en een lijfschade naar een zili? Wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn ziel? Money no can buy presiri fotego. Money nego tan fotego. Money nego man ferleng you lipi. Da yuru te adoro for ibri lipi suma. Wench how many money you abi. Anoka ferleng you lipi. Niet eens 1 minute. Last down 1 euro, last down 1 day. I don't care for lend you libby. Money. You can have money till like you allow. You can sleep it up money. You can then money hunt. You can have all a short money. You can destroy money here and there. But I don't care for lend you libby. No. I don't care for lend you libby. 1 day more longer. Tell you euro doro. Tell a euro kissy. Money no can dera antwoord die. Papira no more belangrijk you libi. Disi papira no more belangrijk you zili. Disi papira no more belangrijk you libi. You libi more belangrijk a money disi. Dat er no make this money draai you verstand. No make money draai you ede. And no going on koperij. Omkoperij. Je sabi, fulusma. Steekpenning. Ondra tafra tori. En passa in alibi. People gebruik money en misbruik money voor kom vooruit in alibi. Voor kissa de wani. Trouwen omkoperij. Alle soort hongri en passa naar money. Money. They were matty. Some can do hungry. And some can do furukrutusani. On koperij. Money laundering. With wassen van geld. Money. No more ab matty tap you. You moet gebruiken verstand. Voor sabi. Samoro belangrijk. Ge you. In a tendisi. In a libidisi. Sabi samoro belangrijk. Maar money no more de yo basi. Money moet no more bepaal je libi. No do hungry for money. No so hungry go waka meet you. No share your shrefi on money. No share your skin for a team SRD. Of for a belt to goed. No share your shrefi on one tijdelijk sani. Sabi, je bent belangrijk. Je hebt een belangrijk leven. En je hebt een belangrijk toekomst. Daarom sabi is belangrijk, Giyu. Money belangrijk of je libi more belangrijk. Money belangrijk of je toekomst more belangrijk. Deze money zouden taki abra. Deze papieren tori zouden taki abra. Deze moet nooit de taki apprecie voor je libi. Want je libi more belangrijk. Je libi abi more waarde, more deze money. Deze money. Kan lassie in waardigheid. De waardigheid van money die zie, kan verdongen. Hij kan devalueren door inflatie. Hij kan devalueren. Een waarde kan verdongen. Maar een waarde voor jullie be, no lassing. Hoor je zelfrespect. Hoor je waarde voor jullie be. En heb je wat mens waardig libi, wat mens waardig opstelling. En begrijp, money noemen de alasani giyu. Je moet man sleepy en je moet man libi soms zonder money in je zakka. Want je libi no bestaat zo uit money. Maar wat belangrijk is, daarop moet je focussen. Focus om je leven vooruit te brengen. Focus om je lichaam gezond te houden. Rein te houden. Bescherm te houden. En gezond presentatie te hebben. Zelfrespect te hebben. Waarde te tonen. Met een mens met waarde. Uw waardigheid is belangrijker dan geld. Want de wortel van alle kwaad, de wortel voor hongry, naar geld zucht. Geld zucht. Te je greedy voor money. Je kiri voor money. Te je greedy voor money. Je gaat doen hongry voor money. Te je greedy voor money. Je doet alle soort ondenkbare sani, zoals je verkies money. Want de wortel van alle kwaad. Is het geld zoekt, greedy, gierigheid voor money. Maar money, no more take a pressie voor je libi. Je leven met zegen is belangrijker dan geld. Je leven met inhoud is belangrijker dan geld. Je leven met doel is belangrijker dan geld. Monitoring aan alasani in een libi. Bepalens maar de mij roko sosso van money. De ne roko uit lobby, de ne roko uit gevoel moro, de ne roko uit de atimoro, zoeva even sosso van money. Bepalens maar focus in een libi. Na voor make money. Make money, make money, make money. En de laatste gezondheid bakken voor make money. De laatste gezondheid, de laatste gezin. De laatste toekomst, zoals so voor make money, make money, make money. En dan de laatste. Daarvoor gebruik je money voor kies gezondheid bakken. Zo so de laatste gezondheid bakken money. En dan laatste, de laatste money bakken gezondheid. Daarom, nou je libi, sabi san belangrijk giyu. Luister het slotwoord, vrees God en onderhoud zijn geboden. zeggen, want dit geldt voor alle mensen. Wat baat het een mens als hij de hele wereld van geld heeft en schade leidt aan zijn ziel? What does it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? He loses his own life. Daarom today, sabi sam belangrijk giu, being on deck sam moro belangrijk giu in a libi. Want niet alles is geld. Ik spreek dat je ogen open zullen gaan nu. De eye voor je oppo. De kracht die voor Garo Meriu. En de kracht die voor Garo Meri kondreen aan people. En het kondreen aan people zijn ontdekt. Samoro belangrijk. In den ding die zie. Gideng, giju, giju osso. Halleluja. Word aangeraakt met Gods aanraking van waardigheid. En transformatie. Halleluja. Met bless you. En ik nodig je uit voor dit huis. Dit huis. De Ossodici. De Apostolische Bevrijdingskerk van Jezus Christus. Het bevrijdingscentrum in Suriname. De enige bevrijdingskerk in Suriname. Molenpad. Molenpad 52 te Paramaribo. Zondagmorgen 10 uur. Woensdagavond 7 uur. Hier in dit huis. Kom en ervaar wat belangrijk liefde voor komende visie in Jezus' naam. Bless you. Shanti. Salam. Amen.
2: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel. Hij is lid van de American Society of Clinical Pathology, de American University of Medicine, en heeft ook diverse certificaten in de medische en geestelijke richting. De diensten zijn zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd om uw doel en healthy life te ervaren. Totaal gratis. Uw one-stop-adres is aan het Molenpad. Molenpad 52 te Paramaribo. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur. It's time for your blessing. Dit is uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd om uw doel en healthy life te ervaren. Totaal gratis. Uw one-stop-adres is aan het Molenpad. Molenpad 52 te Paramaribo. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur. It's time for your blessing. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur. It's time for your blessing.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nademarkt schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt

luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.